0: Goedenacht. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In Voorden in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is toch niemand aangehouden? Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werk en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld. Tientallen miljarden, dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Gini Marcus er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcus er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: George Benson is ernaar en Gimme the Night. Dit is George. Exact 6 uur, de Koen en Sander Show gaat beginnen. Het nieuws van 6, Mart Gol.
1: Goedemorgen.
2: Een onrustig debat. Tot in de late uurtjes is in de Tweede Kamer gepraat over het geweld bij anti-AZC-protesten. Over de samenleving die steeds harder wordt. Premier Jette heeft in het debat opnieuw het geweld veroordeeld. Volgens hem durven lokale politici en inwoners hierdoor niet meer te zeggen wat ze echt vinden. De emoties tussen partijen in het debat liepen hoog op, onder meer tussen Forum en het CDA.
3: Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld.
4: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
2: Er is verder niets afgesproken, maar het kabinet wil wel laten onderzoeken wie er achter het geweld bij anti-AZC-protesten zit. 3 gewonden bij een steekpartij in Amsterdam in de buurt van station Sloterdijk gisteravond. Volgens regiozender NH werden de slachtoffers op verschillende plekken gevonden. De politie heeft 2 mensen opgepakt en wat er precies is voorgevallen wordt onderzocht. 2 Franse tieners hebben bekend dat ze een Franse jongen van 11 hebben gedood. De 2 verdachten, een jongen van 16 en een meisje van 15, waren afgelopen weekend met het slachtoffer gaan vissen. Ze kregen ruzie en wurgden hem, zeggen ze, omdat de nu overleden jongen spullen om te vissen zou hebben gestolen. Maar of dat verhaal klopt, wordt nog onderzocht. En op social media lijkt het zo'n heerlijk leven. Mensen die overal ter wereld kunnen werken door hun laptop open te klappen. Op de meest fantastische plekken in de zon. Maar er is een schaduwkant, schrijft de Telegraaf. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze digital nomads vaak vrienden en familie missen. Ze houden niet per se meer geld over en de balans tussen werk en privé is slechter geworden. Toch zijn ze blij met de vrijheid en vaak het betere weer dan hier in Nederland. Maar deze week denk ik niet. Een mix van zon en wolken vandaag, zegt Weerplaza. Minder heet dan gisteren trouwens ook. 16 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.
0: Wordt het maar 16 graden op de Wadden?
2: Ja, dat is een groot verschil vandaag.
5: Wauw, lekker weer.
2: Lekker een beetje afkoelen.
0: Ja. Ja. Wat was het warm, hè?
5: Oi.
6: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Hey Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar zijn we woensdagochtend 27 bij. Bob Marley en The Wailers staan voor je klaar.

0: een ieder die vannacht slecht heeft geslapen vanwege de hitte. Een echte plaknacht heeft gehad. I'm with you.
1: Oh.
0: Ja. Ja, het was verschrikkelijk. Het was niet te doen, joh. Nee, ik heb half een nacht wakker gelegen. Maar het maakt verder niet uit. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show woensdagochtend.
1: Goedemorgen, maar op een gegeven moment koelt het toch gewoon af. En dan komt die frisse wind. Dat op een gegeven moment wordt het gewoon wel echt gewoon... ook in je kamer 12, 13 graden.
0: Oh, nou nee, bij mij niet, nee.
1: Nee?
0: Nee, er was vanmorgen nog 20 en gisteravond toen ging slapen 26.
2: Had je nog de dikke deken?
0: Nee, ook niet meer.
1: Oh,
0: nee.
1: Heb je wel alles tegen elkaar opengezet?
0: Ja, ook dat. Ja, ook dat.
1: Goed gewapperd.
0: Ik heb gewapperd. Ik had zelfs een zo'n ventilatortje had ik klaarstaan. En, maar nee, ja, nee, ja. Oh. Het trekt dan allemaal naar boven of zo, op een of andere manier. En dan, daar blijft het hangen.
1: Moet je even dak eraf halen.
0: Huis. Misschien is dat een goede oplossing.
1: Ja, dan gaat het weer nog een verdieping hoger. Dan ben je vanaf.
0: Maar veel zin in een nieuwe ochtendshow voor deze woensdagochtend. Goedemorgen, Sander.
1: Een hele goedemorgen.
0: Mart Grol.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jongens. Jullie beter geslapen?
1: Ja.
2: Als een roos.
1: Ik ook als een roos. Mart, jij gaat helemaal vroeg. Jij gaat nog op het heetst van de dag tukken.
2: Ik ga naar bed als de kinderen nog aan het buitenspelen zijn, inderdaad. Ja, ja, het is heerlijk, joh. Ik
1: die hebben hele nacht voor je deur gestaan ook.
2: Ja, die hebben een belletje lellen, verschrikkelijk. Nee, hoor. Het was een heerlijke nacht. Ik heb gewoon 7 uur gemaakt. Echt non-stop. Wauw, ventilator aan, dat helpt wel. Dat er een beetje wind is in de slaapkamer.
1: Ja, ja, ik heb zo'n ouderwetse propeller met van die hele oude, antieke, barokke lampjes gewoon boven het bed hangen. Ja, en denk 4, 5 keer per jaar zet ik hem aan. Ja, en dan heb je gewoon echt een koude wind.
2: Ja.
1: Sterker nog, vannacht om 2:30 moest deze man even zijn prostaat legen. Dat krijg je als je ouder wordt, dan moet je vaker plassen. Toen heb ik hem zelfs even uitgezet, want ik had het gewoon koud.
2: Nou zeg.
1: Ik had het gewoon koud. Ik dacht, zou ik nog een t-shirtje aantrekken? Maar niet gedaan.
0: Heb je gisteren nog wat lekkers gedaan? Of het leuks gedaan met het mooie weer?
1: Nee, ik vond gisteren overdag wel echt...
0: Ik ook. Ja,
1: ja, en dan ga je dan ga je niet meer voor je lol gewoon even in de tuin zitten. Nee. Want je smelt gewoon weg. Ja, het is gewoon... Ja, dus het is een beetje hangen. Ik heb wel wat huishoudelijke taken verricht en wat administratie gedaan. Zonder laptop overigens. Maar
0: ja, je laptop doet het niet meer.
1: Nee, is de koffie overheen gevallen. Lang leven.
0: Daar zit een beetje frustratie bij jou. Ik merk, als je erover begint, dan word je alweer een beetje boos.
1: Nou, we begonnen...
0: En dan geef jij, dat vind ik mooi, ik heb er nog over nagedacht. Je geeft dan de schuld aan het feit dat wij mij smartphonevrij zijn doorgekomen.
1: Ja. Want bij mij is dat oorzaak, gevolg, kausaal verband. Als ik geen mij smartphone vrij deed, had ik niet op dat moment achter mij een laptop gezet.
0: Ja, oké. Okay. Maar heb ik jou gisteren nog op de radio horen zeggen dat je nu je nieuwe laptop wil declareren bij de werkgever?
1: Heb ik er al gevraagd, ik heb nog geen antwoord gehad. Maar het is mij smartphone vrij is geëindigd in mij laptop vrij.
0: Ja, ja, dat was niet helemaal de bedoeling.
1: Kan niet de bedoeling zijn.
0: Nee,
1: dit is maar voor je komt tot niet echt wat of zo.
0: Nee.
1: Op zo'n dag. Je wordt heel productief. En ik denk dat elke baas dat zal herkennen. Ik denk niet dat het personeel hard werkt op zijn dag.
0: Nou, ik weet niet of het jullie hier bij Joe is opgevallen, maar er waren verrekte veel thuiswerkdagen.
1: Ja, dat bedoel ik. Nou, je kan zien of mensen verbrand terugkomen. Ja. Dan weet je voldoende.
0: Ja, dan is het. Dan stinkt het zaakje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Hey, goedemorgen. Het begin van een nieuwe ochtendshow. 4 uur lang iedere ochtend tussen 6 en 10. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Sunday.

0: Eternal met B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. In de ochtendshow voor de woensdag 27 mei. En hartelijk welkom aan Danielle, aan Tineke, aan Dennis, aan Gerard. En Daniel bijvoorbeeld ook. Zie ik alweer in de app van Joe berichtjes sturen. Superleuk.
1: Nou, wees welkom. Voel je thuis. Doe alsof je thuis bent, maar toch ook weer niet.
0: Ook aan ieder die geen berichtjes stuurt natuurlijk. Wees welkom. Maar toch altijd leuk om even mensen te zien. Fotootjes sturen, voice-appjes sturen. Kan allemaal.
1: Is toch mooi als je dan als mensen zeggen... Oh, kom binnen, doe of je thuis bent. En je gaat dan vervolgens met je poot op de tafel zitten... en je hand in je broek. Dan zeggen ze dat niet mag.
0: Ja. Ik denk dat jij ook de enige bent die dat zou doen, hoor.
2: Ja, ik zou het niet durven, hoor.
1: Nee. Ja, doet je toch als je voetjes op tafel?
2: Niet bij een vreemde.
1: Je hebt ook iemand die thuis slofjes aan heeft. Hè?
2: Klopt, ik heb de schoenen gaan bij ons uit. Ook alle gasten gaan de schoenen uit bij de deur. Van tevoren krijg je een appje. Trek sokken aan zonder gaten. Neem een slof mee. Want bij ons gaan er geen schoenen van buiten. Nee, ja. Het is heel duidelijk. De regels zijn duidelijk bij ons aan de voordeur.
0: Maar mensen krijgen van tevoren bij jullie een appje.
2: Ja, nou, ik heb zelfs nog wel eens...
0: Trek sokken aan zonder gaten.
2: Ja, dat heb ik soms nog wel eens. Ik denk, oh, deze sok kan nog wel een dagje. Ja, je zult bij iemand voor de deur staan en moet in één keer de schoenen uit. Daar heb je natuurlijk geen zin in.
1: Dus, ja, ik begon gewoon een beetje als een luchtig gesprek. Maar ik merk gewoon dat er best wel opgekropte emotie ook zit.
2: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het gewoon gek om de voeten op tafel te
0: leggen. Maar goed, stel je hebt werklui over de vloer.
2: Werklui?
0: Ja.
2: Ja, gewoon een schilder of zo.
0: Ja, ik noem maar wat. Ja, of een loodgieter of iemand
2: schoenen uit.
0: Daar moeten de schoenen uit?
2: Ja.
0: Oh ja.
1: Ik weet dat je nachtmerrie is. Dat er een stucadoor komt en zegt... Mag ik even van die toilet gebruik maken?
2: Dat is wel eens gebeurd.
0: En toen?
2: Ja, dat vind ik echt heel vreselijk.
0: Ja,
2: dan moet ik daarna met een hele fles chloor en handschoenen aan de gang.
0: Een kijkje in het leven van nieuwslezer. Oh nee, hoe noem je jezelf?
2: Presenterend journalist.
0: Mart Grol. Het is bijna 7:50. Ja, jongens, dan gaan we weer even op het puntje van de stoel zitten. En dan maken we ons klaar, want hij heeft er weer eentje. Hier is de spreuk van Sander.
1: Gebruik je heden ten dagen veel zonnebrand... dan is het waarschijnlijk heet in het land.

0: er zit wat in natuurlijk, hè. You can win if you want, van Modern Talking. Het is bijna 6:30.
1: Nou, dat, ja. Nou, dit vind ik net een spreuk van land. Het slaat nergens op.
0: Nou, nee, met een beetje overtuigingskracht.
1: You can win if you want. Ja, maar dat is, kijk, iedereen die aan een wedstrijd meedoet, wil natuurlijk winnen.
0: Ja, maar als je het wil.
1: Ja, maar er zijn 100 hardlopers. Er willen er 100 willen het echt. Maar één wint op talent. Niet omdat hij het zo goed, omdat hij het meer wil dan de ander.
0: Maar ik geloof wel dat als je... Ik heb gisteren FIFA gespeeld tegen mijn zoon. En op een gegeven moment zat me zo uit te dagen. Ik dacht, nu ga ik... En toen heb ik ook gewonnen, denk ik, ja. Ik ben een beetje de Wout Weghorst.
1: Ja, je manifesteert graag.
0: Manifesteren, ja.
1: Manifesteer jij als even wereldkampioen, dan spreek je over anderhalf
0: jaar. Straks spelen wij de beroepentest. Die wil ik bijvoorbeeld wel echt gaan raden vandaag. Erik, hij is 21 jaar uit Amsterdam. Joe, luisteraar, we weten niks van Erik. En we gaan zijn beroep proberen te raden. Hij komt uit jouw stadje, Sander. Wat denk je dat hij doet voor beroep?
1: Nou, Erik, die... die heeft eigen naaiatelier.
0: Ja, hij is 21.
1: Ja, nou, heel vooruitstrevend.
0: Hij krijgt van mij een doosje, hele dure champagne, als hij een naaiatelier heeft.
1: Nou, maar ik wil dat hij het is, dus dat gaat goed komen ook.
0: Mart, wat heb je in het nieuws?
2: Het ging hart tegen hart in de Tweede Kamer, ga je zo horen. En waarom een KLM-toestel net na vertrek weer moest landen.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Dat lucht op.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
19: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Let's go!
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
27: Zon en ook wolken vandaag en minder warm. 16 graden in het noorden tot uiteindelijk toch wel weer 26 graden.

0: kapotte auto en 25 minuten vertraging. En het is 6:30 in de Koen en Sander Show. Mart Gul heeft het nieuws voor je.
1: Goedemorgen. Het was een latertje in Politiek Den Haag. Tot 1:00 vannacht is er in de Tweede Kamer gepraat over geweld in de samenleving. En met name rondom anti-AZC-protesten. Premier Jette veroordeelde dat geweld opnieuw. En verder vielen veel Kamerleden elkaar aan. Meerdere partijen botsten met Forum voor Democratie. En zo klonk de clash tussen GroenLinks, PvdA en Forum.
2: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland.
3: Forum voor Democratie schuurt niet alleen tegen extreem rechts aan. Ze omarmen het.
1: Het kabinet heeft nog niets besloten, maar wil wel uitgezocht hebben wie er nou achter dat geweld zit tijdens anti-AZC-protesten. Ons land gaat met militaire drones oefenen in Letland. Dat is belangrijk, zegt defensieminister Jessel Guus in de Telegraaf vanochtend. Want vanwege de oorlog in Oekraïne is er volgens haar haast bij en worden snel honderden extra drone-experts opgeleid. Hoop Engels. In Letland is daar de ruimte voor, zegt de minister. Ook wordt er samengewerkt met Oekraïne om kennis over drone-aanvallen uit te wisselen. Dan een KLM-vlucht onderweg naar Amsterdam. Dat toestel heeft een extra stop gemaakt om te tanken. Het was vertrokken vanuit Paramaribo, maar landde eigenlijk vrij snel daarna in het buurland van Suriname, Frans-Guyana. Er was te weinig brandstof aan boord om in één keer naar ons land te vliegen. Met vertraging is daarna alsnog koers gezet naar Amsterdam.
4: Ja, dat hoor je niet vaak.
1: Nee, er was te weinig brandstof beschikbaar, wordt dan gezegd. Dus misschien is er gewoon te weinig in Suriname voorradig was.
4: Ja.
1: En ze dachten, dan gaan we bij de buren even tanken. Maar normaal zou je zeggen, vol tanken.
4: Ah, er zit ook een hoop water tussen, waar je niet kan landen, zou ik maar zeggen. Hè, tussen Suriname en Nederland. Dus het is maar goed dat ze
5: nog tijd dus hebben. Dus hebben we daar nog Frans-Guyana. Want anders ga je echt richting het water.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook last, hè, van die straat van Hormuz.
1: Dat
5: dus ook
1: lijkt
5: in Suriname
1: mij.
5: Is de benzineprijs heel hoog. En bij de buurlanden toch goedkoper. Dat zie je ook hier dus.
4: Maak jij een grapje?
5: Ja.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het echt zo is.
4: Dat denk ik ook.
5: Ja, maar dan ga je natuurlijk niet gewoon even een stukje vliegen, tanken en weer door.
1: Nee. Heeft het dan te maken, ik zit even hard op te denken hoor, misschien met blokkades van Trump of zo?
5: Ze zijn het gewoon vergeten, toch?
4: Nee, ze zijn niet vergeten, dat geloof ik niet.
5: Nou, waarom niet?
4: Wat bedoel je? Wie zou wat zijn vergeten?
5: Nou ja, kijk, Frans-Guyana ligt naast Suriname.
4: Nee, maar het kan zijn dat ze zeggen, we hebben niet meer kerosine beschikbaar, dit is wat je kan krijgen.
1: Tank is leeg.
4: Ja.
5: Denk je dat echt dat het zo
1: is? Ik denk dat door de wereldwijde crisis komt rondom de olie. Dat ook daar gewoon te weinig kerosine is. En dat ze dachten, nou, wij als Suriname hebben te weinig, maar de buren van Frans-Guyana, net zoals wij naar de Belgen zouden kunnen gaan, hebben zij nog wat over. Oh, zo zie ik het, maar...
5: Ja, ik heb geen idee.
1: Aanname.
5: Het is gewoon, ik vind het zo'n gek idee dat je dit als oplossing... Ja. Er is toch op een vliegveld wel genoeg kerosine te vinden, lijkt me dat.
4: Nou ja, goed, we hikken wel een beetje tegen het probleem aan.
5: Anders moet je gewoon überhaupt niet de lucht in.
4: Nee, dat lijkt mij. Dat ben ik met je eens.
5: Ja.
1: Dan een enorme tv-archief is online gezet door Museum Beeld en Geluid. Je kunt nu 700.000 radio- en tv-programma's gratis bekijken en beluisteren. De Schatkamer wordt het genoemd. Swiebertje, Jos Brink, Willem Ruis, maar ook De Wereld Draait Door. Nieuwsprogramma's, kinderprogramma's, ga zo maar door. Vooral nog veel van de publieke omroep. Ik heb alvast eventjes gegrasduind en ik kwam bijvoorbeeld dit fragment tegen uit 2006.
4: Het is de allereerste Koen en Sander Show. Als ik het goed heb begrepen, dan hebben we echt allerlei leuke prijzen om weg te geven.
5: Ja, we geven kaarsjes voor een balladeer.
4: Oh,
5: ja. En dan moet je, als we je bellen, zwemmen.
4: Zwemmen?
5: Je moet een duik nemen.
1: Ja, en daar werd naar geluisterd toen, jongens.
4: Is dit grappig?
5: Ja. Goedenavond, wat ben je? Wat doe je?
6: Ik zit in Eindhoven, ik werk met verstandig gehandicapten.
4: Jorrit, het klinkt alsof je al lekker in een badkamer staat of zo.
6: Ja, dat klopt. Het bad loopt, het is bijna vol.
5: Jorrit?
6: Ja?
5: Spring er maar in.
6: Oké, wacht even. Oh, kut.
5: Oeps. Er zat nog een gehandicapt in.
1: Toen kon dat allemaal, hè? 2006.
4: Wat raar is het om jezelf dan weer te
1: trekken. Jullie hebben hele jonge stemmen ook nog.
4: Dit was de eerste Koen en Sander Show.
5: Ja.
4: 2006. 6 september. Nee, 11 september.
5: 11 september.
1: 11 september 2006, klopt. Ja.
4: 11 september, ja.
5: Dat is dan 20 jaar geleden alweer.
1: Niet normaal.
5: Ja, ik kan me er niks van meer. Echt
4: ook
5: niks
4: niet.
5: Van herinneren. Nee.
1: Waren jullie nerveus?
4: Ja, dat denk ik wel, ja. Toch spannend als je aan zoiets begint natuurlijk.
5: Ja. Het is alleen maar slechter geworden daarna.
4: En het niveau was al niet zo best. Hey Mart, dankjewel. Leuk om te horen.
1: Tuurlijk.
4: Het is, het is de hoogste tijd om de beroepentest te gaan spelen. Daar hebben we altijd de luisteraar aan de lijn, ook deze ochtend. Erik uit Amsterdam, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen. Erik. Ja, Erik, we gaan jouw beroep proberen te raden. Met onze luisteraars samen, die doen mee in de app van Joe. 7 vragen in totaal. Sander heeft vraag 1 voor je.
5: Ja, Erik, ik ben gewoon benieuwd. Wat zie jij om je heen als je aan het werk bent?
7: Een hoop. Landschappen, steden. Ik zie van alles.
0: Landschappen, stenen, van alles.
5: Van alles, oké. Okay,
7: ja, steden ook, zeg maar.
0: Steden. Oké, heel goed. Ja.

0: meteen nadenken.
1: Ja.
0: We gaan zo natuurlijk verder met Erik. Maar we komen net uit een heel verhaal over vliegen.
2: Ja, ik denk ook aan hoogte.
0: En dan denk ik, als je steden en landschappen ziet, dan denk je aan hoogte, toch?
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja.
0: Zou het beroep van Erik iets... Zou die de hoogte ingaan? Zou die uit de hoogte zijn? We gaan erachter komen. Zometeen spelen wij de beroepentest. Naar Tears for Fears bij Joe.

0: woensdag van Joe. Met de hits van Joe uiteraard uit de 70s, 80s en 90s. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears was dat. En we gaan spelen.
1: Conducteur, bishop, of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest.
0: Wij buigen ons vanmorgen over de vraag: wat is het beroep van Erik, 21 jaar uit Amsterdam, en Joe, luisteraar? Erik, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: De regels zijn streng. We mogen niet meer dan 7 vragen aan je stellen om achter je beroep te komen. Er zijn er eigenlijk nog maar 6 van over, want 1 vraag is zojuist al aan je gesteld. Wat zie je om je heen als je aan het werk bent? Toen zei je, nou, dat is best wel veel. Landschappen, steden, ik zie van alles.
2: Ja, ja.
3: Ja, nou, dan gaan we door met logischerwijs vraag 2. Of heb jij meteen al liever vraag 3?
2: Nee,
3: ik begin met vraag 2. Werk je op 1 vaste locatie of ben je voor je werk veel onderweg?
2: Ik ben eigenlijk altijd wel onderweg. Af en toe meer op verschillende locaties dan maar op 1 locatie.
0: Heeft jouw werk iets te maken met hoogte? Ga jij de hoogte in?
2: Nee, ik ga niet de hoogte in. Maar ik moet af en toe wel letten op de hoogte.
4: Plot twist.
3: Wat voor grote wat als het fout gaat? Als je een fout maakt, wat voor gevolgen kunnen er dan ontstaan?
2: Schades aan zowel het werktuig als aan dingen die in de hoogte zijn.
0: Ja. Hij bedient dus iets.
3: Ja.
0: Vanaf beneden, maar iets wat wel dan de hoogte ingaat. Ja. Is jouw werk bouwgerelateerd?
2: Ik zou zeggen van niet, nee.
3: Word jij ingehuurd door mensen?
2: Zou kunnen, maar ik heb ook een vast contract. Dus.
0: Ja jongens, dan hebben wij er 6 vragen weggespeeld. Dan hebben we er dus nog 1 om aan Erik te stellen. Heb je een idee, Sander?
3: Ja, ik denk misschien dat hij een verhuislift bedient.
0: Oh, ja. Oh, dat is wel goed eigenlijk.
3: Dacht ik in ene.
0: Zullen we vragen, want hij zegt ik bedien een werktuig. Wat voor werktuig hij bedient?
3: Ja.
0: Oké. Erik, dat werktuig, hè? Wat is dat voor een apparaat?
2: Dat is een schip.
3: Iets anders dan een verhuislift.
0: Een schip. Oké. Wauw.
3: Nou, daar hebben we echt even hulp nodig. Ja. Dus meld je via de app. Zet ons hopelijk op het goede spoor. In dit geval op het goede water, goede kanaal. En laat ons weten wat jij denkt dat Erik voor werk doet.
0: Yes.

0: Ja, ik geef je wat informatie. We weten behoorlijk wat over het beroep van Joe-luisteraar Erik uit Amsterdam, 21 jaar. Maar ja, kunnen we ook raden wat zijn beroep daadwerkelijk is? Dat is de vraag. Nou, als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij best veel. Landschappen, steden, van alles. Hij is eigenlijk altijd onderweg. Hij komt op verschillende locaties. Hij hoeft voor zijn werk niet de hoogte in, maar hij moet wel letten op de hoogtes. Zijn werk is ook niet bouwgerelateerd. Hij heeft een vast contract. En als hij een fout maakt, kan dat schade veroorzaken aan zijn werktuig. Toen waren wij heel erg benieuwd, wat voor werktuig is dat dan? Dat blijkt een schip te zijn.
1: Ja, nou, het laat zich raden dat los van vrachtwagenchauffeur er vooral watergerelateerde beroepen binnenkomen. Bijvoorbeeld piraat door Mark, havenmeester, havenmedewerker, kraanmachinist op een baggerschip. Hij bestuurt een rondvaartboot, zegt Shirley, dokmedewerker. En dan zegt bijna nagenoeg iedereen, hij is schipper of binnenvaartschipper.
0: Ja. Dat snap ik, maar ik vind wel 21 jaar vrij jong voor een schipper.
1: Ik ook, maar het kan met de paplepel ingegoten zijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, en laat ik zeggen, meeste stemmen gelden. Ik zou er in dit geval wel voor durven gaan, hoor.
1: Ja, dan zeggen we gewoon schipper, toch?
0: Schipper?
1: Schipper, ja. Oké, nou dan, Erik uit Amsterdam, 21 jaar.
2: Ja, daar zijn we.
1: Ben jij misschien schipper?
2: Ik ben binnenvaartschipper, ja.
0: Ja! Leuk! Hey, en is dat best jong, toch? Of valt dat wel mee?
2: Ja, het is wel aan de jongere leeftijd, ja.
0: Ja, ja.
1: En hey, hoe lang is die van jou?
2: Het schip is 105 meter bij 10,5 meter breed.
1: Duitje, en heb je ook zo'n auto erop staan? En weet je wat, met zo'n kraan dat je de auto erop tilt?
2: Ja, hebben we ook. Hebben we ook.
1: Weet je, 105 meter.
0: En wat vervoer je allemaal?
2: Droge lading, dus het kan zout zijn, kan kolen zijn, graan, houtsnippers. Noem het maar op, anders past er wel in.
0: Ik vind het wel machtig.
1: En jouw lichtplaats is de Prinsengracht gewoon, hè?
2: Nou, ik denk dat wij daar niet echt in passen. Dat gaat wel lastig.
0: Nee. Hey, waar zit je op dit moment dan?
2: Ik zit nu in Nijmegen momenteel.
0: Goh, dan ga je vandaag weer verder varen, of ben je al aan het varen?
2: Nee, vandaag hebben we onderhoud, maar we hopen volgende week weer verder te kunnen varen.
1: Jeetje, blijf lekker varen met dit weer. Prachtig, lekker koel op het water.
2: Ja, zeker.
0: Hey, leuk, Erik, dankjewel voor het meedoen en een hele fijne dag.
2: Ja, en zo toe.
0: Hoi. Weet je wat leuk is? Morgen dan spelen we de beroepentest natuurlijk weer. En Paul gaat dan meedoen aan de beroepentest. En Paul heeft ons alvast een berichtje.
1: Oh.
0: Benieuwd naar? Luister.
1: Ja.
3: Hallo. Hier is Paul. In mijn beroepssector snijdt het mes aan twee kanten. Wat is de juiste beroepsnaam van mijn vak?
0: Oh. Heb je hem helemaal goed kunnen verstaan?
1: Mes snijdt aan twee kanten, ja.
0: Ja, precies. Mes snijdt aan twee kanten.
1: Ja, dan denk je aan arts of je denkt aan kok.
0: Ja, ja. Nou, we hebben al wat voorkennis voor morgen in ieder geval.
1: Ja, maar goed, ik ga me nou niet meteen weer blind staan.
0: Nee. Morgenochtend, nieuwe beroepentest. Rond 6:30 in de Koen en Sander Show. En straks natuurlijk de drie noten, mag je ons gaan helpen, gaan raden welk liedje wij zoeken. Naar Jerry Rafferty, Baker Street.

0: legendarische solo dit, hè. Jerry Rafferty, Baker Street in de Koen en Sander Show. Met zojuist hoofdpersoon uit de beroepentest, Joe Luisteraar, Erik uit Amsterdam. 21 jaar, hij blijkt binnenvaartschipper te zijn.
1: Ja, ja, en dat roept bij mij dan toch weer heel veel vragen op. Want hij komt uit Amsterdam, maar volgens mij is dan zijn boot is zijn woning. En dan denk ik, ja, waar komt zijn post dan binnen? Ik heb allemaal vragen. Heeft hij überhaupt wel een huis?
0: Kunt u even terugbellen?
2: Met Erik, goedemorgen.
0: Erik, Koen en Sander, zijn we weer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, Erik, ik ben altijd, ik loop wel eens hard door. En dan zie ik allemaal van die hele grote boten. En dan komen er allemaal vragen in me op. Ik kan ze nu stellen. Jij zegt, ik kom uit Amsterdam. Maar heb jij een huis?
2: Nee, ik heb geen huis, nee.
1: Nee, dus jouw boot is je huis.
2: Voor 2 weken, ja. Maar ik woon nog thuis met mijn moeders.
1: Oh! Juist.
0: Ja, ah, dus je hebt wel een huis.
2: Ik heb een huis, ja.
1: Nee, dus daar komt de post ook op binnen en dat soort dingen.
2: Daar komt, ja, precies. Daar komt de post gewoon binnen en dat soort dingen, ja.
1: Oké, nee, ik was even heel nieuwsgierig, ja, hoe dat nou in zijn werk gaat.
0: Maar dat is wel schakelen als je dan weer naar je moeder gaat. Waar ben je liever? Wat vind je leuker?
2: Nou, dat is moeilijk te zeggen, hoor. Moeilijk te zeggen. Het is wel lekker op het water. Maar ook wel lekker als je weer in je stad en bij je moeder thuis bent.
1: Ja. Nou, duidelijk. Ik wil het gewoon even weten, ja. En als je ooit, zeg maar, helemaal naar de binnenvaart, de Rijn afvaart, dan... Dan is dat je huis dus.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: Hey Erik, bedankt weer. En mocht er nog een vraag op poppen, dan bellen we je gewoon weer.
1: Bellen we je weer.
2: Ja, is goed. Dan maar uit.
1: Blijven toch water, mensen.
0: Mart Grol, wat heb je straks in het nieuws, Mart?
3: Ja, de vraag die veel mensen hebben vandaag. Welke oranje voetballers mogen naar het WK? Bondscoach Koeman is zo al heel duidelijk.
0: Ja, en de vraag die ik heb is heel kort en krachtig. Welke hit is dit? 1 nootje.
1: Oh, Phil Collins. Philip Bailey, Easy Lover.
0: Goed hoor. Easy Lover.
1: Easy Lover.
0: Nou, hoor je zo.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI.
4: De Steenmeesters. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
10: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus...
12: Aldi. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
16: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
15: De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed. It's
18: like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
20: Sorry, het is WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
22: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
23: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
22: En met extra korting.
23: Zullen we?
22: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
24: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
25: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
24: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dit is jou. 7 uur, de Koen en Sander Show. Hier is het nieuws, Smart Goal. Goedemorgen.
3: Waarom krijgen wij de rekening? Dat vragen steeds meer mensen zich af als het gaat om klimaatmaatregelen. Ze vinden dat er wat moet gebeuren, zien de natuur achteruit gaan, zeggen ze. Maar vinden ook dat de vervuilers moeten betalen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen minder bereid zijn zelf wat te doen en vinden dat het eerlijker geregeld kan worden in ons land. En de onderzoekers adviseren het kabinet dan ook hier kritisch naar te kijken. Twee arrestaties na een steekpartij in Amsterdam bij station Sloterdijk. Daarbij vielen gisteravond 3 gewonden. En zij werden volgens NH Nieuws op verschillende plekken ontdekt, die lichamen. Het is nog een raadsel wat er precies is gebeurd, dat onderzoekt de politie nog. Er worden steeds minder auto's verkocht die rijden op alleen brandstof. Vooral steeds minder benzinewagens, blijkt uit de nieuwste cijfers. Meer mensen kiezen nu voor een stekkerauto, een hybride, dus half-half of helemaal elektrisch. Komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is tanken veel duurder geworden en mensen zoeken naar alternatieven. Het is een spannende dag in voetballand. Welke spelers van Oranje mogen mee naar het WK en wie valt eraf? Vandaag horen we hoe de WK-selectie van het Nederlands elftal eruit ziet. Bondscoach Koeman neemt 26 spelers mee. En belangrijk bij zijn keuze is onder meer het groepsgevoel, zegt hij bij de NOS.
27: Je bent lang weg. Je zit iedere dag op elkaars lip. Dan heb je ook jongens nodig, hè, die een rol accepteren. En als ze dan niet spelen of zelf niet invallen, wil je wel dat ze energie blijven geven en niet wat energie kost.
3: Nou, vanmiddag horen we het, wie die allemaal kiest. Over 2,5 weken is de eerste wedstrijd tegen Japan in Amerika. Het weer van Weerplaza. Grote verschillen in temperatuur vandaag. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden en een mix van wolken en zon.
0: Dankjewel, Mart. 20 vertragingen op de weg, dat valt allemaal nog wel mee. Zoals het eigenlijk altijd wel op woensdag meevalt met de ochtendspits. De A58 deze ochtend, de langste vertraging Tilburg richting Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal, 4 kilometer. Vertraging is toch wel fors, 25 minuten.
28: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sinds gisteravond zijn 700.000 oude radio- en televisieprogramma's online gekomen. En Sander,
1: ja,
0: wij zitten daar ook bij.
1: Leuk!
0: Ja. Hoor je zo?

0: bekende zangers. De ene vooral bekend van Earth, Wind & Fire, het over Philip Bailey. En de andere natuurlijk onder meer van Genesis, Phil Collins. En samen verzorgden zij Easy Lover. Goedemorgen, het is 7:05.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, daar zijn we woensdag 27 mei. De temperatuur doet even een stapje terug.
3: Ja, wel even lekker toch?
0: Even lekker. Gisteren ruim boven de 30 graden. Vandaag blijven we daar een stukje onder.
3: Een beetje tempo reduceren en dat leidt weer tot acclimatie.
0: Wij feliciteren Jamie Oliver.
3: Ja.
0: Jamie Oliver. De kok natuurlijk, hè?
3: Ja.
0: 50.
3: 150.
0: Nee, 50.
3: 150.
0: Wat dan?
3: Nou, kijk, hij had een boek, meerdere boeken. Gerechten in 15 minuten klaar. Dan moest je altijd maal 3 doen. Want dat is dan 45 minuten koken. Dus met qua leeftijd doe ik het ook maal 3. Ja,
0: dat is wel waar, ja.
3: Ja, alleen al de ingrediënten verzamelen, dat kost je al een kwartier.
0: Nee, maar nu jij dit zegt. Ik heb zo'n abonnement op zo'n bezorgservice van... dan moet je dat gaan maken, hè, die gerechten. En dan kies ik heel vaak wat is het snelste klaar. Ja. Dan denk ik, oh, deze is 15 tot 25 minuten. Waarom ben ik altijd 3 kwartier aan het hangen? Ja, joh,
3: en dan altijd, je moet 1 kruid... en daarvoor moet je ongeveer naar de toko... waar ze speciale... Ja, dat
0: kurkuma.
3: Heb je en ja, precies dat soort dingen. En zelfs als Otto Lengi, heb je het boek Simpel?
0: Ja.
3: Ja, nou ja, dat moeten ze noemen Simpel... behalve het schoonmaken en opruimen van jaren.
0: Zojuist in het nieuws bij jou, Mart. Ronald Koeman die gaat zijn selectie
4: Ja, vanmiddag. Spannend, hoor.
0: Heb je al iets gehoord? Is er al iets doorgecijpeld?
4: Nog niet, per se. Maar wel 26 man moet hij selecteren. Hè?
0: 26 ja. Man voor het aankomende WK.
3: En hij heeft gezegd, ik wil 2-3 spelers meenemen... die misschien nu nog niet helemaal fit zijn... maar gedurende het WK dat wel kunnen worden. Ik ben benieuwd hoe het daarmee gesteld gaat zijn... en wie die er misschien dan toch thuis laat.
0: Ah, de paai, jongens. De paai, dat is toch een zekerheidje, lijkt mij.
3: Dat lijkt mij ook. Tenzij Koeman informatie heeft. Ja, hij heeft afgelopen weekend voor het eerst een paar minuutjes gemaakt. Ja, als hij nou weer terugslag heeft, dan moet je hem gewoon misschien maar niet meenemen.
0: Zegt de naam Joachim Clement jou iets, Sander?
3: Nee.
0: Nee?
3: Joachim Clement?
0: Ja.
3: Bondscoach Duitsland 2014?
0: Nee, hij is Duitser en hij voorspelde al de wereldtitels van Duitsland in 2014, Frankrijk in 2018 en Argentinië in 2022. En hij heeft dus voorspeld dat jawel, het Nederlands elftal wereldkampioen wordt. Ja.
4: Geweldig, hè?
0: Ja, dat zou toch wat zijn, hè?
3: En dit moet kloppen, want Duitsers winnen altijd.
0: In de 92e minuut.
3: Ja.
0: En dan laat ik je deze bekende tune horen.
5: Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hippiepora?
3: Hey, nou, geweldig. Dit is geweldig.
5: We zingen.
0: Ja, Theo en Thea.
5: Leuk liedje.
0: Met de tandjes natuurlijk.
3: Ja, dit was mijn lievelingsprogramma als kind. Ik keek altijd Theo en Thea. Omdat het zo ontregelend was en nergens over ging. Woensdagmiddag ging ik echt zitten voor Theo en Thea. Ik heb al die boeken ook gekocht en die tandjes had ik allemaal.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik heb nog een tune voor je, mag je even raden? Wat horen we hier?
3: Ja,
0: dit ken je meteen al.
3: Bollebies en Bondgenoten.
0: Ja.
5: Bollebies en Bondgenoten, waar gaan jullie naartoe? Bollebies en Bondgenoten.
0: Ik heb het idee dat het een beetje van voor mijn tijd is.
4: Maar zeg, het doet mij ook geen belletje rinkelen.
3: Paul Breeze, de bondgenoten, hebben tijdens de watersnoodramp heel veel kindjes.
0: Nee. Sinds gisteravond zijn 700.000 programma's van de publieke omroep voortaan gratis online te bekijken. Radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van beeld en geluid. Tot nu toe waren ze niet toegankelijk voor het publiek, maar nu dus wel. Sinds gisteravond kan dat. Ja, en dat is een goudmijntje.
3: Dit is echt een goudmijntje.
0: Ik zie jou al de hele ochtend zie ik jou een beetje zoeken.
3: Ja, alles staat erop, joh. Zelfs Koen Zwijnenberg.
0: Echt waar?
3: Nee, het is echt 700.

0: 100.000 televisie, maar ook radiotitels, laat wel zijn. Ja, dat, als je er eenmaal induikt, dan stop je niet meer. En ik vind het ook slecht getimed. Dat is ongeveer 44 graden in de schaduw. En dan gaan zij zorgen dat iedereen binnen zit achter een scherm te kijken.
1: Ja. Nou, nog een tune dan. Welke is dit? Oh!
0: Swiebertje?
1: Zeker, Swiebertje.
2: Daar komt Swiebertje.
3: Raak een Swiebertje.
1: Met zijn ingeduikte hoed. En deze?
0: Ja, is Lingo.
4: Met François Boulanger.
5: Zoals altijd onder leiding van Mr. Lingo, François Boulanger.
1: Ja, ja, ja.
0: B-O-U-L-A-N-G-I-E-R.
1: Hé, hey, maar wij staan er dus ook op, Sander.
0: Ja.
1: De allereerste Koen en Sander Show. Dateert van 11 september 2006. En is vanaf nu dus ook terug te vinden in dit archief. Dus ja, de allereerste Koen en Sander Show. Als ik het goed heb begrepen, dan hebben we echt allerlei leuke prijzen om weg te geven.
0: Ja, we geven kaarsen voor een Belledeer.
1: Oh,
0: ja. En dan moet je, als we je bellen, zwemmen.
1: Zwemmen?
0: Je moet een duik nemen.
6: Wat een jonkies.
1: Nemen.
0: Oh, nemen.
1: Nee. Een duik nemen.
0: Ja. Oh, jongens, ja.
1: Het erg om jezelf terug te horen.
0: Ja, we hebben de lat goed laag gelegd. Ja. Ja. Nou, dus, ik heb ook gezien, er staat ook een real-life soap op. De allereerste, echt de allereerste, dat heet nummer 28. Dat kwam uit 1991. Dat keek ik als tiener. Vond ik, dat waren gewoon 7 jongeren. Die werden vanuit de provincie, andere steden, Emmen, weet ik van wat, in een huis met z'n 7e in Amsterdam gingen ze studeren. Ze hadden allemaal een kamer in een groot huis op nummer 28. En hun leven werd, hoe ze zich ontplooiden en hun weg vonden door Amsterdam, dat werd vastgelegd door camera's. Dat was dus gewoon baanbrekend. Daarna kreeg je MTV The Real World. Hè, 7 jongeren in een huis. En dat is een groot rel geworden. Want de Nederlandse maker van nummer 28 zegt... Dat heeft het grote MTV, dat idee van mij gejat.
1: Gejat,
0: dat ja. Allemaal, maar ja, tegen hem, echt een groot bedrijf als MTV... valt niet tegenaan te procederen. Dus hij heeft dik verloren. Maar ik zit nu terug te kijken voor het eerst in 40 jaar... Het is gewoon één op één dus gejat. Ja. Die man heeft gewoon ontzettend gelijk gehad. Die is gewoon de allereerste grondlegger van reality-televisie. Ja. Dan eer, hoor. En dat kan nu bewezen worden.
1: Het was ook een eer dat hij meedeed aan onze actie... Mij Smartphone Vrij. Er zijn diverse mensen die mee hebben gedaan, hè? Sander, ja. Jij hebt je telefoon inmiddels weer opgepakt. Afgelopen vrijdagmiddag is het al gebeurd.
0: Wie is die?
1: Een nieuw biechtmoment om 7:55, over een klein uurtje. Dan ga je horen of ik mijn telefoon terug heb... of dat ik nog steeds op een Nokia aan het bellen ben.
0: Ja.
1: En Kees Kwakman, natuurlijk van ESPN, voetbalanalist, oud-voetballer... die heeft ons een bericht gestuurd. Hij doet ook mee aan Mijn Smartphone Vrij. Of misschien inmiddels niet meer.
7: Ja, Koen en Sander, goedemorgen. Ja, misschien toch even een momentje om mij even te bellen zo.
0: Oh jee. Oh jee.
1: Ik voel hem aankomen. Ja. Ik voel hem aankomen. En Kees Kwakman zometeen in de Koen en Sander Show. Fijn dat je luistert. Daar zijn we.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, prachtig. Wat een stem heeft die man. 27 mei, ja, we zitten midden in mei, smartphonevrij. En met een paar ambassadeurs, bekende Nederlanders die met ons meedoen zonder smartphone deze dagen. Een daarvan is bekend van ESPN, oud-voetballer Kees Kwakman. En die stuurde ons vanmorgen dit appje.
1: Ja, Koen en Sander, goedemorgen. Ja, misschien toch even een momentje om mij even te bellen zo.
2: Mei, smartphonevrij.
0: Kees.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, je klinkt wel heel helder door die smartphone van je.
3: Mijn naam is Kees en ik ben verslaafd.
0: Kees, je bent eraan, hè?
3: Ik ben eraan, jongens.
0: Ja?
3: Ja.
0: Wat heb je de das om gedaan? Wat is er gebeurd?
3: Nou, de degradatie van Volendam.
0: Ja? Ja, dat snap ik, ja.
3: Ja, dat ten eerste, want dan daarna gaat het natuurlijk helemaal los in al die groepsapps. En dan denk je, oh, wat zegt iedereen, wat vindt iedereen ervan?
0: Ja, ja.
3: Dan begint Roland Garros.
4: Ja.
3: Ik ben een groot tennisfan, hè. Dus ja, al die tussenstanden,
4: ja, overal die gespeeld en die.
3: Nee, dat is zeker waar. Ja, ja, ja, ja. Alleen, ja, je moet toch ook een beetje de tussenstanden volgen. Ja, en... Ja, jongens, het is ik moet zeggen, ik ben... Ja, een paar dagen. Wat is het? Hoe lang? Een dag of? 4, 5?
0: Nou...
3: Hè? Laten we het positief bekijken.
0: Ah, dat is niet slecht, Kees.
3: Nee, toch?
0: Nee, nee, vind ik ook
3: beter dan Sander. Jongen, wat een afgang.
4: Ik voetbal nog in de Eredivisie.
3: gaan we zo. Nou, nee, door ons, hè. Ja.
0: Nee, maar even voor de duidelijkheid. Woensdagochtend om 8 uur zijn we begonnen. Sander, jij bent vrijdagmiddag... Ben jij al afgehaakt?
4: Om en nabij 48 uur.
0: En Kees, jij was dan zaterdag, zondag, zoiets?
3: Ja, zondag in de namiddag. Ja, Toen was ik er wel aan. Ja. Ja,
4: even in alle ernst, ja. Kees. Gewoon met opgeheven hoofd? Of voel je toch ergens wel een beetje dat je denkt... Ja, ik heb geen ruggen gehad.
3: Nou, ten eerste merk je gewoon echt dat het te veel is. Ja. Dat je continu aan het zoeken bent. Hè, wat we vorige week, waar we het ook al over hadden.
0: Ja.
3: Ik merk wel dat het bij mij werkgerelateerd... dat het heel erg lastig is om zonder te kunnen. Dat is wel echt... En ja, je krijgt van die een appie en die... En wil je even dat doen en wil je even zus doen? We kunnen niet meer zonder.
0: Nee,
3: en
0: nee.
3: Dat is toch wel een beetje een hoe het ervoor staat. En zonder, maar zo dan af en toe dat ding wegleggen. Ik moet zeggen, ik denk dat ik het toch wel vaker ga doen. Ik heb wel wat van geleerd.
0: Kijk, nou, Kees, ik ben toch trots op je. Ik vind dat ik het echt
3: leuk heb. Dankjewel.
4: Uit een dankbaar hart willen we jou weer bedanken dat je in ieder geval hebt meegedaan.
0: Zeker.
3: Ja, kijk, natuurlijk, jongens.
0: Tom Coronel deed ook mee, maar die was na een halve dag al weg, geloof ik. Hè?
4: Dus de snelste man van Nederland kan opgeven.
0: Kees, en dan vandaag natuurlijk selectie van het Nederlands elftal. Hè? Dan worden die 26 spelers genoemd. Noem nou gewoon eens even één verrassing van vanmiddag. Wat gaat Koeman zeggen?
3: Ik denk dat Valente meegaat.
0: Oh, Valente. Ah, oké.
3: Okay. Ja, jullie hadden natuurlijk Marten de Roon, maar daar hoop ik eerlijk gezegd niet op.
0: Hoop jij niet op? Ja, ja, dat Valentijn Dries heeft dat geroepen gisteren inderdaad.
3: Ja, dan gaan we toch weer een beetje terug naar hoe het was. Ja. En, ik zou het voor hem wel heel leuk vinden, want hij was er het vorige EK niet bij. Maar goed, we gaan het zien. We worden wereldkampioen.
0: Ja, zo is het, Kees. Zo is het. That's the spirit.
3: Hey, ja, natuurlijk, jongen.
0: Ik zou zeggen, heel snel weer die smartphone in je handen en lekker gaan Instagrammen, Kees.
3: Ja, lekker. Ik ga meteen kijken.
0: Hoi,
3: Marcel.
0: Kees, die maakt wel altijd leuk om Kees te spreken natuurlijk. Straks het nieuws van 7:30 krijg je van Mart Gol. Dit is Survivor bij Joe.

0: filosofische vraag. Wat was er eerder, de AI of de tijger?
1: De tijger. Het nieuws van 7:30, Maarten, waar ga je het over hebben?
2: Verschillende dingen. Onder meer lekker met je vrienden toeren, met je motor of je oldtimer. Dat mag niet overal meer, leg ik je zo uit.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
9: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet normaal meer. De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Weerbericht voor vandaag. Ja, de hitte is even weg. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Dat wel. Een mix van wolken en zon vandaag. En de ochtendspits valt mee. Woensdagochtend 30 vertragingen met de langste op dit moment in het zuiden. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wildenberg en Leende. Korte file van 4 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Dit is en dan is het 7:30. Mart Grol met het nieuws. Goedemorgen.
8: We zijn steeds minder bereid om zelf iets te doen tegen klimaatverandering, blijkt uit nieuw onderzoek. Mensen vinden het wel belangrijk dat er wat gebeurt, ook omdat ze zien dat het slechter gaat met de natuur. Maar ze vinden ook dat de grote vervuilers veel harder moeten worden aangepakt. Waarom krijgen wij de rekening, is de vraag die steeds meer mensen zich stellen. En onderzoekers adviseren het kabinet naar dit geluid te luisteren. Vandaag koelt het dus een beetje af in ons land, je zei het al, Koen. Misschien ook wel fijn voor alle wagens op de weg, want die vinden de hitte niet zo leuk. De wegenwacht is tot gisteravond laat erg druk geweest met pechgevallen. Zo'n 1200 meer waren er gisteren dan op een normale dinsdag. Bijna 5000 in totaal. Er waren vooral problemen met de accu en lekke banden. Rijkswaterstaat hielp ook mee en haalde mensen met pech bijvoorbeeld meteen van die loeihete weg af en bracht ze naar een tankstation.
7: Maar Mart, lekke banden. Door de hitte krijg je sneller een lekke band?
8: Blijkbaar gaat dat rubber dan toch flink uitzetten. En even accu's vinden sowieso temperatuurwisselingen nooit zo leuk.
7: Ja, dat weet ik, ja.
8: Ik weet niet of er misschien een monteur luistert die dat nog beter weet. Maar volgens mij heeft het te maken met de hitte en het warmer worden van dat rubber.
9: Ik weet dat het asfalt wordt natuurlijk heel, heel warm.
7: Bloedheet, ja.
9: Ja, dus dat zal dan misschien toch ook wel weer invloed hebben op de banden.
8: Dan blijven we op de weg. De Zuid-Limburgse gemeente Vaals die is helemaal klaar met alle overlast door toerende motoren en bijvoorbeeld oldtimers. Groepen van meer dan 10 mensen moeten zich voortaan vooraf melden bij de gemeente. En bij 50 of meer moet je ook een vergunning aanvragen. Inwoners die klagen al lange tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door toertochten daar in de Limburgse heuvels. Deze man die graag rondrijdt met zijn oldtimer is natuurlijk niet zo blij met alle regels, vertelt hij bij de regionale omroep L1.
10: Als alles natuurlijk wel in hokjes wordt geplaatst en je moet overal vergunningen voor aanvragen, dan vind ik ook wel een beetje dat de charme ervan afgaat.
8: En 's avonds en op feestdagen mogen er helemaal geen toertochten meer worden gehouden in Vaals.
9: Maar sorry hoor, je mag toch gewoon rijden waar je wilt?
8: Ja, maar niet met die enorme groepen. Kijk, als je daar
9: waarom niet? Je betaalt toch wegenbelasting?
8: Mensen vinden dat vervelend daar.
9: Ja, dat snap ik. Nee, ja, dat snap ik natuurlijk. Maar dat als je overal maar vergunning moet vragen omdat mensen dat vervelend vinden, dan is het begin van het einde toch?
8: Niet naar Vaals. Misschien wel bij de buurgemeente kun je misschien nog wel terecht. Maar in ieder geval, Vaals heeft deze regels. Ja, ze zullen er goed over nagedacht hebben, denk ik.
9: Dan moet Vaals gewoon meer sociale woningbouw, gewoon een lelijkere stad worden. Alles platgooien.
8: Heuvels weg.
9: Heuvels weg. Heel veel stoplichten. Zo pak je het pas aan.
8: En op social media lijkt het zo'n lekker leven. Hè? Mensen die overal ter wereld kunnen werken door hun laptop open te klappen op de meest fantastische plekken in de zon. Maar er is een schaduwkant, schrijft de Telegraaf vanochtend. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat deze digitale nomaden vaak vrienden en familie missen. Ze houden ook niet per se meer geld over. En de balans tussen werk en privé is slechter geworden. Ze zijn wel blij met de vrijheid. En ze zeggen ook vaak het weer is beter dan in Nederland. Hoewel deze week waarschijnlijk niet. Maar over het algemeen zijn ze dus blij met het zonnetje waar ze dan in werken.
7: Ja. Nog even terugkomend, Maarten, op waar we het over hadden. Dat de wegenwacht gisteren heel druk is geweest. Veel lekke banden ook.
8: Ja.
7: Vroegen we even ons af van wat heeft de temperatuur dan met lekke banden te maken? Nou, er komen aan mijn appjes binnen. Onder andere van Eduard, die zegt: ja, de hitte vergroot het risico op een klapband of een leeglopende band aanzienlijk. Komt door de hoge temperaturen en het direct zonlicht kan de bandenspanning ook flink opvoeren.
9: Ja,
7: en het rubber extra belasten.
8: Even bijblazen,
7: ja. Nou, zijn we ook weer helemaal op de hoogte. Maar dankjewel. Belangrijkste nieuws voor vandaag, woensdagochtend. Je hebt hem gevonden hoor, de ochtendshow. Elke ochtend tussen 6 en 10. De Koen en Sander Show, jawel.

selectie van het Nederlands elftal wordt het bekendgemaakt vanmiddag. Natuurlijk door bondscoach Ronald Koeman. Nou heb je natuurlijk een aantal straten in Nederland die tijdens het WK voetbal oranje kleuren. De meest oranje straat van Nederland is toch wel de Marktweg in Den Haag. Straks Danny van de Marktweg.

0: Whitney Houston en How Will I Know in de Koen en Sander Show. 7:50 en daar gaan we.
1: Helmes van Assauwebeek van Oranje Bloed.
0: Jij weigert Duitse bloed te zingen?
2: Weiger ik te zingen, ja.
0: Dat is nou helemaal de tekst van ons volkslied.
2: Ja, is de tekst van het Duitse volkslied. Hang die piraten aan de mast en laat ze 4 keer kiel halen. Ja, dat zing ik het ook niet.
0: Je bent een beetje de recalcitrante bui deze dagen, merk ik.
2: Oh, vind je dat?
0: Ja, vind ik wel, ja.
3: Waarom dan?
0: Ja, valt mij op. Je bent een beetje...
3: Nou, gezellig, jongens.
0: Nee, maar dat mag je toch...
2: Ik vind dat zelf reuze meevallen.
0: Ja, dat zal wel, ja.
2: Ik vind dat blijft... Want ik vind Ons Wilhelm is echt een mooi volkslied.
0: Ik ook prachtig volkslied.
2: Maar Van Duitse Bloed is zo ouderwets. En ik weet wel dat kijk, als we toch heel veel dingen aanpassen... standbeelden naar beneden halen, gouden koetsen overschilderen... dan denk ik, ja, dan zijn we gewoon van Hollands bloed, toch?
0: Dus jij
2: we waren eerder van Spaans bloed dan van Duits bloed.
0: Ja.
2: Alleen Duitsland heeft gewoon heel veel geld gegeven om dat in ons volkslied te krijgen.
0: De hoogste bieder, hè?
2: Ja, ging tussen Duitsland en Sulawesi.
0: Wij gaan naar Den Haag, naar de Oranjestraat in Den Haag, of de Marktweg in Den Haag. Danny!
4: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen, Danny.
4: En dan vind ik nummer zingen. Wilhelmus, vanaf ben ik van Haagse bloed.
0: Oh, Haagse bloed, ja.
4: Haagse bloed, natuurlijk, Haagse bloed.
0: Hey, Danny, ja, jullie zijn natuurlijk al weken in de ban van het Nederlands elftal. Want we zijn wel eens bij jullie op bezoek geweest. Ja, het is, jullie zijn echt de Oranjestraat van Nederland, hè?
4: Ah, kijk, dat is echt top om te horen, jongens. Ja, we zijn er nou volop mee bezig. Echt, het wordt echt verschrikkelijk mooi. We zijn nou met die 77 kilometer bezig, met die vlaggetjes, jongens. Echt, we gaan als een raket gaan we, als een raket. Ja,
0: maar 77 kilometer aan vlaggetjes, ja. Danny? Waar laat je ze?
4: Ja, wel laatst. Ja, overal door de straten. Elk hoekje, elk gaatje. We maken vinger die proppen vol.
2: En heeft iedereen zin, Danny, om mee te doen? Of is er één huisje wat gewoon weigert?
4: Nee, echt niet, jongens. We kunnen het niet geloven. Het zijn juist huizen bij die bijkomen. Want ik bedoel, we zijn met sommige stukjes, daar stoppen we. En dan komen de mensen naar buiten die daar 20 euro. Jan, nu kun je mijn huis ook doen. Nou, dan gaan we dat ook maar doen. Hij zou blijven van de gang, jongens, echt.
0: Hey, maar zou het wel leuk zijn als het Nederlands elftal ook een beetje lang in dat WK blijft, hè?
4: Ja, dat is het belangrijkste. Ik bedoel, dan blijft de straat ook oranje natuurlijk. Ja, kijk, en dan zullen we helemaal binnen. Ja, dan wordt het een groot feest hier. Dat wordt echt geen groot feest. Dat kan ik wel een brief geven.
2: En hoe zie je het voor je, het WK? Doe ze een voorspelling?
4: Een voorspelling? We gaan, ik denk toch, de finale halen, jongens.
2: Oh, lekker.
4: Ja. Ik ga gewoon groot inzetten. Dus ik heb een heel goed gevoel. Maar dat heb ik elke 2 jaar, dus ik weet niet hoe dat kent. Maar het moet gewoon een keer gaan gebeuren.
0: Hey, en we moeten ook soms een wedstrijdje in de nacht spelen, hè? En dan blijft iedereen gewoon wakker?
4: Nou, dan gaan we op de dag slapen en dan gaan we s'avonds eten natuurlijk. Nee, dan gaan we gewoon kijken hoe het een beetje de aanpassing is. Ja, dat moet heus wel lukken. Ja, waarom niet? We staan achter Oranje, ja toch? Ja. We staan achter Oranje, jongens. Dat moeten we allemaal doen. Allemaal gewoon achter Oranje staan. Ja. Dat wordt gewoon een superjaar, geloof mij nou. Want De Haag is natuurlijk... Die zit weer in de Eredivisie, dus mooie kent niet hebben, toch?
0: Nou, ik wou zeggen, want jullie inderdaad... De ADO is gepromoveerd.
4: Ja.
0: En heb je ook nog een WK voor de boeg? Het kan niet mooier, Danny, voor jullie.
4: Ja, dat kan niet mooier. Kijk, en wat ik nog blijf zeggen... De spelersbus dadelijk door de straat heen met die beker erop. Nou, wat wil je nou dan meer?
2: Nou, Danny, als je nou mag kiezen. Volgend jaar ADO Den Haag landskampioen en Champions League in... of Oranje wereldkampioen? Je moet kiezen.
4: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Hele moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke vraag. Dat is net als de vraag van... wil je zoon vermogen of je dokter vermogen? Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Dus dat is een hele moeilijke vraag.
0: Dan zou ik ze gewoon allebei vermogen.
4: Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, maar luister, dan zal ik toch wel van Nederland gaan. Ik bedoel, ik denk dat daar gewoon een keer een kans maakt om kampioen te worden. Dus laten we gewoon voor de Nederland zelf te gaan. Ja, toch, dat maak je heel weinig mee. En ik bedoel... Ja. Wat wij altijd doen met de straatversieren, dat is. Dat zal ik echt een totaal wezen.
2: Leuk. Danny, geniet ervan. Maak het nog mooier dan het is. En ik hoop voor jullie en voor de hele straat dat Oranje in ieder geval verder komt. Tuurlijk. Dan de eerste ronde.
4: Ja, en jullie zijn een keer uitgenodigd om een keer te komen. Ja,
0: wij komen wel. Hey, en het pil staat koud?
4: Ja, dat staat helemaal koud.
0: Dat
4: staat wel koud.
0: Dat was overmoedig.
2: Dat wordt waarschijnlijk dan Oranjebomen.
4: Ja.
0: Dag Danny!

0: weather with you.
1: De mop van Kato.
2: We gaan weer lachend een voortzetting van deze ochtend tegemoet. Middels een mopje. Ja, ik weet zelf ook nooit welk mopje er komt van mijn dochter Kato.
1: Wat is sliertjes en is heel erg vies?
0: Wat is sliertjes?
2: Ja.
0: Wat is sliertjes en is heel erg vies?
3: Spaghetti, maar is lekker.
0: Ja, maar dan zit er waarschijnlijk een woordgrapje in. Iets met vermicelli, spaghetti.
3: Ja.
0: Even, ja, geen idee. Jij, Mart?
3: Nee, ik denk die kant op, ja.
1: Spaghetti.
0: Ja.
3: Warm, Koen, warm.
0: Ja. So close. Hè? Nou ja, straks een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want dan hebben wij de drie noten voor je. Mag je de Joe Hit gaan raden? Nou, deze Joe Hit krijg je alvast. Leuk, Madonna nu. Hier is True Blue.

0: straks het nieuws van 8 uur alweer voor de woensdagochtend. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen met dementie in ons land. Maar wat kost die ziekte ons land nou eigenlijk? Dat is uitgezocht. En een film over iets waar veel mensen niet over uitgepraat raakten.
0: Oeh. Ja, en straks komt er ook een bijzonder belangrijk momentje aan. Gisteren, 5 over 8, bijna 4 uur geleden. Sander, moest jij toegeven dat jij je smartphone weer ter hand hebt genomen. Sterker nog, afgelopen vrijdag al ben jij eraan gegaan.
2: Rijkelijk laat, maar goed, het eerste biegmoment was gisterochtend 5 over 8. Maar vrijdagmiddag door een defecte laptop, ja, moest ik me weer wenden tot mijn telefoon. Jij hebt het tot aan in ieder geval gisteren 5 over 8 goed volgehouden.
0: Yes.
2: Maar ik ben benieuwd, 24 uur later, waar jij nu in de wedstrijd staat. Ja. Heb jij wat op te biechten of niet?
0: Straks 5 over 8. Nieuw biechtmoment. Dat ja, ongeveer iedereen is afgehaakt, hè? Want we hadden Kees Kwakman vanmorgen al.
2: Ja.
0: Natuurlijk van ESPN, oud voetballer. Die deed mee, maar die zegt ook, ja, ik ben er al aan.
2: Ik ben eraan. Tom Cornell heeft het niet eens geprobeerd.
0: Nee.
2: Dus ja.
0: Allemaal in het kader van mij smartphone vrij. Zijn we nog smartphoneloos? Ben ik nog smartphoneloos? Straks ga je het horen. Wat je nu gaat horen is één noot van een grote hit. Even kijken, Mart, Sander, of jullie kunnen raden welke hit dit is.
2: Ik denk Freedom van George Michael.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, goed joh. Knap. Zal je niet verbazen, Freedom van George Michael hoor je zo.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
9: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
21: Dit is Joe!
22: Een hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe. Het nieuws van 8 uur. Mart Gol,
23: goedemorgen.
22: Dementie blijkt duur. Dementie kost ons land jaarlijks tientallen miljarden euro's, weet de Telegraaf. Honderdduizenden mensen hebben dementie. De meeste wonen thuis en krijgen hulp van partners of familie. Nou, de zorgkosten zelf zijn 16 miljard, maar nu is de onderzoekers ook naar de andere kosten gekeken. Mantelzorgers die minder uren werken bijvoorbeeld, of huizen die moeten worden aangepast. Volgens onderzoekers stijgen de kosten alleen maar omdat steeds meer mensen een hersenziekte krijgen. Tot na middernacht is in de Tweede Kamer gepraat over het geweld bij anti-AZC-protesten. Over de samenleving die steeds harder wordt. De emoties tussen partijen in het debat liepen hoog op. Onder meer tussen CDA en Forum.
0: Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld.
2: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
22: Premier Jette veroordeelde het geweld opnieuw en zegt dat politici een verantwoordelijkheid hebben.
4: Als politici oproepen tot verzet, hitsen ze daarmee burgers op tegen lokale bestuur, tegen hulpverleners en tegen mensen die aan het werk zijn in bijvoorbeeld die asielopvang.
22: Het kabinet laat nog onderzoeken wie er achter het geweld zit bij anti-AZC-protesten. In Frankrijk staan vandaag twee tieners voor de rechter en wordt meer duidelijk over hun vervolging. De jongen en het meisje hebben bekend dat ze een jongen van 11 hebben gedood. Gebeurde afgelopen weekend toen ze samen aan het vissen waren. Er ontstond ruzie en de verdachte wurgde de jongen omdat het slachtoffer visspullen zou hebben gestolen. Of dat verhaal klopt, wordt nog uitgezocht. En er komt een film over de roof uit Museum het Louvre in Parijs afgelopen oktober. De buit, juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Via een verhuislift kwamen de criminelen binnen. Meerdere verdachten zijn opgepakt, maar de juwelen zijn nog altijd niet gevonden. Wanneer die film verschijnt en wie erin gaan spelen, is nog niet bekend.
23: Fantastisch.
22: Ja, toch? Dat
23: ja, dit is fantastisch.
22: Was al een film.
23: Was al een film, ja. Ja,
24: ja. Ja, en we hebben toch Lupin gehad?
22: Ja, inderdaad.
24: Die
22: ja.
24: Een meesterrover die dus uit het Louvre in Parijs allemaal sieraden stelt. Dus ja. Eigenlijk is de film al gemaakt.
22: Is al gemaakt, ja. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Minder warm dan gisteren. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden.
25: Niet veel aan de hand op de weg. Woensdagochtend meestal een drukke ochtendspits. Zo ook deze ochtend. 38 vertragingen. Iets langer zijn ze op de A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal-West. Nu 25 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort. Daar ben je 40 minuten langer onderweg.
26: Deze vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
25: Yes, goedemorgen Sander.
24: Een hele goedemorgen.
25: Het biechtmoment voor mij, smartphone vrij.

0: Jij zegt het is tijd voor een biechtmoment.
1: Nou ja, of misschien kunnen we even kijken wat luisteraars tot nu toe hebben gedaan.
0: Nou, we hebben een mail binnengekregen van Alexander.
1: Ja.
0: En Alexander die mailt ons, die zegt... Hallo, GSM-vrij team. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. We hebben al een Nokiaatje, dat is echt een GSM. En wat mij aan deze ervaring heel positief bevallen is... dubbele punt, de series die ik al jaren volg tussen aanhalingstekens... zijn nu stukken interessanter, omdat ik ze nu echt volg... en niet afgeleid ben.
1: Ja.
0: Die herken ik trouwens heel erg. Ik vind mezelf zo stom als ik dan Netflix zit te Netflixen. En dan ga ik toch mijn mobiel weer pakken, weet je.
2: Nog een appje beantwoorden.
0: Herkenbaar, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En wat denk je van de uitdaging om straks na het avondeten... de telefoon standaard uit te zetten? Zit er in ieder geval aan te denken.
1: Ja, ik zit er in ieder geval aan te denken. Leidt vaak tot ik doe het toch niet.
0: Nee, maar het is in ieder geval een gedachte. Oké, de vraag is dus... heb ik die smartphone inmiddels gepakt? Of ben ik nog steeds smartphone-vrij? Je gaat het nu horen.
3: Dit is het moment om je zonde op te biechten. Voor wie is mij niet meer smartphonevrij? Zeg nu je naam.
0: Koen.
1: Ja. Oh, wat ben je toch een slappe jij.
2: Wat een verrassing.
1: Nee, toch een slappeling zeg.
0: Nee, weet je wat het is? Kijk, ik ben aan de ene kant best trots dat ik het lang heb uitgehouden. Langer dan vorig jaar, want toen hadden we het 4 dagen. Aan de andere kant ben ik helemaal niet trots op mezelf. Ik dacht, ja, ik wil gewoon die week volmaken. En dat is nu. Nu, als ik het tot nu had volgehouden, is precies een week.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ik moet gewoon eerlijk toegeven... er is ook niet gisteren iets bijzonders gebeurd... waardoor ik ineens dacht, ik moet hem nu hebben. Maar toen jij gisterochtend opbiechtte... dat je hem al sinds vrijdagmiddag in je bezit had, die smartphone... toen dacht ik gisteravond of gistermiddag thuis ook... ja, wie hou ik nou nog voor de gek? Wie hou ik? Toen heb ik hem gewoon gepakt en heb ik hem aangezet.
1: Ja.
2: Nou, dus slap.
0: Slap. Ja, maar die...
2: Als de ene opgeeft, dan gaat de ander toch door.
0: Ja, maar ja, maar waar ligt die grens dan? Het was last man standing. Ja, die heb ik toch gewoon gepakt, dacht ik. En jij bent er niet eens aan begonnen,
2: maar... Nee, ik kon er niet terugkaatsen nu.
0: Jij begon al direct met...
2: Het nieuws is in gevaar.
0: Ja. Nee, maar ik vind het ook een beetje slap van mezelf.
1: Ik ga het voor je opnemen. Kijk, het is logisch. Kijk, als er één met een zak snoep voorbij komt, pak de ander ook. Dus ik snap dat je op een gegeven moment...
2: Maar als je ruggen gaat...
0: Ja.
1: Nou, maar hij heeft het bijna een week volgehouden. Dat is toch hartstikke goed. Ja. En dat van een schermtijd van 9 uur. En hoe is het nu? Heb je nog lessen geleerd? Ga je het anders doen? Of heb je gisteren gedacht, nou, ik gun mezelf een 30 minuten... en dan gooi ik hem weer in de hoek?
0: Nou, nee, kijk, ik merkte... ik had hem gisteren denk ik rond 1:30, 2 aan of zo. En ik denk, toen was het op een gegeven moment met het avondeten... rond 6:30, 7, toen dacht ik, ik heb er nu alweer te veel op gezeten.
1: Oh, ja.
0: Dus ik ga heel snel weer in oude gewoontes vervallen. Maar ik heb toch die dagen zonder smartphone... wel positief ervaren, want het geeft je echt meer. We moeten toch, jongens, allemaal af van die enorme schermtijd. En ik zeg het maar gewoon, die kutsmoesjes die we allemaal voor elkaar hebben. En social media is daar toch wel de grootste probleem.
1: Maar ik heb gisteren, ik dacht, nou, ik ga toch even de proef op de som. Dus ik heb jou gisteren een stickertje gestuurd. Met daarin wat feces en ontlasting. En ik heb geen reactie gehad, dus ik denk, hij zit nog niet op zijn telefoon.
0: Nee, maar het heeft meer te maken met dat jij dit soort rare stickers naar maakt.
1: Oh,
0: wat zit je nou allemaal weer te zeggen? Feces in ontlasting.
1: Ja, feces in ontlasting.
0: Ja, dat gaat niet op feestjes, zeg maar.
1: Nee, feces is het Latijns woord voor kak.
0: Maar ja.
2: Ja, het is smakelijk.
0: Ja. Ja. Goedemorgen, jongens. Dit is de ochtendshow van Joe. Ja, het Sander maakt geen grap. Hij heeft me echt zo'n sticker gestuurd. Ja.
1: Dit is het feestjes op je radio.
0: Je bent zo'n rare buis, Sander.
1: Ja, het is eindelijk weer een beetje mijn goede temperatuur.

0: Lauper. En Time After Time.
1: Mei, smartphone vrij.
2: Ja, het is toch een momentje dat we nu allemaal weer een smartphone hebben, hè?
0: Ja, ja, het is echt een momentje. Je kan stellen dat we allemaal hopeloos gefaald hebben.
2: Nou, dat vind ik een te negatieve benadering.
0: Ja, aan de andere kant, vorig jaar, ik heb gefaald, laat ik het zo zeggen. Vorig jaar hebben we het ook gedaan toen we het een week volgehouden. Nou, ik dit keer niet, jij ietsjes langer. Maar ja, we kunnen niet zonder. En dat is wel echt een wijze les. En dat is ook wel waar we staan aan het 2026. Het wordt ook geappt. Je kan het wel willen, maar de maatschappij, de samenleving is zo ingericht.
2: Ja.
0: Dat je een telefoon, een smartphone nodig hebt. Je kan bijna niet meer jezelf manoeuvreren binnen die samenleving. Nee, zonder een smartphone.
2: Nee, dat ben ik eens. Je moet je in hele gekke bochten wringen om het echt lange tijd zonder smartphone vol te houden. Uiteindelijk kom je er toch aan dat je echt bepaalde apps nou eenmaal nodig hebt.
3: Maar je kunt natuurlijk wel bepaalde dingen minderen, toch?
2: Instagram,
0: Music of zo. Ron zegt, ik vind niet alle socials schuldig. De hele maatschappij is het, omdat tegenwoordig voor elke scheet die je telefoon nodig hebt, dat is dus zo gecreëerd. En daaroverheen dan appt Twan. Wellicht volgend jaar een experiment zonder sociale media in plaats van zijn hele smartphone weg.
2: Ja.
0: Dat is realistisch om vol te houden. En dat legt de vinger op de zere plek.
2: Ja.
0: Dat denk ik ook. Alhoewel ik denk dat niet spannende radio iets gaat zijn.
2: Nee, nou weet je, als ik bijvoorbeeld op een gegeven moment besluit om iets aan mijn voeding te doen, dat ik denk van ik wil een beetje afvallen, dan helpt bij mij gewoon keihard cold turkey niks in huis. Weet je wel? Dus ook niet bij mijn vriendin, die kan gewoon uit een paar koekjes gewoon één koekje halen.
3: Ja.
2: En dan daar gewoon een week mee doen. Ik begin dat onbegrijpelijk.
3: Ja.
2: Ja, dat kan ik dus gewoon
3: op.
2: Dat moet op.
3: Ja,
2: ja, dat moet op. En als er een aangebroken ijsverpakking in de vriezer ligt, dan scheelt het ook de hele tijd mijn naam. Verschrikkelijk. Dus met de mobiele telefoon ook zo. Ik heb best wel rust ervaren de afgelopen week zonder dat ding. Maar nu die er weer is, ga je ook gewoon. Weet je, het is zo lastig om met een smartphone te minderen.
0: Ja, dat gaat niet. Nee. Dan moet een andere smartphone komen die dus inderdaad bepaalde functies niet heeft.
2: Niet
0: maar
2: heeft.
0: Wel de functies die je gewoon echt nodig hebt om te kunnen blijven leven.
3: Ja. DigiD.
0: Bijvoorbeeld DigiD, dat soort dingen, ja.
2: Lisette, die app nu ook. Als jullie mij social media vrij doen, dan doe ik mee.
0: Ja, nou, dat vind ik ook wel interessant. Maar vooralsnog wordt het mij koekjesvrij voor Koen.
2: een maatje hou ik dat wel uit, denk ik, ja. Maar goed, hiermee komt onze experiment tot een einde. Ja. Ja, mei smartphone vrij. Ja, de maand mei duurt nog voort. Maar wij hebben de smartphone inmiddels weer in ons bezit.
0: Ja.
2: Maar het heeft ons wel een hoop opgeleverd, hè? Dat is natuurlijk wel zo.
0: Dat is het sowieso weer een hele ervaring en wijze les.
3: Ga even leren, hè?
0: Dankjewel. Precious.
2: Wij gaan straks, hebben wij om 8:15, hebben wij een BN'er in de show. En dat is een BN'er, ik zeg er even bij. We hebben hem vaker in dit programma. We hebben hem onlangs nog gefeliciteerd met zijn verjaardag. We hebben hem ook een rollator cadeau gedaan. Maar deze BN'er, Sander, ben jij tegengekomen in Amsterdam?
0: Ja, en hij was iets aan het doen. Toen dacht ik, oké, dat is nog ingewikkelder en spannender en leuker dan mijn smartphone vrij. Meer uitdaging.
2: Ja, een BN'er die iets heel aparts was aan het doen in Amsterdam, gaan we hem straks even mee confronteren in de Koen en Sander Show 8:15. Dit is Dolly Parton, 9 to 5.

0: Dolly Parton met zo.
1: Dat was abrupt.
0: Zou het er in één keer mee op. 925 was dat heerlijk. Meezingen met dit liedje. Echt een meezinger. Zou niet meer staan in de singalong natuurlijk. Straks om 9 uur hebben we weer een uurtje meezingers uit de 70s, 80s en 90s voor je. Nu komt de nieuwste eraan van 8:30. Mart Grol.
2: Goedemorgen. Het is extra oppassen met sigaretten. En zijn eindexamens nog wel van deze tijd?
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Oranje fans op.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Beetje ander weer vandaag, hè, ten opzichte van gisteren. Een mix van zon en wolken. Heel lokaal zelfs een buitje. In het noorden koel 26 graden. 16 graden moet ik zeggen. 26 in het zuiden. Dat is nog een aardige temperatuurverschillen vandaag. Er zijn 28 vertragingen langs op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. 20 minuutjes extra. Dit is jou. 8:30 in de Koen en Sander Show. En daar is er weer Mart Grol met het nieuws.
10: Goedemorgen. Het is extra opletten in de natuur. Het is steeds droger, dus ook een steeds grotere kans op brand. In steeds meer gebieden geldt nu de hoogste alarmfase. Oppassen dus met barbecues en een peuk is de waarschuwing opnieuw. Ons leger besloot gisteren al om voorlopig te stoppen met oefeningen waarbij explosieven of vuren gebruikt worden. Vorige maand braken meerdere natuurbranden uit tijdens militaire oefeningen. Dementie kost ons land inmiddels tientallen miljarden euro's per jaar, blijkt uit nieuw onderzoek. Niet alleen de zorg zelf kost veel geld, ook mantelzorg bijvoorbeeld speelt een grote rol. Partners of familie die werken bijvoorbeeld minder om thuis te kunnen helpen. En volgens onderzoekers krijgen de komende jaren steeds meer mensen dementie, waardoor de kosten verder zullen oplopen. Voor veel eindexamenleerlingen zit het er al op. Nog niet voor iedereen. Zij mogen vandaag nog zwoegen op een paar talen. HAVO en VWO hebben Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks op het programma. Tot nu toe zijn er 335.000 klachten binnengekomen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Het is geen record. En ondertussen zegt het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, dat eindexamens niet meer bij deze generatie horen. Want het legt leerlingen veel te veel druk op, zegt het LAX. Veel leerlingen bellen ook met stressklachten.
11: Hè?
10: Ja, ze vinden de eindexamens niet meer passen bij... Ja, Gen Z zitten we inmiddels in, hè?
11: Oh ja, ja.
12: Maar überhaupt een examen niet meer, want dat geeft te veel druk en spanning.
10: Het geeft te veel druk, inderdaad. En dat ze ook minimaal een 5,5 moeten scoren voor alle examens schijnt ook een dingetje te zijn.
12: Ja, maar dat is toch... Ja, maar oké, okay, ben
10: het
12: ik dan
10: bij het leven,
12: oude
10: denk ik ook.
12: Dat, ja, precies, ja. Het hoort ook een beetje bij het leven, dat je...
11: Het hele leven is één groot examen.
10: Zeker.
12: Nee, ja, maar goed, als je straks voor een baas gaat werken, ja. Dan worden er ook dingen van je verwacht.
11: Sollicitatiegesprekken leggen natuurlijk ook druk op.
10: Zeker.
11: Ja, nee, dat is...
12: Ja. Ja, ik herken het heel erg. Ik was bloed nerveus. Ik durf ook wel te zeggen dat ik op mijn eindexamens echt minder heb gescoord, doordat het gewoon heel spannend was.
10: Stond je er slecht voor?
12: Maar, ik was sowieso niet zo'n ster, hoor. Moet ik zeggen, ik was vooral bezig met allerlei andere dingen en schoolfeestjes draaien. Je kent allemaal wel.
11: Ja, ja. Meisjes.
12: Maar meisjes daar was ik helemaal niet mee bezig.
11: Jongens dan?
12: Nee, ook niet. Nee, maar goed, het hoort er wel bij.
11: Ja.
12: Toch?
10: Zeker. Het leven is niet altijd lente. Af en toe is het ook een keer tegenslag.
12: Zo is het dan.
10: Maar, ja.
11: Maar goed, deze hele generatie moet zich niet druk maken. Want er komt heus vast links om rechts van wel een keer een erfenisje aan.
10: Dan automerk Ferrari. Ja. Krabbelt dat merk weer een beetje op vandaag op de beurs.
11: Dat denk ik niet.
10: Nou, Ferrari natuurlijk had rode cijfers gisteren. Een nieuwe start vandaag. Of blijven beleggers op de rem trappen? Je hebt het vast meegekregen gisteren. De presentatie. Maar een mooie zin, hè?
12: Mooi.
11: Ja.
10: Blijven wel. Op de rem trappen. Ja, ik had hem best opgedaan.
12: Ja, mooi.
10: En Ferrari rood, hè? Had je die ook door?
12: Oh nee, nog niet. Nee,
10: ja, leuk. Ja.
12: Goeie, Ferrari rode
10: dankjewel.
12: Cijfers.
10: Dank je wel.
11: Erg dat hij moet uitleggen.
12: Begin even opnieuw. Dan kunnen luisteraars het ook mee krijgen.
10: Ja. Ja. Helemaal opnieuw beginnen.
11: Even een kickstart. Ja.
12: Start de motor even.
10: Mag ik een beetje gal?
12: Ja.
10: Krabbelt automerk. Nee, doe maar niet. Krabbelt automerk Ferrari weer een beetje op straks op de beurs. Na de Ferrari rode cijfers van gisteren. Wordt het een nieuwe start of blijven beleggers op de rem trappen?
12: Oh, mooi. Oh,
10: dankjewel. Dankjewel.
11: We zijn bijna bij de finishlijn. Ja.
10: Gisteren natuurlijk, jongens, de presentatie van die volledig elektrische variant. Ruim een half miljoen euro kost die auto. Is flink uitgelachen online. Mensen vergelijken met een ander lelijk eentje, de Fiat Multipla. Een designblunder wordt het genoemd. Of een monsterlijk gedrocht.
12: Ja, het is toch een verschrikkelijk lelijke auto. Ja, heb je hem gezien, Sander?
11: Ik heb hem gezien, ja.
12: En?
11: Ja,
12: nou, het is... ja, jij vindt dit waarschijnlijk wel weer leuk.
11: Nou, ik vind die Multipla leuk. Serieus, ja, vind ik dus echt zo leuk. Maar goed, even, het is Ferrari onwaardig.
10: Het is, ja, dat vinden de kenners, die zeggen dat het... maar je kan het uiterlijk ook.
11: Ja, maar je kan toch gewoon een Ferrari ontwikkelen en daar gewoon een elektromotor in doen? Maar het moet er allemaal in één keer futuristisch uitzien. Dat vind ik zo stom.
12: Land, ik rijd 10 jaar elektrisch, maar amen... Met op wat jij zegt, waarom moeten auto's ineens dus futuristisch uitzien als ze elektrisch worden?
11: Ja.
12: Dat begrijp ik helemaal niks van.
11: Hetzelfde met hardloopschoenen. Die hebt de mooiste sneakers van de wereld, kan je kopen voor weet hoeveel geld. Maar hardloopschoenen zien er altijd lelijk uit. Ja. Ik denk, je kan toch wel even dat combineren. En datzelfde geldt dus voor Ferraris.
10: Misschien past die accu anders niet. Zou dat kunnen?
12: Nee joh.
10: Ja, geen idee dat daar ruimte voor nodig is.
12: Nee, onzin.
10: Oh.
12: Maar die Multipla moeten we voor je verjaardag regelen.
11: Dat vind ik leuk hoor. Ja.
12: Dat is toch wel echt een hele. Dat vind je leuk omdat hij zo lelijk is, hoop ik dan. Hè?
11: Dan vind ik het wel weer een soort van appelleren. Maar goed, betalen met zwart geld, circuit.
12: Maar dankjewel, het is 8:30 geweest. Straks hebben wij een BN'er in dit radioprogramma. En dat is een vriend van de show, durf ik wel te zeggen. Die jij laatst bent tegengekomen, Sander.
11: Ja.
12: Tijdens het. Wat was je aan het doen?
11: Ik was aan het fietsen en hij was aan het rennen.
12: Oké.
11: Okay. Toen dacht ik, dit is science fiction.
12: Jij hebt dit net verteld op de radio en er zijn allemaal appjes binnengekomen. Onder andere Dennis.
13: Hey, goedemorgen Koen en Sander. Ik weet wie jullie gaan bellen. Jullie gaan opa Kersbeke bellen.
12: Opa Kersbeke, ja, hij is 68. Oos Kersbeke.
11: Ja.
12: Want we hebben natuurlijk op zijn 68 verjaardag al in de show gehad. Hadden we nog een leuke verrassing voor hem. Een rollator.
11: We hebben nog één laatste cadeautje voor jou.
12: Zie jij daar iets op wielen toevallig ook, Oos?
14: Geen rollator, hè? Slappen.
11: Nee. Dat zou te flauw zijn.
14: Wat bedoel je dat? Ik zei het toch? Dadelijk zwerven.
12: Slappen. Gaan zwerven.
11: Ja. We gaan naar Opie even bellen.
12: Opa Kersbeke. Ja, hij gaat iets nieuws doen. Ja, en het is inderdaad science fiction.

0: voelde ik me even niet meer zo fresh.
1: Nee.
0: Oh, dat is het zweet gusten van mafio zo, waarom was het gisteren? Vandaag een paar graadjes koeler. Cool en de gang fresh, hoorde je. Wij gaan een lijntje leggen met een vriend van de show. Daar is die, Oos Kersbeke. Goedemorgen.
2: Hey, mannen. Vrienden van de radio. Hele goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Oos. Je bent gespot.
1: Ja.
0: Sanne heeft jou gezien.
1: Ik fietste laatst door het Amsterdamse Westerpark, jou wel bekend.
2: Ja.
1: En toen dacht ik, verdomd, daar lijkt Oos Kersbeke wel hard te lopen met een personal trainer. En toen vloog ik bijna uit de bocht. Toen keek ik eens goed, toen zag ik jou daar daadwerkelijk hard lopen met een personal trainer. Toen dacht ik, waar is de rollator gebleven?
2: Ja. Ja. Nee, nou ja, weet je, als je een beetje bekend bent, dan word ik voor heel veel dingen gevraagd. Ja. En ik vind als je iets voor een goed doel kan doen, laat ik het anders zeggen. Oma Oos die is ambassadeur voor, weer anders zeggen. Oos is goed voor hart en nieren. Ik mag ambassadeur zijn voor de Hartstichting en ook voor de Nierstichting.
0: Oké, okay, ja.
2: En dat vind ik heel mooi, want het is fijn om voor andere mensen wat te doen. Maar ja, toen hebben ze me eigenlijk een beetje geslingerd. Want we hadden een lumineus idee. We gaan voor het goede doel gaan we een team samenstellen. Team Oos. En via de Nierstichting kan je dan opgeven. En dan is de bedoeling dat je een klein beetje geld bij elkaar harkt. En dan krijg je een mooi shirt en een hele leuke VIP treatment. Maar ja, op het eind van de rit toen... Ja, maar dan moet je zelf ook meelopen.
1: Ja, het gaat natuurlijk allemaal om de Dam tot Damloop. Een jaarlijkse tocht van 16 kilometer. Jij gaat met Team Oos meedoen. Althans, je gaat mensen mobiliseren. En dan moet je zelf natuurlijk ook een stuk meelopen.
2: Nou, de bedoeling is... niet een stuk. Maar dat is natuurlijk flauwekul.
1: Jij gaat die 16,1 kilometer helemaal lopen, Oos.
2: Nou, dat is in ieder geval wel de bedoeling.
0: Hey, maar hoe gaat het nu dan met trainen? Want ik bedoel, we hebben je 68e verjaardag natuurlijk onlangs nog gevierd.
2: Ja.
0: Lukt het een beetje?
2: Nou, het ging even heel goed.
0: Oh.
2: En toen zei mijn ene knie, ik ben moe.
0: Oh, ja.
2: Dus toen moest ik even rusten. En nou, dan pakken we het langzaam weer op. En ik moet natuurlijk een beetje gewicht verliezen. Want alles wat je meeshout en wat je niet mee hoeft te sjouwen, dat scheelt natuurlijk een eentje. Dus om het allemaal plat te zeggen, dan moet je je bek dichtnaaien. gewoon wat kilootjes kwijt en het rustig opbouwen. Dat is het allerbelangrijkste. Want ja, ondanks dat ik dacht dat we het heel rustig aandeden, gaf toch mijn ene knie even. Die ging protesteren, die gaf even de geest. Maar ik ga mijn stinkende best voor doen om het te proberen. Want het lijkt me geweldig als ik met 100 mensen samen die dan te Damloop mag lopen.
1: Ja, nou goed, het is de eind september. Hoeveel dagen trek je ervoor uit om hem te volbrengen?
2: Nou, ik had bedacht als ik nou een dag eerder begin. Nee. Maar ja, weet je, er staat geen beker aan de finish. Het is gewoon, het is een fantastisch evenement. Iedereen die het gedaan heeft, die zegt van... Ja, weet je, dit moet je een keer in je leven meegemaakt hebben. Ja. En ik heb het al een keer gedaan, of twee keer zelfs. Nu wordt het een dubbele uitdaging.
1: Nou ja, en namens de Nierstichting, er kan ook gedoneerd worden aan nierstichting.nl. Niet zonder reden, Oost, want je zoon Sylvian die had vorig jaar last van nierfalen acuut. Dat zal schrikken geweest zijn.
2: Nou, ik zal even vertellen, het was een van de slechtste weken in mijn leven. En... ik had het overlijden van Johnny. Mijn kat, Johnny, broer. De kat ging dood na 18 jaar. Oh. En toen in een ziel. Van het ene moment op het andere. En die had nog maar 15% nierfunctie. Maar gelukkig, het is gewoon 100% hersteld. En dat was een ontsteking die normaal bij wat oudere mensen voorkomt. Maar hij was de pisang.
1: Ja.
2: Maar dat is gelukkig allemaal weer helemaal top. Het zet je wel aan het denken.
1: Zeker.
2: En weet je, je kan niet overal op ingaan, maar zo'n nier en zo'n hartstichting, als je daar wat voor kan doen, en weet je, wat kost dat dan voor moeite?
0: Nou Koos, ja, in dit geval toch... Ja, ik klonk als Koos, maar ik zei Oos.
1: Je zei Koos?
0: Nee, ik had nog
2: je zei Koos, slapper.
1: Oos Albers.
0: Nou ja, goed. Ik loom hier toch niet meer uit. Maar jij zegt, kleinigheidje, maar je moet er toch maar even voor... Het gaat je toch allemaal niet in de koude kleren zitten. Ik vind het wel respect dat je dat doet. Meen ik serieus?
2: Nou ja, een beetje... ik zat te bedenken een pseudoniem voor jullie namen, maar ik schoot me even niet te binnen. Nee, maar weet je, het is ook nog eens goed voor mezelf. En nogmaals, weet je, als het lukt, dan staat er een trotse augurkenboer aan de finish.
0: Ja.
2: Ik heb het een keer gedaan in het verleden met dezelfde trainer die me altijd helpt.
0: Oh.
2: En ik zei tegen Klaas, als ik het haal, dan druk ik me nog 10 keer op aan de finish. Nou, ik zal je vertellen, toen woog ik nog iets zwaarder, maar ik heb het toen gehaald. En toen als gekkigheid 10 keer opdrukken aan de finish. En daarna moesten we zowat met de ambulance af. En heb ik 4 dagen niet kunnen lopen.
1: Nou, Kees, hartstikke goed dat je gedaan hebt.
0: Oos, het was ons weer een waar genoegen. En heel veel succes. We houden je in de gaten natuurlijk de komende maanden.
2: Dankjewel, mannen. Yo. En de mazzel.
0: Dag,
2: hoi.
0: Dag, Koos. Doei.
2: Doei.

0: gisteren het clipje gezien. Van Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Een hele jonge Elton John nog.
1: Ja, heel jong.
0: Heel, heel jong. Ja,
1: en nog in de kast toen.
0: Oh, toen was hij nog niet uit de kast?
1: Nee, want hij is met Kiki D getrouwd geweest, geloof ik zelfs.
0: Oh.
1: Nee, niet met, wel met een dame heeft hij gehad. Ja, toen.
0: Oh. Nou, lang geleden. Mooi om weer te horen. Don't go breaking my heart. Het nieuws van 9 krijg je straks van Mart Gol.
2: Zeker. Goedemorgen. We schaffen ineens andere auto's aan. Waarom hoor je zo? En WK-reclames. Bedrijven trekken de portemonnee.
3: De drie noten.
0: Het is aftellen. Nog 7 minuutjes. Dan start de singalong hier bij Joe. Elke dag vanaf 9 uur. Lekkere, meezingbare hits. Nou is er 1 zo'n liedje. En die pakken wij eruit. Zetten wij een vergrootglas op. 1 liedje mag je gaan raden welke dat is. Ik heb hier 1, 2 of 3 noten beschikbaar.
1: Nou.
0: Ja, Koen en Sander showpakket is te winnen. En een kussen van Beter Bed. We gaan beginnen met 1 noot. En dan mogen jullie hier in de studio adviseren of daar misschien een tweede of een derde nootje bij nodig is. Daar gaan we. Noot 1. De vraag is, welke hit is dit? En je mag appen als je het weet.
1: Nou, dat is toch heel duidelijk wel, hè?
0: Oh ja?
2: Ik heb geen idee. Nee.
1: Nou, nog 1 noot erbij dan.
0: Ja?
1: Ja, oké, oké.
0: Oké. 2 noten.
1: Ja, we laten het erbij.
2: We laten het hierbij, hoor ik.
0: Jij hebt nog steeds geen idee, Mark?
2: Nee, joh, als draai je die hele plaat, geen idee.
0: Nee.
2: Het valt echt geen kwartje nog bij mij. Nee, serieus niet.
0: Nee, dat geloof ik. Maar als je de hele plaat draait, valt
2: dan hoor ik ook een kwartje bij. Ben benieuwd.
0: Ik laat hem nog 1 keer horen. Je mag gaan appen als je het weet. Titel van dit liedje.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
7: Kippie. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
11: geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
17: Het is niet normaal meer.
18: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: We gaan beginnen aan de Joe Singalong. Na het nieuws van 9 uur, hier is Mart Gol.
2: Goedemorgen. Het kan snel gaan. Het is zo droog in de natuur dat de kans op een brand weer een stuk groter is. In steeds meer gebieden geldt nu de hoogste alarmfase. Ons allemaal wordt opnieuw gevraagd op te passen met een sigarettenpeuk of buiten barbecuen. Vorige maand waren er verschillende grote natuurbranden in ons land. Verschillende ontstonden tijdens militaire oefeningen. En daarom past ook het leger nu extra op. Het kabinet moet kijken hoe kosten om iets te doen tegen klimaatverandering eerlijker verdeeld kunnen worden. Dat zeggen onderzoekers. Nu blijkt dat steeds minder mensen zelf iets willen doen. Je hoort een expert bij RTL.
3: Veel mensen hebben het gevoel dat ze al voldoende doen en dat met name de grote vervuilers nog onvoldoende bijdragen en meer zouden moeten doen.
2: Mensen vinden het wel belangrijk dat er wat gebeurt, ook omdat ze zien dat het slechter gaat met de natuur. Maar de vraag waarom krijgen wij de rekening wordt steeds vaker gesteld. Er worden steeds minder auto's verkocht die rijden op alleen brandstof. Vooral steeds minder benzinewagens, blijkt vanmorgen uit de nieuwste cijfers. Meer mensen kiezen nu voor een stekkerwagen, een hybride of helemaal elektrisch. Komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is tanken veel duurder geworden en mensen zoeken naar alternatieven. En ook al zijn veel wedstrijden tijdens het WK voetbal door tijdsverschil in de late avond en nacht hier te zien, bedrijven trekken de portemonnee om reclames uit te zenden, schrijft het AD. Er zijn sowieso veel wedstrijden te zien tijdens het wereldkampioenschap en er willen bedrijven van profiteren, zoals supermarkten. Een sportje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Dat kost ruim een halve ton. Het WK begint over 2 weken en vanmiddag maakt bondscoach Koeman zijn selectie bekend. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Grote verschillen in de temperatuur vandaag. 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

0: bij Industrieterrein Vosdonk.
1: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Yes, daar zijn we, Sander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we hebben een uitdaging voor je. 2 noten laten horen van een hele grote Joe-hit. En hier komen ze nog een keer. Ja.
2: Ja, dan denken heel veel mensen aan Flashdance. What a Feeling.
0: Oh ja.
2: Maar dat is niet goed. Het is ook niet Queen, I Want to Break Free. En ook niet Circus Custers met Monica.
0: Wat is het wel? Als je het weet, mag je nu gaan appen. En we verloten uiteindelijk het Koen en Sander Show pakket en de kussen van Beter Bed.
1: Elke ochtend tussen 9 en 10. De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.

0: Show. Yes. Woensdagochtend 27 mei. Leuk dat je luistert naar Joe. Timoer is er straks weer om 10 uur natuurlijk. Wat we nu gaan doen is hopelijk een liedje laten raden door Peggy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Peggy uit denk gisteren het bloed heet de Landgraaf, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
2: Ja, en dan zitten wij hier een beetje richting het noorden. Daar is het eindelijk wat verkoeling. Maar in Landgraaf blijft het zweten vandaag, vrees ik.
1: Ja, het zou rond de 26 graden worden. Dus, maar goed, we klagen niet. Beter dan de regen, toch?
2: Zo je hebt is helemaal het. Gelijk, Peggy.
0: Zo is het, Peggy.
2: Helemaal gelijk.
0: Vanuit het Limburgse land gaan we jou vragen om een liedje te raden... waar we twee noten van hebben laten horen. De vraag is, Peggy, je krijgt hem nog een keer. Welke hit is dit?
2: Nou, Peggy, mag mij het enige goede antwoord.
1: Go West van de Pet Shop Boys.
2: Jij bevindt zich in het zuiden, maar we gaan vandaag allemaal naar het westen.
0: Pet Shop Boys met Go West is absoluut het goede antwoord, Peggy. Het betekent dat je het Koen en Sander Show pakket hebt gewonnen. En dan doen we ook nog een kussen bij van Beter Pet.
1: Super leuk.
0: Gefeliciteerd.

0: Lijkt allemaal erg op elkaar.
1: Het lijkt behoorlijk op elkaar. Ja. André Hazes met een vriend hoor je uiteraard in de singalong.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Ja, heerlijk. Lekker meezingen met al die fijne Joe-hits. ABBA komt er zo meteen aan. En we hebben een, toch echt een uitdaging voor je. En vandaag is die uitdaging, durf ik te zeggen, groter dan ooit.
0: Ja, het is een moeilijke. We hebben zometeen 3 liedjes voor jou in petto. En die hebben iets gemeenschappelijks. Maar wat, dat is de vraag. En Koen zei het al, dit keer is er eentje voor de fijnproevers.
1: Ja, dit is een hele moeilijke. Ik durf eigenlijk wel te stellen dat ik hem... Ik weet hem nu. Maar ik zou hem zo in eerste instantie niet hebben geraden, denk ik.
0: Nee.
1: Je krijgt alvast 2 van de 3 liedjes cadeau. En luister goed, want ze hebben dus iets met elkaar te maken.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Er moet een lichtje gaan branden misschien wel.
1: Ja. En als je het niet weet, niet getreurd, want er komt straks dus ook nog een derde liedje. Dus een derde aanwijzing bij. Wellicht weet je het dan wel. Want we hebben een Koen en Sander Show pakket op weg te geven. Gewoon een lekker pakketje om te winnen voor de woensdagochtend.

0: Goedemorgen. Nederland en Duitsland gaan samenwerken, militair gezien. En wie gaan er mee met Koeman, met Oranje?
1: Horen we vanmiddag en straks meer erover natuurlijk in het nieuws. Over een paar minuutjes aanstaande vrijdag, dan is het zover.
2: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
3: My name is Axel Foley.
2: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
4: Nobody puts baby in a corner.
2: Jack. Aanstaande vrijdag.
5: I'll never let go.
2: Bij Joe.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-like cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi. It's like
14: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting.
18: Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
15: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: Open nu gratis ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer.
3: Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
5: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
3: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Het weerbericht, ja, de temperatuur maakt een duik vandaag vergeleken met gisteren. 16 op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Een mix van zon en wolken vandaag. En dan naar de verkeersinformatie. Het valt mee, 8 vertragingen op de weg met de langste half uurtje op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en industrieterrein Vosdonk is een ongeval geweest. Half uur vertraging, verwacht ik nog dat die vertraging nog wel even duurt. Tot 11:15 deze ochtend. Dit is de singalong gaat hervat worden na het nieuws. Hier is Mart Grol.
24: Goedemorgen. Ons land en Duitsland sturen samen militairen naar Estland om een nieuw NAVO-hoofdkwartier op te zetten, weet persbureau ANP van bronnen. Dat centrum moet in de toekomst de verdediging in de regio leiden. Heeft allemaal te maken met de oorlog in Oekraïne en de dreiging van Rusland. En om daar beter opgewassen tegen te zijn, gaat Nederland trouwens in Letland ook nog oefenen met militaire drones en worden ook honderden extra drone-experts opgeleid. Dementie kost ons land ieder jaar tientallen miljarden euro's, blijkt uit nieuw onderzoek. Komt niet alleen door de zorg zelf, maar ook doordat veel partners of familie minder gaan werken om thuis mee te helpen. Volgens onderzoekers worden de kosten de komende jaren alleen maar hoger, omdat steeds meer mensen dementie krijgen. De Zuid-Limburgse gemeente Vaals wil vooraf weten voortaan als er grote toertochten door de regio gaan met motoren of bijvoorbeeld oldtimers. Groepen van meer dan 10 mensen moeten zich vooraf melden bij de gemeente en bij 50 of meer moet je ook een vergunning aanvragen. Inwoners die klagen al lange tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen. En als Vaals het eerder weet, dan kunnen maatregelen worden genomen, zegt de gemeente. En de 26 van Koeman, wie staan er op zijn WK-lijstje en wie niet? Dat is de vraag van vandaag bij veel sportliefhebbers. Bondscoach Koeman maakte bekend welke 26-koppige selectie meegaat naar het WK. Nou, een man uit de Oranjestraat van ons land, de Marktweg in Den Haag. Danny heet hij. Hij zei vanmorgen bij ons in de Koen en Sander Show dat wat er ook besloten wordt door Koeman, hij vertrouwen heeft in Oranje.
25: We gaan, ik denk toch, de finale halen, jongens. Ik ga gewoon groot inzetten. Dus ik heb een heel goed gevoel. Maar dat heb ik eigenlijk 2 jaar, dus ik weet niet hoe dat kent. Maar het moet gewoon een keer gaan gebeuren.
24: Voor 2,5 week dan wacht Japan in Amerika als eerste tegenstander van het Nederlands elftal. En daarna zijn er nog groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië.
1: Maarten, dankjewel voor het nieuws van deze woensdagochtend. Ja, daar gaan we. 3 nummers op een rijtje die iets met elkaar te maken hebben. En Jori Jan, die appt ons, die zegt: Koen en Sander, ik vind hem wel lastig vandaag. Overeenkomst zou verbroken liefde kunnen zijn. Beide nummers gaan over het uit elkaar gaan. Ja, kijken wat de derde brengt. Ja, dat gaat over deze 2 liedjes.

0: Ja, maar goed, wat je zegt, een derde kan misschien een heel ander licht erop werpen.
1: Ja,
0: ja, dus heel gedeeld.
2: De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Dus luister mee, drie liedjes op een rij. En als je weet wat de overeenkomst is, mag je gaan appen. We hebben het Koen en Sander showpakket voor je in de aanbieding.

0: echte breinenbreker. Drie liedjes op een rij die iets met elkaar te maken hebben. Ik durf te zeggen dat het de lastigste is die we tot nu toe hebben gehad.
1: Ja, ja.
0: Wat heel veel binnenkomt, onder andere Tamara die appt, die denkt dat de overeenkomst zangeres Alison Moyet is.
1: Ja, en dat is niet waar, niet goed. Want nee. Alison Moyet was de zangeres van Yazoo, maar net hoorde je Erasure. En daarvan zong Andy Bell, of zingt nog steeds Andy Bell het hele oeuvre.
0: Ja, Yazoo gehad, Erasure gehad.

0: Just Can't Get Enough. Er wordt heel veel geappt. André bijvoorbeeld, die zegt... Nou, ik denk dat ze gemeen hebben dat het alle drie New Wave-nummers zijn.
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk. Maar we zijn naar een iets specifieker. Want je kan ook alle drie zeggen, het zijn muziekliedjes.
0: Voor Jorian is het allemaal duidelijk. Verslaving.
1: Oh.
0: Mirjam zegt alle drie Britse synth-pop-bands. En Karin appt nog... Ja, ze worden alle drie niet genoeg gedraaid.
1: Ook mee eens. Ja. Ook mee eens, Karin. Ja, maar dat is meer een wens in plaats van echt een overeenkomst. We hebben aan de lijn Joyce.
0: Hi, Joyce.
2: Hoi.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Joyce, help ons en vele anderen uit het Leiden. Wat is de overeenkomst tussen deze drie liedjes?
2: Vince Clark, die heeft alle drie... In alle drie de groepen gezeten.
1: Klopt, inderdaad. Vince Clark was de oprichter van Depeche Mode. En schreef eigenlijk het volledige eerste album met de grote hit Just Can't Get Enough. En toen dat een hit werd, toen dacht hij, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet bekend worden. Toen is hij weggegaan. Toen heeft hij een hobbybandje opgericht. Dat was Yazoo met Alison Moyet. Toen scoorde hij weer een hit met Don't Go. Toen dacht hij, ik wil niet bekend zijn. Dus toen ging hij naar een derde bandje. Dat was Erasure. En toen schreef hij Sometimes en vele andere. En toen had hij zoiets van, nou ja, dan maar wel bekend zijn. Ik ben gewoon te goed. Dus hij heeft in alle drie de bandjes gezeten.
0: Wist jij dit meteen, Joyce?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ik moest wel even nadenken, want ik dacht dat er twee waren, maar het zijn dus drie liedjes. En ja. Ik had dat laatste niet gehoord van die Depeche
0: Mode. Ja, heel knap. Heel goed gedaan. Je krijgt het Koen en Sanne Show pakket. Wens je een hele fijne dag. Leuk dat je meedeed, Joyce.
2: Dankjewel.
0: En lekker blijven luisteren naar Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Zo dadelijk het Timoer. Vanaf 10 uur hoor je hem hier natuurlijk bij Joe's, zoals iedere dag. Maar deze, hey, oh, lang niet gehoord. De Spice Girls en het mooie Viva Forever.

0: Chris met You Should Be Dancing maakt alweer een einde aan de singalong voor vandaag. Wat gaat het dan toch snel, hè, als, de tijd, als het gezellig is?
1: Inderdaad, Robert.
0: Wat zeg ik nou? Inderdaad, Robert. Je zet jezelf nu neer als Jan Paparazzi, hè?
1: Je dacht, dat gaat toch snel, hè? Oké, Tommy Mulder.
0: Wat ben je? Wat zeg je dan? Zo'n rare bui ben jij weer vandaag.
1: Nou, zo meteen 50 pop of een envelop?
0: Is dat je leeftijd?
1: Koffie is goud. Licht en bruin.
0: Nou, over hits gesproken. Timur is er straks na 10. En die heeft heerlijke hits voor je.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
16: Wie? Ik?
15: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
16: Echt waar?
15: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
16: Dat is stoer van mij.
15: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
16: Woehoe!
15: Op sunweb.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Ja, voordat ik hier manager

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Dit is jouw. Het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Het is oneerlijk hoe ons land omgaat met de klimaatverandering. Dat vinden steeds meer Nederlanders, blijkt uit een nieuw rapport. Veel mensen zijn bang dat verduurzamen te veel geld kost. Maar ze vinden ook dat grote vervuilers veel harder moeten worden aangepakt. Hoort ook Hart van Nederland.
3: Bedrijven kunnen ook heel veel doen. Het goede voorbeeld geven dat de burger volgt. Ja.
4: Ik denk ook dat het een beetje aan de mens zelf is om ook initiatief te tonen. Dus het hoeft niet alleen maar van de overheid te komen.
2: Mensen vinden het wel belangrijk dat er wat gebeurt. Ook omdat ze zien dat het steeds slechter gaat met de natuur. Nog veel vragen na een steekpartij in Amsterdam bij station Sloterdijk. Daarbij vielen gisteravond 3 gewonden. Ze werden volgens NH Nieuws op verschillende plekken gevonden. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Verder is er nog veel onduidelijk. Het aantal huizen dat een miljoen euro of meer waard is, is vorig jaar flink toegenomen. Het komt inmiddels neer op maar liefst 1 op de 16 woningen in ons land. De meeste miljoenen woningen staan in Amsterdam, gevolgd door Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Hoewel je bij dit soort bedragen direct aan flinke villa's moet denken, is dat lang niet meer het geval. Iets meer dan de helft is vrijstaand. De rest bestaat tegenwoordig uit 2 kappers, rijtjeshuizen of appartementen. En kritiek op het grote archief van beeld en geluid. Online kan je nu 700.000 radio- en tv-programma's gratis bekijken en beluisteren. Ja, de schatkamer wordt het genoemd en van alles staat erop, waaronder ook deze klassieker van Van Koot en de Bie.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ik zou wel een bonbonnetje lusten.
2: Ja, het zijn nu vooral programma's van de publieke omroep, maar presentatrice Irene Moors mist een hoop commerciële televisie. Ze hoopt dat programma's die zij presenteerde, zoals Telekids, Live in Cooking en TV-kantine, laat alsnog toegevoegd worden.
7: Mag er nog iets meer context bij deze man die we net hoorden?
2: Ja, het is de vieze man. Vieze man, hè?
7: Kan je misschien nog wat meer quotes uit je hoofd doen?
2: Ja, ik zat net een hele fragment op te zoeken. Ik wil van die harde. Dang, dang, dang. Ik weet niet of dit heel mijn geloofwaardigheid er goed doet, maar goed. Het weer van Weerplaza. Het vandaag een mix van zonnewolken. Verder grote verschillen qua temperatuur. 16 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden.
7: Rijstrook van de A58 is dicht bij het Leurnet richting Bergen-op-Zoom. 2 vrachtwagens zijn betrokken bij een ongeluk. De ambulance moet nog even iedereen nakijken. En dan kan de Bergen beginnen. Duurt tot 11 uur vanmorgen.
8: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Timur Perlin.
7: Ik denk dat er wat liefde in de lucht hangt. Love is in the Air komt eraan van John Paul Young. Nou,

0: Ja, Mr. Big. Ik moet heel eventjes, voordat we naar Doe Maar gaan, even de jongens van de ochtendshow weer erbij halen. Want er is een luisteraar, Brenda, die heeft een vraag voor ze. Koen en Sander, kom even snel binnen. Brenda, jongens.
1: Hallo.
0: Hallo. Brenda heeft een vraag voor jullie.
1: Oh.
2: Goeiedag.
1: Hi, Brenda.
2: Ja, ik vroeg me af, jullie zeggen altijd 's ochtends vroeg om 6 uur van... nou, we hebben lekker geslapen, goedemorgen, ja. En alles goed gegaan. Maar jullie zeggen eigenlijk nooit vlak voor 10 van... nou, bedankt voor het luisteren, hartstikke leuk en veel plezier met de volgende uitzending. Dat doe je. Het is altijd heel abrupt, zeggen jullie iets en dan...

0: Dan is het klaar.
1: Heb je een punt, Brenda? Nou, ik ben het helemaal met je eens.
2: Ah, Brenda, we zeggen altijd wel, Timur komt eraan, veel plezier. Weet je, dat doen we dan wel.
0: Nou, veel plezier, zeiden jullie niet.
3: Nee, dat is wel realistisch.
0: Nee, Timur die heeft hele leuke muziek, Bon Jovi en zo. Ja. En, maar jullie zeggen nooit gedag, zeg maar. Dat valt mij gewoon op.
1: Nee, maar het is een radioregel, hè, dat je luisteraars nooit gedag zegt. Want dan schakelen ze
0: is dat
1: uit.
0: Zo?
1: Ja, dan schakelen ze uit.
0: Ja, dat,
1: dus dat mag je nooit zeggen. Maar ik mis het wel, hoor.
3: Nou ja,

Ik weet niet of je dat stiekem ook wel eens doet. Dat je dan even de scheurkalender alvast een stukje verder kijkt. Mag eigenlijk niet, hè? Die vanmorgen is wel heel grappig. Nou, we moeten terug. We gaan naar die vandaag. Gaat-ie. Plaatje van de scheurkalender afgetrokken. Het is 27 mei vandaag. De dag gaat door met dit feitje. Dinosauriërs waren nog eerder op aarde dan dat de planeet Saturnus ringen had. Wow. Bedankt, scheurkalender. En ik kijk uit naar morgen. Dit

0: Oké, we gaan Boney M doen zometeen. Het is een goed moment om even reclame te maken voor de nieuwe Boney M muziektheatershow. Die heet Daddy Cool Turns 50. Daddy Cool Turns 50. En de première is op de TT van Assen volgende maand. En vanaf september door het hele land heen. En zometeen dus deze, Ma Baker, bij Joe.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. It's like
8: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is Joe met Timo Perlin.
12: Half elf, oké, we hebben Berg.

Joe's 70s, 80s en 90s bangers. De hele dag door. En dit lekkere kauwgomliedje nu. Even lekker plakken met Stuck With You. Goed nieuws trouwens voor iedereen die een brede kaaklijn wil hebben. Is natuurlijk zo'n heel ding. De Jawliner is in aanbieding deze week online. Dat is zo'n speciale taaie kauwgom om je kaken te trainen. Maar heel eerlijk, dat kan je ook gewoon doen met hele goedkope kauwgom. Moet je elke dag een kwartiertje links en een kwartiertje rechts kauwen.

Hey, Kai hier. Ik heb weer een onderzoek voor je. Uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent. Aan welk antwoord denk jij? Luister tussen 4 en 7.

is de inspiratie van Whitney Houston. Haar naam is Chaka Khan. Ze is de Queen of Funk. Prince was helemaal geobsedeerd door deze vrouw. Als puber had hij zelfs in zijn slaapkamer hele posters hingen van deze vrouw. En Chaka Khan zelf, die blijft maar doorgaan. Daar komt ze.

0: Als je niet weet wie dat zijn, dan is het soort alsof je in een tourbusje zit met Katrine Keil, Patty Bart, Angela Groothuizen en Caroline Tensen tegelijkertijd. Ik denk, nou, dit zijn diva's. Zometeen. Ja, Prince met 1999. Ja, ik dacht, ja, laat het gewoon maar doen, toch? Wat is er in het nieuws zometeen, Carné?
1: Nou, waarom gaat Schiermonnikoog drones inzetten?
0: Nou, vertel het je zo.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
12: Dit is niet normaal meer.
13: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo voor Almof!

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Het is 11 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. 140 asielzoekers hebben afgelopen nacht geslapen in een congrescentrum in Groningen. Er was voor hen geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is al een week te druk en vannacht sliepen ook tientallen mensen buiten. Daar hadden ze zelf voor gekozen. De gemeente Groningen wil de noodopvang eventueel met een week verlengen. Maar dan moet er wel snel een oplossing komen voor de langere termijn. Dan naar Limburg, waar vanmorgen een zwaar ongeluk was op de N280. Daarbij is ook iemand om het leven gekomen. De man botste frontaal op een vrachtwagen nadat hij op de verkeerde weghelft terechtkwam. Iemand anders raakte nog gewond. En de politie doet nu onderzoek, want er is nog een hoop onduidelijk. Nederland en Duitsland gaan samen militairen naar Estland sturen. Daar gaan ze een nieuw NAVO-hoofdkantoor opzetten. Melden bronnen aan persbureau ANP. Het nieuwe centrum moet in de toekomst de verdediging in de regio gaan leiden. Dat is veel te doen door de oorlog in Oekraïne en de dreiging van Rusland. En Schiemel de Koog gaat drones inzetten. Niet ter bescherming of om pakketjes rond te brengen, maar daarmee willen ze alle zwerfkatten op het eiland vangen en overbrengen naar het vasteland. Dat meldt RTV Noord. Deze expert vertelt erover.
6: Die katten hebben relatief een hele grote invloed op de fauna van het eiland. Wat en die willen we beschermen.
5: Ja, gaat het om beschermde dieren zoals vogels. En dan gaan ze nu dus beschermen met speciale drones, met warmtecamera's en AI. En de jacht start waarschijnlijk pas eind dit jaar, omdat de techniek het best werkt op koude dagen zonder harde wind. Nog het weer van Weerplaza, een mix van zonnewolken. Het blijft zo goed als droog. Verder 16 graden op de Wadden, 26 in het zuiden.
4: Dankjewel, René. Rond deze tijd zou het moeten worden afgerond. De bergingswerkzaamheden op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit 16 en 19 nog steeds 30 minuten vertraging, maar dat gaat aflopen.
7: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Timo Perlin.
4: En de muziek woensdag bij Joe is niet te stoppen. Moet je kijken. Daar is Barry White. En hier is U2.
8: Joe,
4: Carné, die ging echt kijken. Waar is die? Ik bedoel, daar is Barry White op de radio. Kekel.

het is de woensdag bij Joe. Wat goed als je er bent. Ik heb net even Pieter André afgeluisterd. Mysterious Girl. Die draai ik zo meteen voor je. Die had ik eigenlijk niet moeten doen. Pieter André, die had laatst in een interview gezegd... dat hij dat liedje verkouden heeft ingezongen, Mysterious Girl. En verdorie, ik zit er net terug te luisteren. En inderdaad, je hoort zo hem zo met zo'n neus zingen. Dit kan je niet meer onthoren. Zometeen bij Joe, Mysterious Girl. We zijn onderweg naar de 16 tot 26 graden vandaag. Dit zijn de beste 70s, 80s, 90s, 99.

0: mijn lievelingsstukje. Zometeen is het weer tijd voor de rubriek waar je bijna een gehoorapparaat voor nodig zou hebben. Papa Appelsap, verkeerd verstaande songteksten. Heb je zelf iets ontdekt? Mama Appelsap, laat me dan weten via joe.nl. Zoals bijvoorbeeld deze luisteraar die gisteren een hele rare zin hoorde in een liedje van Alice in Chains.
1: Nou, op een gegeven moment hoor ik toch echt de zanger zingen van Duim in mijn hol.
0: Duim in mijn hol? Ja.
1: Daarna zingt hij ook nog Feeling So Small. Down in a hole.
0: Ja, feeling so small, ja hoor. Zometeen een nieuwe editie van Papa Appelsap om 11:45.
2: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
3: My name is Axel Foley.
2: De 100 allermooiste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
4: Nobody puts baby in a corner.
2: Aanstaande vrijdag.
5: I'll never let go.
2: Bij Joe. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Dit is Joe met Timo Perlin.
7: Half 12, een vrachtwagen met pech op de A4 bij afrit 13. Vertraging 20 minuutjes.

op je woensdag. Fijn dat je erbij bent. Mocht je voor het eerst luisteren vandaag, ik verwacht niks van je. Zolang je maar niet meer van mij verwacht dat ik alleen maar de allerbeste liedjes uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90 draai. Oké, misschien nog papa appelsap over 10 minuutjes.

0: er jaren over gedaan om deze mama appelsap aan te melden bij papa appelsap, omdat ze niet durfde. Maar eindelijk is het zover. En onze vraag aan Tamara is: wat is er in jouw leven veranderd?
1: Nou, ik was een tijdje geleden met vriendinnen hits aan het doen bij ons thuis. En toen kwam dit nummer ook voorbij. En toen zei ik van nou, ik hoor hier een mama appelsap in. En
0: Nou, is deze.
1: Ja.
0: Falco, ja. En toen?
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, toen we lagen allemaal in een deuk. Ze hoorden hem ook en ze zegt van ja, die moet je insturen. En nou ja, toen heb ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken.
0: Naar welk moment in het liedje moet ik scrollen? Wat is de tijdscode ongeveer? En wat gaan we horen dan?
1: Hij zit ongeveer bij 2 minuut 35.
0: 2 minuut 35, ja.
1: Wow. En dan na het refrein hoor je een achtergrondkoortje paashaas die schaamhaar heeft.
0: Sorry, paashaas, paashaas die schaamhaar heeft?
1: Ja.
0: Wat heb jij voor een rare hersenen dat je deze zin... Wat speelt er in je leven dat je hier aan denkt?
1: Ja, geen idee.
0: Paashaas die schaamhaar heeft...

0: Ik hoor hem niet.
1: Ja, ik hoor hem natuurlijk nu wel. Op een gegeven moment, het is een beetje zo van Paan Saas die schaamhaar heeft.
0: Nou, luister.

0: Blijf even hangen, blijf even hangen. Pak hem even, we gaan nog één keer erbij. Dus, kan je nog één keer zingen wat ze dan, hoe ongeveer de zanglijn gaat?
1: Dat is Pasa's die schaamhaar heeft.
0: Ik vind dat jij het sowieso al beter doet dan Falco. Even luisteren hoor. Pas uit, hier staan, daar komt hij aan.
2: Oh ja! Ach, jezus, Tamar. Hij zit helemaal in de verte. Ik hoor hem in mijn linkeroor ineens.
1: Ja.
0: Nou, ik ga hem nog een keer goed luisteren. Over 2 minuutjes komt hij voorbij ongeveer, hè?

0: Nu was er wel niet. Maar het is wel wat hulp van de luisteraars, hoor. Want de rest hoort hem allemaal appelsap, wel behalve ik. Lode Willems ook, denk ik.
1: Ik hoor hem zeker wel. Ik heb nooit meer naar een liedje luisteren zonder te horen dat de baas van schama is. Helemaal toppie.
0: Heb je zelf een mama appelsap? Laat het weten aan papa appelsap via joe.nl.

0: Are You Kidding Me? Zometeen Rutger Radstaken met het nieuws van 12 uur. Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De relatie met de VS is onomkeerbaar veranderd, zegt premier Jette. Zometeen meer.
0: Daarna de ethisch lunch met deze onder andere.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: Vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je.
14: Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
25: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
26: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
27: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Dit is jou. En dit is Rutger Radstaken met het nu.nl nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. De relatie met VS is veranderd. Onomkeerbaar, dat zegt premier Rob Jetten op een veiligheidsconferentie in Den Haag. Amerika heeft meerdere keren duidelijk gemaakt dat we hebben meegelift op hun veiligheidsgaranties en dat ze vinden dat Europa dat nu zelf moet doen. En ik vind dat eerlijk gezegd ook, zegt Jetten.
29: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent.
1: Ook zegt hij dat het naïef is om te denken dat we bij een nieuwe Amerikaanse president terug naar vroeger gaan. De politie heeft gisteravond 3 tieners aangehouden voor een steekpartij bij station Amsterdam Sloterdijk. Het gaat om 3 jongens van 16, 17 en 18. Ze zitten nog vast. 3 mensen raakten gewond bij die steekpartij. 1 van de gewonden is later als verdachte aangehouden. Op Schiphol is een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden. Hij zou data uit de bedrijfssystemen hebben doorgesluist naar criminelen die daarmee drugs konden vervoeren via Schiphol. In zijn huis werd later ook nog vuurwerk, een grote hoeveelheid cash en illegaal vuurwerk gevonden. Mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker met een pinpas aan de kassa, blijkt uit onderzoek van onder meer de Nederlandse Bank. Inmiddels wordt bijna 3/4 van de boodschappen met de pin betaald. En ouderen worden online ook steeds behendiger. Geld overmaken aan vrienden en familie gebeurt steeds vaker digitaal. Weer dan nog van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af, hoewel de zon steeds vaker doorkomt. Het is 16 graden op de Wadden, 23 tot 26 graden in de rest van het land.
0: Rutger, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Kijk naar de weg. Er was een defecte vrachtwagen. Die is er nog steeds op de A4 Den Haag-Rotterdam. Maar het is bijna opgelost. 1:15, dan moet hij volledig zijn weggesleept. Voor Schipluiden nu nog 10 minuutjes vertraging.
30: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: Zoveel goede films. Daar moet wel een goede filmhit tussen zitten. Zometeen hoor je hem in de 80's Lunch. Eerst Toto en Pamela.

0: Het is de one and only Boys Town Gang.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: Oh, dit wordt zo leuk. Aanstaande vrijdag vanaf 10 uur hoor je de 100 beste filmhits... dankzij de lijstjes die Joe-luisteraars inleveren, zoals Leanne Homan. Hey, Leanne.
2: Hey.
0: Geweldig, geweldig lijstje. Mag ik het even met je doornemen?
2: Zeker, mag dat.
0: Filmhits die je hebt doorgegeven is onder andere deze...

0: Leanne? Leanne? Leanne, leef je nog? Oh,
1: sorry, ja, ik zit midden in... Sorry, ik ben een beetje druk.
0: Oh, jeetje. Ik zat heel hoor te houden. Mand, Starship, welke film? Oeh, je moet daar schreeuwen, anders hoor ik je niet. Manneke, oké, top. Uit de film Manneke. Ook op je lijstje staat Colors of the Wind. En ja, volgens mij moeten heel veel mensen deze kennen uit welke film? Ik doe net alsof Leanne gewoon hangt, hè. Ik negeer gewoon dat ze er niet is. Deze komt uit Pocahontas. Leuk, Leanne, leuk. En deze staat ook op het lijstje van Katinka Havermans. Hey, Katinka.
2: Hi.
0: Uit welke film komt dit ook alweer?
2: St. Elmo's Fire.
0: St. Elmo's Fire. Man in Motion. Is dat met diezelfde acteurs als in de Breakfast Club toevallig?
2: Niet allemaal.
0: Oh, maar wel voor een groot deel.
2: Wel voor een groot deel, ja.
0: Ik vind hem fantastisch. Dankjewel voor je stem. En we gaan luisteren aanstaande vrijdag.

Lunch bij Joe. Voor iedereen die de tuin moet sproeien vanavond, heel veel succes. De volgende mensen in Nederland hoeven dat niet te doen. Jullie hoeven niet de tuin te sproeien. Want de enige regen op dit moment is een regenwolkje, zie ik op de satelliet, van 2 bij 2 kilometer boven de Noordzee. Die komt aan op het land om precies 2 uur in Castricum. Gaat dan over de lijn Amsterdam, Amersfoort, Ede, Arnhem. En verlaat ons land weer via Lobit. Een beetje een omgekeerde Rijn is het eigenlijk. Voor iedereen die in die plekken woont, voor jullie.

0: gezien hebben. Vooral als je jong bent. Dat is de Breakfast Club. Het gaat over stel jongeren op school in de 80's. Die moeten een zomer lang nablijven. Een zomer lang nablijven. En het liedje wat je net hoorde, Don't You Forget About Me, dat is de titelsong ervan. Die ga je zo meteen horen bij Joe.
1: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Schat, je hoeft niet te huilen.
13: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
14: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
13: Ah, dat lucht op.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
21: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
25: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl. I don't know.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
9: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
26: Half 1, ze hebben vanmorgen een gat ontdekt in de A27 bij Utrecht. Dat zijn ze net gaan repareren, daarom een file tussen afrit 32 en 30. Good time.

0: Dit gaat nog eens een keer een hele mooie dag worden, denk ik. Ik voel het aan alles. Ik voel het vanmorgen al toen we naar de Koen en Sander Show aan het luisteren waren. Was? Want Koen en Sander waren het een keer met elkaar eens. Dat gebeurt ook echt zelden.
1: Land, ik rijd 10 jaar elektrisch. Maar amen op wat jij zegt. Waarom moeten auto's ineens dus futuristisch uitzien als ze elektrisch worden?
2: Ja.
1: Dat begrijp ik helemaal niks van.
2: Hetzelfde met hardloopschoenen. Die hebt de mooiste sneakers van de wereld. Kan je kopen voor weet hoeveel geld. Maar hardloopschoenen zien er altijd lelijk uit. Ja. Ik denk, je kan toch wel even dat combineren. Maar het moet er allemaal in één keer futuristisch uitzien. Dat vind ik zo stom.
0: Prachtig moment toch. Ik weet niet waar het over ging. Niet echt goed geluisterd, maar ik dacht, hé, ze zijn het met elkaar eens. Dit gaat een hele mooie dag worden. Let maar op mijn woorden.

0: zaken. Het nieuws van 1 uur zometeen, Rutger.
1: Een Franse tv-zender is bedreigd. Waarom hoor je zo?
0: Daarna is het tijd voor deze.
2: A kind of magic.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
14: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Die flitsers met Tom bij TomTom.
15: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes. Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Een nieuwe grill. Op ons terras.
23: Sorry, het is WK.
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
24: Wie denkt dat hij het kan?
0: En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Dit is jou. Het is een paar seconden over 1. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Rastaken.
26: Goedemiddag. 12 jaar cel voor de man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de dader en een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter bemoeiden zich daarmee en raakten in gevecht. Nadat het winkelpersoneel iedereen naar buiten had gestuurd, werd er 2 keer geschoten. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Een vaccinatie tegen meningokokken B hoeft niet in het vaccinatieprogramma. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad. Er zijn weinig ziektegevallen op het moment en kinderen kunnen ook ziek worden van het vaccin. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. In het Verenigd Koninkrijk was in maart nog een uitbraak van de ziekte bij 20 mensen. 2 van hen zijn overleden. In Londen is een grote brand uitgebroken in een Joodse supermarkt. Het is niet duidelijk hoe die is ontstaan. In de buurt werd de afgelopen tijd meerdere keren brand gesticht op locaties met een Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen. En de weer dienst van een Franse tv-zender heeft klachten en zelfs bedreigingen gekregen omdat de weerkaarten te rood zouden zijn. In Frankrijk is het al dagen dik boven de 30 graden. Volgens de klachten zouden de rode weerkaarten voor onnodige paniek over het klimaat zorgen. De Franse weerman zegt dat het een bewuste keuze is, juist omdat het weer zo uitzonderlijk is. NOS en KNMI hebben laten weten dat zij geen bedreigingen hebben gekregen. Weer dan nog van Weerplaza. Geen rode weerkaarten bij ons. De zon komt wel steeds vaker door. Het is 16 graden op de Wadden, 23 tot 26 graden in de rest van het land.
25: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen, de meeste files zijn onder het kwartier. 2 zijn er net wat langer, dat is om te beginnen de A4 door een botsing. Rotterdam-Den Haag tussen Schipluiden en Delft, daar 19 minuten. Je kunt beter omrijden. Pak dan de A20 en de A13. En er is ook nog een file gemeld op de A58. Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar 16 minuten extra.
27: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
25: Ja, en zometeen ook terug naar de bioscoop met John Travolta en Olivia Newton-John uit Grease natuurlijk. Na A Kind of Magic, hier is Queen. Joe!

Want hoe? Heb je minimaal één keer meegezongen nu, toch? Dit liedje kan je niet horen zonder dat minimaal één keer te doen. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want was vorig jaar de nummer 3 in onze filmhit Top 100. Want hij komt natuurlijk uit Greece. En wil je hem ook dit jaar weer in de lijst, dan zou ik zeker nog even stemmen. Dat kan alleen vandaag en morgen nog via de app van Joe. Ook als je een hele andere filmfavoriet hebt trouwens. En aanstaande vrijdag tussen 10 en 6. De filmhit Top 100 van dit jaar. Hier op Joe, dus stem vooral in de app en joe.nl. Zometeen. Omdat het een paar graden koeler is, maar nog steeds wel lekker zomers. Ricky Martin, Under Stress Maria hoor je na Marillion. Dit is Kaylee bij Joe.

Een van de belangrijkste dingen als je op een podium staat. The show must go on. Ja, dat dacht Ricky Martin ook dit weekend. Hij werd tijdens een concert in Montenegro bespoten met traangas. Hij liep even van het podium af, maar uiteindelijk heeft hij het concert gelukkig wel afgemaakt. Alles voor de echte fans, hè. Ricky Martin hoorde je net bij Joe. En zometeen Al Stewart, Year of the Cat, na Fergal Sharkey.

0: El Stewart, 1976, The Year of the Cat, hoorde je met Joe. En als jij goed bent in die decennia raden van de hits die je hoort op Joe, dan is de Joe Hitquiz echt wat voor jou. Dat spel, dat spelen we over een paar minuutjes weer. En jij kunt de uitverkorene zijn om gezellig mee te spelen. Je maakt er kans op de Joe-verrassing. En ik ben benieuwd, als je mee wilt doen, uit welk decennium komt deze dan? Chameleon, welk decennium hang je eraan? Zijn dat de 70s, 80s of 90s? Laat het weten in de Joe-app. Misschien doe je zo meteen mee met de hitquiz. Uiteraard ga ik Carmen Chameleon helemaal draaien. En ook folk van Madonna.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner.
1: Aanstaande vrijdag.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Het is niet normaal meer.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.

Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
14: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld... hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Lunchtijd. Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Schat, je hoeft niet te huilen.
20: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
21: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
20: Ah, dat lucht op.
18: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
22: Oranje fans opgeven.

0: van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de verse afdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Het is 1 minuut over 1:30. Even kijken onderweg. Joe verkeer door Flitsmeister. 2 langste files voor nu. Dat zijn deze. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 13 minuutjes. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal. Kapotte auto's zorgt daar voor 7 kilometer en 24 minuten extra reistijd. 9 andere vertragingen nog. Sta je daarin, dan heb je maximaal 10 minuten file.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Een paar minuutjes nog spelen we weer een nieuwe editie van de Joe Hitquiz. Ook Vogue van Madonna naar Culture Club. Hier is Karma Chameleon.

0: Madonna en Vogue bij Joe. De Joe Hit Quiz. Vanmiddag met Marie-Louise van 56 uit Tiel. Marie-Louise, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij staat op je dochter te wachten.
1: Ja.
0: Wat is ze aan het doen?
1: Ze is de nagels aan het laten pimpen.
0: De nagels aan het laten pimpen, oké. Okay. En jij hebt niet zoiets van, nou, dat moet bij mij ook even gebeuren.
1: Nee, dat haalt bij mij op het moment niet uit.
0: Nee, bijt jij nagels, net als ik?
1: Nee, ik ben ziek, dus mijn nagels groeien niet zo hard op het moment.
0: Oh, dat is vervelend, Marie-Louise. Ja. Oké, nou, je hebt in ieder geval nu, terwijl je aan het wachten bent, tijd voor een spelletje dus. Ja, ben je een beetje goed met de muziek uit de jaren 70, 80 en 90?
1: Nou, in ieder geval de 70 en 80 jaren wel. 90 twijfel ik een beetje aan.
0: Oké, maar misschien als je dan denkt, dit is 70's of 80's, dan is het 90's misschien, hè? Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Oké, nou, we gaan je drie hits laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje dus uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
1: Dankjewel. Let's
0: Hier is
1: go.
0: Jouw eerste opgave. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. Zeg het maar.
1: Dat is de
0: 80's. Ja, dit moet jouw expertise zijn inderdaad. Modern Talking hoorden we natuurlijk 1985. Yes. You're my heart, you're my soul. Ik ga hem zo meteen ook even helemaal draaien. De

0: Ja, dat moet de
1: 90's
0: zijn.
1: Dat moet de 90's zijn, zeg jij. Hans de Boy, Annabelle hoorden we. Jouw expertise is 70's en 80's, hè?
0: Ja.
1: En jij denkt dat dit 90's is?
0: Ja. Oh, nou
1: joh. Nee, Marie-Louise, dit is 1983.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, het is veel ouder dan jij denkt, joh.
0: Ja, inderdaad, toen was ik nog niet zo heel oud.
1: Bedankt voor je dappere poging. En doe je dochter de groetjes en een mooie woensdag verder.
0: Dankjewel, succes met de uitzending.
1: Merci, de nieuwe hitquiz doen we morgen weer. 14:50. Wil je meespelen? Geef jezelf op en dat kan je dan doen via de app van Joe. En de eerste opgave was deze uit 85 dus. Modern Talking.

0: Nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom bij Joe, dit was Lip Sync en Funky Town. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag Rutger.
1: Goedemiddag. In Zeeland is het oppassen geblazen aan het strand.
0: Waarom? Hoor je over een paar tellen. Verder Lionel Richie en ook Peter Frampton en Billy Ocean.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Hey Remon!
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
15: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
18: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
22: Dit is niet normaal meer.
23: Beleef de zomer bij Centerparks.
0: Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Dit is jouw. Exact 2 uur. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
4: Goedemiddag. Burgemeester Halsema woedend op pro-Palestijnse demonstranten. Op de publieke tribune van de Amsterdamse raadzaal hebben ze een spandoek omhoog gehouden met de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. En ook zwaarden ze met Palestijnse vlaggen. Het gebeurde tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Volgens het Parool verwees die tekst naar een vergelijking tussen verzetstrijder Hani Schaft en Hamas. Halsema noemt het een absolute schande dat er een internationale terreurorganisatie wordt verheerlijkt in de gemeenteraad van Amsterdam. Twee van de 5 kinderen die gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in België mogen waarschijnlijk snel naar huis. Dat zegt de directrice van de school waar de kinderen op zitten tegen de VRT. Er wordt alles op alles gezet om de leerlingen en docenten bij te staan.
5: Trouw heeft verschillende vormen en daar moeten we ook respect voor hebben en dat tempo volgen. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen.
4: 3 kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd en er is een rouwregister geopend. En het is een spannende middag voor voetbalfans. Welke oranje spelers zijn geselecteerd voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada? Rond deze tijd maakt bondscoach Ronald Koeman de selectie bekend en daarna geeft hij een persconferentie. Het wordt spannend of topscorer Memphis Depay bij die selectie zit. Hij lijkt net op tijd fit te zijn na weken van blessureleed. De provincie Zeeland waarschuwt zwemmers voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt hij pas eind juni op, maar hij is nu al op meerdere plekken gezien. Het beestje veroorzaakt jeuk en uitslag. Door opwarming van het water heeft het diertje zich nu al van een poliep tot een zwemmende kwal kunnen ontwikkelen. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon vanmiddag, ook al trekken er wat wolkenvelden over. Het is 16 graden op de Wadden, maximaal 26 graden in de rest van het land.
3: Dankjewel, Joe. Verkeer dan door Flitsmeister. 12 vertragingen, de meeste zijn maar een paar minuutjes. De langste is 11 minuten en ik onder een kapot voertuig op de A12... voor Oberhausen Arnhem tussen Beek en Zevenaar. 11 minuten vertraging daar.
6: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Bijzonder goedemiddag en fijn dat je erbij bent. Peter Frampton, Show Me The Way komt eraan over 4 minuutjes... naar Lionel Richie en All Night Long.

Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Het onderzoekje van Kai vandaag, Goedemiddagshow. Uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent. Ja, misschien is het scrollen op Instagram. Misschien is het wachten terwijl je computer aan het updaten is. Of op de wc zitten, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Nou, waar ben je in totaal een jaar van je leven aan kwijt? Als je het weet, stuur een appje in de Joe-app. Het antwoord om 6:10. En dit zijn de 4 non-blunts.

Nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Joe met Bob Marley en de Wailers natuurlijk. En No Woman, No Cry. Hey, wat vind jij? Is het oké om in een restaurant te betalen voor een glaasje kraanwater? Ja, op veel plekken in Nederland kun je gewoon om zo'n glaasje vragen. Maar in Italië is dat not done. Een toerist die was daar in een 5-sterrenhotel aan het eten. En ja, ze wilde haar dus geen gratis kraanwater geven. Ze moest gewoon een fles kopen van 7 euro. Dat weigerde ze en ze is nu naar de rechter gestapt. Ze eiste 2700 euro ter compensatie. De rechter heeft gesproken, het hotel heeft gelijk gekregen. Dus dan weet je dat voor deze zomervakantie geen gratis water. Dat recht heb je niet in Italië. Dit is Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz in 1 over Till It's Over bij Joe. Nog een paar weekjes, dan begint het WK voetbal. En Koeman, onze bondscoach, die heeft zojuist bekendgemaakt welke voetballers hij allemaal mee gaat nemen. Even een paar namen, onder andere Virgil van Dijk is erbij, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Memphis Depay gaat mee, Wout Weghorst en uiteraard nog vele, vele anderen. Want met deze zes red je het niet. Meer details daarover hoor je natuurlijk over iets meer dan een half uur in het nieuws van 3 uur. Zo meteen bij Joe. Aha, ook Gloria Estefan en Piano Man van Billy Joel.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting.
11: Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Adtap.
17: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom
16: ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
18: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof Kwark en Mühle Milk, 1 plus 1 gratis. En

0: stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
1: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
0: Ah, dat lucht op.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Verkeer door Flitsmeister, dus 3:30. 14 vertragingen zijn er, de meeste files zijn onder de 10 minuten. De langste voor nu is 13 minuten en staat op de A1 voor de grens met Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. Dus dat...
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En Piano Man komt eraan zometeen. Billy Joel, ook de Miami Sound Machine met Bad Boy hoor je direct na Take On Me. Dit is

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. You're the bad boy bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. En nog heel even doorzetten. En dan zitten de eindexamens erop. Ja, op dit moment zijn de allerlaatste examens bezig. Het gaat om de talen Spaans, Arabisch en Turks. Dus is jouw zoon, dochter, buurjongen, buurmeisje, neefje of nichtje nu nog bezig? Heel even duimen en dan straks hopelijk genieten van een lekkere lange vakantie. Als de uitslag op 11 juni, als die naar buiten komt, natuurlijk goed is, hè? En dan studeren. Nou, dit is een populair liedje onder alle studenten van Nederland. Billy Joel en Piano Man.

Ik heb weer 3 liedjes verstopt. Dat zijn de nummers die je na 3 van me krijgt. En de vraag is eventjes, weet jij zo uit deze zin te vissen? Hier is de zin voor vandaag. Daar in die stad, zonder naambordjes, luisterden we 's nachts koortsachtig naar ons hart. Nog één keertje. Daar in die stad, zonder naambordjes, luisterden we 's nachts koortsachtig naar ons hart. Zeg waar, zitten 3 liedjes in deze zin. Weet je welke? Stuur een berichtje in de app van Joe. Je hoort ze allemaal zometeen. Na coma.

0: bij Joe. Het nieuws van 3 uur zometeen. Goedemiddag, Rutger.
1: Goedemiddag. De WK-selectie is bekend. En wat vinden we gemiddeld knapper? Een mannelijk of vrouwelijk gezicht? Hoort het zo.
0: Okay. De 3 na 3. En de 3 na 3, kritische zin. Welke 3 liedjes zitten er verstopt in deze zin? Daar in die stad, zonder naambordjes, luisteren we 's nachts koortsachtig naar ons hart. Dus daar in die stad, zonder naambordjes, luisteren we 's nachts koortsachtig naar ons hart. Weet je welke liedjes het zijn? Stuur een appje.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
12: Ja, voordat ik hier...

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
4: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
7: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
4: Nee, Green Wave.
8: Green Wave.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
8: Green Wave.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
18: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
23: Dit is Joe. Het is 3:00. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
24: Goedemiddag. De WK-selectie is bekend. Memphis Depay, Martin de Roon en Guus Dil gaan met Oranje naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het drietal is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in zijn 26-koppige WK-selectie. Jurriën Timber is ook geselecteerd, maar het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit is. Stefan de Vrij, Kees Smit en Jeremy Frimpong zijn afgevallen. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en die begint om 1:00 s'nachts. Voor kroegen die om 2:00 dicht moeten is dat dus te laat en daarom wordt er een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen zoals Amsterdam en Rotterdam mogen kroegen langer open blijven. Een Nederlandse mijnenjager gaat eind deze week voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee. Dan kan dat marineschip op tijd naar de straat van Hormuz varen als dat nodig is. Dat schrijven ministers Dylan Jesselgus van Defensie en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet had eerder al gezegd een militaire bijdrage te willen leveren. Vrouwengezichten vinden we gemiddeld knapper dan die van mannen. Dat heeft een nieuwe studie laten zien. Zowel vrouwen als mannen vinden dat. Het meest verrassende vonden de onderzoekers dat vrouwen andere vrouwen de hoogste beoordelingen geven en mannen de laagste. En hoe ouder je wordt, hoe kleiner het verschil wordt. Na je 80ste lijkt het allemaal niet meer uit te maken.
23: Oké, dan geven we het op.
24: Precies. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon vanmiddag, hier en daar wat wolken. Het is 16 graden op de Wadden en maximaal 26 graden in de rest van het land.
23: Oké, dankjewel. Even kijken op de weg dan nog. Joe verkeer door Flitsmeister. Wat viel op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug? Door een ongeluk 39 minuten. A59 van Oss naar Zonzeel tussen Waalwijk en Waspik 24 minuten. En een botsing op de A208 Haarlem-Velsen is dat. Tussen Velsenbroek en IJmuiden een kwartier.
0: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
23: Ja. De 3 na 3 inderdaad. Daar in die stad zonder naambordjes luisterden we 's nachts koortsachtig naar ons hart. Dat is de zin voor vandaag. Onder andere Nick, die heeft een reactie ingestuurd.
1: Dat is Where the Streets Have No Name. Dat is Listen to Your Heart. En dat is Night Fever. Uiteraard.
23: Nick uit Den Haag zou het horen. Nee, inderdaad, hartstikke goed. YouTube, de Bee Gees.

bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Bryan Adams. Everything I do it for you komt eraan. En daarover gesproken, ja, ik las nog iets heel erg grappigs over een Duitse traditie. In de maand mei moet je daar echt op je hoede zijn als het gaat om de liefde. Duitse jongens die zetten dan namelijk een berkenboom voor het huis van degene die ze leuk vinden. Ja, die berkenboom die kappen ze dus, die versieren ze, doen er een briefje bij en die zetten ze dan dus gewoon voor de deur van een meisje dat ze leuk vinden. Het heet Mayen Stellen. Nou, misschien is het ook wel wat voor Nederland, hè, voor Valentijnsdag in plaats van een bos rozen. Gewoon een boom in de tuin zetten en dan zing je er gelijk een mooi liefdesliedje bij. Bijvoorbeeld in het Duits van Marianne Rosenberg.

Onder andere al op het stemlijstje van Suzanne uit Serenberg. Gewoon een geweldige film met supermooie muziek schrijft ze erbij. En eigenlijk een verhaal van dezelfde strekking komt van Patrick uit Oosterhout. Die vindt dit ook een mooie film en een prachtig nummer. Hij komt uit Robin Hood, Prince of Thieves. Everything I do it for you van Bryan Adams. En daarom is hij meer dan welkom natuurlijk in de filmhit top 100. Hebben we vorig jaar ook gedaan. Toen stond deze van Bryan op nummer 21. Dus ja, als je dit een geweldig liedje vindt, moet je hem niet vergeten op je stemlijstje. Stemmen kan in de Joe-app en op joe.nl. En aanstaande vrijdag vanaf 10 uur de filmhit.

0: En daar is de uithaal. Oh, you're the best. Dankjewel. Tina Turner hoorde je bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. En waar geniet jij van, Joe? Leuk om van je te horen. Ik zie Sjaak net appen bijvoorbeeld dat hij op de camping is en aan het genieten is van de gezellige muziek. Camping Volgerland in Numansdorp. Nou, chill ze daar, Sjaak. Zo meteen bij Joe. Onder andere hits van de Doobie Brothers, Phil Collins en ook Dan Hartman komt eraan.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit

0: uit de 70s, 80s en 90s. De Joe, filmhit, top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Aanstaande vrijdag.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Altap.
15: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het verkeer door Flitsmeister. De middagspits voor deze woensdag is al behoorlijk begonnen. 42 files zijn er, de meeste vertragingen onder de 20 minuten. 4 files zijn wat langer, die ga ik nu noemen. Dat is om te beginnen de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 26 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Henrik Ambacht, 24. A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug, 22 door een botsing. En de A59 Os-Zonzeel tussen Waalwijk en Waspik, daar 4 kilometer aansluiten en 23 minuten.
7: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Goed dat je erbij bent. Zometeen Phil Collins, You'll Be In My Heart. Ook Relight My Fire van Dan Hartman komt eraan. En dit zijn...

Prince bij Joe. En afgelopen weekend was hij ineens te zien in een interview bij de BBC. En hij had goed en slecht nieuws wat betreft zijn gezondheid. Het gaat een stuk beter met hem, dat is het goede nieuws. En hij heeft ook weer tijd om thuis in zijn studio muziek te maken. Daar heeft hij ook heel veel plezier in. Alleen toeren, ja, dat gaat echt nooit meer gebeuren, zegt Phil Collins. Dus ja, helaas moeten we het op deze manier blijven doen. Genieten van zijn muziek op de radio. You'll Be In My Heart, hoorde je. Zometeen.

Hey, Kai hier. Ik heb hier een onderzoek voor je. Uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent. Aan welk antwoord denk jij? Luister tussen 4 en 6.

Survivor en Burning Heart. Nou, en hopelijk ben je een beetje afgekoeld naar die brandende dag van gisteren. Het was natuurlijk bloedheet, lokaal 33 graden. Vandaag 10 graden koeler op sommige plekken. En ook vannacht gaat het goed afkoelen. Dus lekker die ramen en deuren open. Hoef je niet bang te zijn voor een nieuwe plaknacht. We zijn trouwens nog niet helemaal van de hitte af. Morgen wordt het weer wat warmer. En vrijdag kan het zelfs tropisch worden. Dus tuinspullen nog niet opruimen. Dat badje nog niet leeg laten lopen. Je hebt hem gewoon vrijdag weer nodig. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Cyndi Lauper.

0: Joe, zometeen Jeroen met het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben een beetje van slag. Ik zat even te kijken in de schatkamer, waar je oude tv-programma's kan zien.
0: Ja.
1: En daar kom ik zelf ook voorbij. We zaten samen even te kijken.
0: Ja, jij zit in een programma waar je niet eens van weet dat het bestaat. Bestond.
1: Nee, klopt. En ik zag mezelf heel jong zijn. Heel jong zijn.
0: En een hoop haren, Jeroen.
1: En veel meer haar dan nu.
0: Wat zit er in het nieuws?
1: In het nieuws, daar gaat het over. En daar kom ik zo meteen mee over een paar minuten. Verschillende dingen, onder andere het Nederlands elftal. WK-selectie is bekend, maar ook de schrijver van The Simpsons komt langs. Hij heeft namelijk zijn zinnen gezet op een, nou ja, behoorlijk ambitieuze baan.
0: Oké, en zo meteen aan het begin van de middagshow. Bij K, ideeën van Pink Floyd.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. 30 seconden, 1 letter.
6: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
5: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
6: Een bekende Nederlander.
7: René.
5: Durf jij de Alpha Battle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
8: Good times.
9: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
23: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
24: Middag. De selectie voor het WK voetbal is bekend. En daaruit blijkt dat bondscoach Ronald Koeman Jeremy Frimpong niet meeneemt naar het WK.
25: Het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. Dat is een fysieke kwestie. Maar ik heb ook voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten.
24: En dat is Crescencio Summerville van West Ham United. Koeman vindt hem op dit moment beter dan Frimpong. En verder is Martin de Roon na 2 jaar weer terug bij Oranje. En zitten ook Memphis Depay en Jurjen Timber bij de selectie. Beiden zijn net terug van een blessure. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks aan de slag kan gaan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie om olietankers en andere schepen te beschermen, zodra die weer door de straat kunnen varen. Dat is nodig, omdat Iran een stuk zee heeft volgelegd met mijnen. De meerderheid van de geestelijke gezondheidszorgorganisaties heeft de informatiebeveiliging niet op orde. Dat schrijft de inspectie. Maar bij 6 van de 87 onderzochte organisaties was de beveiliging oké. En dat moet zo snel mogelijk anders, zegt de inspectie. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering voor The Simpsons waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen nog alleen bekend als zakenman. Het weer van Weerplaatsen, hij veel zon, maar ook af en toe wolken. Het is 16 graden op de Wadden, max 26 graden in de rest van het land. En morgen zon overgoten en droog.
23: De woensdagavondspits is inmiddels langzaamaan op gang aan het komen. Ruim 300 kilometer aan file staat er in het hele land. File met de meeste vertraging is de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file, vertraging daar 30 minuten.
26: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merckx.
23: En we zijn van de kant. Je knippert met je ogen en de week is door midden. Tijd om je extra energie te geven tijdens de 4 uur middagboost. Als er een nummer is waar je helemaal vrolijk van wordt, dan moet je het zeker laten weten in de app van Joe. Zoals Wil wat heeft gedaan.
27: Joe. Hey, mijn Wil. Ja, hey. Ik ben vanaf 2:30 bezig. Vanaf vanmorgen 2:30, hè?
23: Oh.
27: Die is vanmiddag 2:30.
23: Dacht ik al.
27: Ik zou wel een super boost kunnen hebben en dan...

0: Floyd bij Joe en Another Brick in the Wall in de 4 uur middagboost. Rolien die staat al te springen wat betreft het onderzoek van later deze middag. Want we nemen elke dag een onderzoek mee. Daar duiken we even flink in. Omdat er nou eenmaal in de wereld flink wat onderzocht wordt. En het geweten van de show, Jesse, jij neemt elke dag een onderzoek mee.
1: Ja, alleen de uitkomst die hou ik nog even achterwege. Die kan je even laten borrelen in je hoofd. En dat gaat vandaag als volgt. Want uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent.
0: Oeh, dat is altijd zo geen leuke informatie om te horen. Dit zijn namelijk vaak hele nutteloze dingen. Waar je dan een jaar van je leven aan kwijt bent in totaal. Maar wat zou het kunnen zijn? Dat hoor je later deze middag in ieder geval. Dus het onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent. Vandaag is het misschien iets frisser dan gisteren. Er staat wat meer wind, hè? Iets meer bewolkt. Maar Desiree houdt in ieder geval het zomerse gevoel erin.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi.
2: Ik zou graag Club Tropicana van Wem willen horen. Want ik was vroeger gewoon helemaal gek van Wem. En misschien was ik ook wel een beetje verliefd.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Dat bij mij niet, hoor.
4: De 4 uur middagboost. Met Kai Mer.

0: Die heeft wat ingesproken via de app van Joe.
1: Goedemiddag. Ik zou graag het nummer van David Bowie hier met Modern Love willen horen. Heerlijk uptempo nummer voor deze zonnige woensdagmiddag.
0: Ja, leuk. Leuk. Dat is leuk. Dat is lekker. Ik snap dat David even mis is. Ik begrijp het wel. Het klinkt natuurlijk een beetje dat het hetzelfde begint. David slaat even een hele andere weg in. Maar

0: Modern Love. Hallo Monique.
1: Hallo.
0: Hallo, je hebt net gewerkt en je denkt, het zal me allemaal worst wezen de rest van de dag. Ik ga lekker op terras zitten.
1: Ik ga even lekker een carpaccio eten, ja.
0: Zo, lekker carpaccio'tje ook nog.
1: Lekker, een wijntje erbij, dus het is helemaal lekker.
0: Monique, maak me gek. Heerlijk. En doe je dat alleen of heb je daar ook nog gezelschap bij?
1: Nee, ik heb een vriendin bij me. Die voor de verjaardag ook beloofd zegt, nou, het is nou niet 30. Het is nou geen 30 graden, want dan hou je het helemaal niet uit.
0: Nee, dan heb je een gebakken carpaccio op je bord liggen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Toch? Ja, toch? Nee, dan loopt hij vanzelf weg. Nee. Dus ja. We gaan nou even lekker carpaccio eten op terras.
0: Ja, en dit is inderdaad het moment om dat te doen. Ja. Monique, ja. Welk nummer kun je gebruiken als energieboost?
1: Nou, lekker Mark Anthony, You Sang To Me.
0: Zo, en dan heb jij lekker je wijntje en je carpacciootje op het terras en dan huppakee, kan jou niks meer gebeuren.
1: Ja, en ik mag nog even de groeten doen trouwens.
0: Tuurlijk.
1: Ik wil even aan de meiden van mijn kleine plantage Capelle aan de IJssel rijden, zet hem op, hè, vandaag.
0: Waarom, wat gaan ze doen?
1: Nou, ze staan, het is offerfeest, dus ze moeten even boeketten maken.
0: Oh, ja, precies.
1: Er komen altijd heel veel mensen die bossen bloemen halen.
0: Ja, het is vandaag begonnen, hè, offerfeest.
1: Ja, vandaag, ja.
0: Okay.
1: Dus ik wens ze heel veel succes en nou, doe je best.
0: Bij deze, ik schaar me volledig achter deze boodschap. Monique, ik zou zeggen, dankjewel, geniet van het terras.
1: Dankjewel, jullie ook een fijne uitzending en dankjewel dat je mijn nummer draait.

0: Anthony bij Joe en You Sang To Me. Ik heb vandaag weer een lekkere dag voor de klas gestaan, zegt Wesley. Nu met Joe op mijn oortjes naar huis fietsen. En Roy is deze week nog lekker vrij. Dan heb je toch ook een fantastische week uitgekozen om vrij te zijn. We zijn gezellig met de kinderen naar de dierentuin gegaan. En Ellie kan ook wat energie gebruiken aan het einde van de dag. En dit is het nummer wat daar volgens haar perfect bij past.
1: Waar ik een boost van krijg is het nummer Alone van Heart. Ik denk dat veel mensen met dit warme weer dat zeker kunnen gebruiken.
2: De beste manier om je middag op te fluffen?
3: De 4 uur middagboost met Kai Merks.

0: Battle spelen we elke middag hier in de middagshow om 16:15. Werkt heel eenvoudig. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En ik zeg werkt heel eenvoudig. Maar dat is, ja, dat is op papier is dat het geval. In de praktijk is dat wel eens anders. We hebben wel eens zelfs iemand gehad die geen enkel goed antwoord gaf in 30 seconden. We hebben wel eens iemand gehad die gaf één antwoord. 2, 3, 4. Nou, voor Dennis ging het gisteren wel echt heel goed. Dat was echt hoe het op papier voorgesteld is eigenlijk. 9 goede antwoorden gisteren. Betekent ook dat je van goede huizen moet komen om een goede score neer te zetten om over die 9 te gaan om uiteindelijk die 1000 euro te winnen. Maar in het verleden hebben we ook gezien dat dat ook mogelijk is. Dus pak alvast even de app van Joe erbij, want je kunt je aanmelden na het nieuws van 16:30. En muziek van ABBA hoor je ook over een paar minuten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
13: Kippie.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
16: Dan gaan we vieren.
17: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer... Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
18: Ja, dus... Aldi.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus...
4: Alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 9.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: na het nieuws van 16:30, Jeroen.
1: Goedemiddag. Nederlandse militairen die gaan met drones oefenen en testen in Letland. Beide landen werken al nauw samen op het gebied van drones en de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen. Volgens defensieminister Jesselgus is er in Letland meer ruimte om te oefenen. En in ons land wordt de oefenen met drones nogal eens beperkt door de strenge regelgeving. Een waarschuwing van Rijkswaterstaat: kijk uit voor zomergladheid. Naar verwachting gaat het volgende week regelmatig regenen. En dat na een lange droge periode. Tijdens die droge periode hebben vuil, stof, olieresten en rubberdeeltjes zich opgehoopt op het asfalt. En zodra dan de eerste regendruppels vallen, ontstaat daardoor een glad laagje op de weg. Gaat volgende week gebeuren en daar moet je voor uitkijken.
0: Ja, we zitten een beetje in een weekje van op en neer. Hè? Dus het was heel heet, ook afgelopen weekend en gisteren ook nog natuurlijk. Vandaag is het dan lekker iets koelers, dat er een beetje een windje staat. En morgen wordt het weer warmer. Ja. En dan vrijdag kans op onweer, las ik. En wat regen in het weekend inderdaad eventueel. Dus dat is extra oppassen op de weg natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dit kan heel gevaarlijk zijn. Ze waarschuwen voor alle dingen die zegt Rijkswaterstaat, hou afstand, niet te veel van wegdeel wisselen. Dat geldt dan blijkbaar. Ja. Dus houd dat in de gaten. Jij had het over het warme weer. Hebben we het de afgelopen dagen vaker over gehad. En dat warme weer, dat betekent ook overal dierlijke ongemakken. Althans, bij mij thuis, misschien bij jou thuis ook. Fruitvliegjes en overal mieren. Oh. Hoe hou je die mieren buiten?
0: Mieren.
1: Dat is simpel, zegt deze expert.
2: Oh. Kijk goed waar ze naar binnen komen. Maak dat gaatje dicht. Desnoods met een stukje schilfsteen of duct tape. Dat is al voldoende om ervoor te zorgen dat ze hun route naar het kastje niet kunnen vinden.
1: Ja, gaat het toch nog mis, dan zijn er altijd nog huismiddeltjes, koffie, munt of komkommerschillen die je volgens deze deskundigen ook helpen doordat ze de geurroute verstoren. Ik zie jou kijken, Kai, jij wil wat kwijt.
0: Nou, dit blijft natuurlijk een van de grootste problemen die we als mensheid getroffen hebben. Toch? Ik bedoel, dit hoor je elk jaar en elk jaar zijn ze er weer. En waar ze vandaan komen... Geen idee, ze komen uit de gekste plek. Ik dacht laatst dat ik er één uit de vaatwasser zag komen.
1: Oh ja?
0: Als je dat dan een tijdje niet hebt gebruikt, dan is het dan warm en dan komen ze, daar schijnen ze dan maar ook in te zitten. Ja, maar ze kunnen natuurlijk. Kijk, een muis kan al door een spelden prik. Laat staan zo'n mier. Want ik hoor hier, je moet alles afdichten met schilderstape. Maar ja, ga alles maar helemaal luchtdicht maken. Want ik bedoel, ze kunnen natuurlijk overal doorheen. Ik had wel een hele leuke tip, want we hebben inderdaad heel veel mieren thuis. Dus heel fijn dat je dit even op tafel legt. Dankjewel daarvoor. Ik had het hier over met een collega. En die collega van mij die zei: weet je wat je moet doen? Je moet bij de drempel, waar je zelf binnenkomt, moet je kaneel strooien. Want dat schijnt te helpen. En die collega zei ook zelf: ja, ik dacht ook, wat is het voor tip? Maar ik heb het geprobeerd en het helpt. Nou, ik heb het geprobeerd en het helpt. Oh. We hebben echt veel minder mieren thuis. Maar ik denk dat dat inderdaad is, dat dat dan de route verstoort. Hè? Net als die koffie of munt. Of ik las ook sodapoeder zou je ook neer kunnen leggen. Ik denk dat dat inderdaad gewoon eventjes een sta in de weg is. En dat ze dan denken van, nou jongens, dan gaan we wel door die kier bij het raam. Denk ik. En dan heb je ze een paar dagen later waarschijnlijk. Oh. Maar inderdaad, goede tip. Vivian die zegt ook nog, kopergeld op sleutellocaties. Ja, dat is nog een leuke tip uit 1956. Mocht je nog kopergeld hebben liggen, dan kun je dat ook van die muntjes, weet je,
1: stuivers.
0: Van die stuivers, inderdaad. Ja, dat schijnt ook te helpen, inderdaad. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Wat zou je doen met 1000 euro? Nou, bijvoorbeeld een luchtbux kopen om je mieren af te schieten thuis. Dat zou een optie kunnen zijn. Begin in ieder geval maar alvast met fantaseren, want ik heb 1000 euro voor je klaar liggen hier.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Of heel veel koffie kopen om voor je deur te leggen voor de mieren.
1: Zo.
0: Dat kan natuurlijk ook. Of heel veel soda. Heel veel zout. Maar goed.

0: Sky hier met UB40 en Here I Am. Come and take me. Dennis staat momenteel bovenaan bij de Alpha Battle. 9 goede antwoorden wist hij te scoren gisteren. En als hij aan het einde van de week nog steeds bovenaan staat, dan wint hij 1000 euro. Even korte uitleg. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En stel dat Dennis nou die 1000 euro wint, door dat zo goed mogelijk te hebben gedaan, dan wil hij een cadeautje kopen voor zijn vrouw. Want zijn vrouw wordt 50. Dus ik heb haar deze middag nog even gebeld, de vrouw van Dennis, met de vraag: wat wil je eigenlijk voor je verjaardag als jouw man 1000 euro wint? En dit was het antwoord.
1: Voor die 1000 euro zou ik wel heel graag een nieuwe tuinset willen hebben. Vaatwassen, lekker een weekendje weg met mijn gezin.
0: Oh.
1: Mijn favoriete parfum, enkelsokjes, lekker uit eten.
0: Oh,
1: vind ik ook leuk. Ja, dat is eigenlijk wel mijn verlanglijstje.
0: Oh. Nou, op. Maar jij kan dit verjaardagscadeau wegkapen door beter te scoren bij de Alpha Battle. Meer dan 9 goede antwoorden dus. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Over 3 minuten een nieuwe ronde.

0: Uit de 70s, 80s en 90s, Queen en Killer Queen. En Shania Twain hoor je over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: En de Alpha Battle gaan we spelen met iemand die hier heel veel gewicht in de schaal hoopt te leggen. Want van 1000 euro hoopt hij het zwaarste motorrijbewijs te behalen. Hier is Rick. Hallo Rick.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag zeg. Wat versta je onder het zwaarste motorrijbewijs? Wat is dat?
2: Eigenlijk zo onbeperkt mogelijk veel cc. Dat is volgens mij vanaf 650 cc tot aan zo hoog gedeeld.
0: Oh, oké. Dus dan kun je eigenlijk overal op rijden als je zou willen.
2: Als ik zou willen, inderdaad, ja.
0: Maar dat is wel een wens ook van jou, of niet?
2: Ik ben helaas vorige week gezakt voor deze keer afrijden. Dan mag ik over anderhalve maand nog een keer en dan hoop ik hem wel te halen.
0: Oh, oké, goed. Want het is jouw grote droom om toch echt op een motor door het leven te gaan.
2: Ja, mijn grootste droom.
0: Ja, jouw grootste droom. Nou, dat is toch mooi. Stel nou dat je daar dan even 1000 euro voor krijgt. Dat is waarschijnlijk een gedeelte van het rijbewijs. Ik weet niet wat het kost.
2: Ja, dat kost aardig veel. Dus zo'n 2200 euro heb je een mooi pakket. En dan moet de motor nog komen, de kleding. Dus ik ben wel een hoop kwijt.
0: Ach, en was er geen leuke fatbike bijvoorbeeld?
2: Nee, een fatbike die om hem weg te gooien zou ik erin kopen.
0: Nee, we gaan zeker voor de motorrijbewijs en de kleding en de motor en de helm en noem het allemaal op. Rick, het gaat als volgt. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt en heb je op donderdag de hoogste score. Dan win je dus die 1000 euro. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
3: Wat voor tikkie.
2: Zo, kijk eens aan.
0: Mooi, hè? Dat is mooi.
2: Kijk eens aan.
0: En je mag gaan spelen met de eerste letter van het alfabet, namelijk de A.
2: Mm-hmm.
0: Klaar voor?
2: Altijd.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een filmgenre.
2: Actie.
0: Fruitsoort.
2: Appel.
0: Een onderdeel van je fiets.
2: Achterwiel.
0: Een maand in het jaar.
2: April.
0: Iets dat je moet schoonmaken.
2: Auto.
0: Een presentator.
2: Ad Royakker.
0: Broodbeleg.
2: Appelstroop.
0: Een zee of oceaan.
2: Atlantische Oceaan.
0: Een beroep.
2: Auteur.
0: Een liedje.
2: Alles is liefde.
0: Een groente. Het lijkt wel of je al je motorrijbewijs hebt, want je vliegt als de brandweer zegt er doorheen. Wat ga jij snel?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, te veel.
0: Nou, daar zeg je wat, dat is nodig, want het hoogste aantal antwoorden was 9 goede antwoorden. En dan moet je daar maar toch boven zien te komen. Beste Rick, ik ga eens even overlopen wat je allemaal hebt gezegd. Ja, daar is eigenlijk niks op aan te merken. Je gaf allemaal goede antwoorden en dat betekent dat jij een score hebt, beste Rick, van 10 goede antwoorden!
2: Hey.
0: En dat betekent dat omdat je 10 goede antwoorden hebt, je ook nog eens een straat staatsloten krijgt. Gefeliciteerd!
2: Dank je.
0: En nu is de vraag, kun je meer dan 10 goede antwoorden geven? Nou, laat het maar weten.

0: bij Joe. That don't impress me much. En Ananias die vraagt via de app van Joe... kunnen jullie even dat verhaal vertellen... dat Shania Twain familie is van Henk Wijngaard... met zijn vlam in de pijp? Ja, volgens mij is het vooral Henk die dat zegt, toch?
1: Ja, klopt. En toen was hij in Nederland voor een concert... en vervolgens had hij geen gratis kaartje gekregen... en was heel pissig gewoon. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen... ik heb een concert van Henk Wijngaard gezien... en als ik zou mogen kiezen tussen, met alle respect... Shania Twain of Henk Wijngaard... ga ik nog een keer naar Henk Wijngaard.
0: Ga jij in de tent staan bij Henk Wijngaard? Ik heb dat ook een keer gezien. Ik was een keer op een festival was dat in Drenthe. En daar kwam Henk Wijngaard.
1: Ik was ook in Drenthe.
0: Je weet niet wat je meemaakt. Die zaal zingt alles mee. Van begin tot eind. Woord voor woord, letter voor letter. Elke punt, daar komen we meegezongen. Dat is fantastisch. Ja, dat is echt heel leuk. Hey, trouwens, we hebben net... want eigenlijk willen we dit helemaal niet bespreken. Want ik heb nieuws over de Alpha Battle. We hadden net natuurlijk echt een fantastische score. 10 goede antwoorden is het hoogste nu. Rick scoorde 10 goede antwoorden. Kijk, we spelen dit spel nu natuurlijk echt al een hele poos op deze manier. Maar er gaat volgende week heel eventjes iets veranderen. Even voor volgende week een extra dimensie. Iets wat het spel helemaal anders maakt. En het kan ervoor zorgen dat jij extra kans maakt om te winnen. Na het nieuws van 5 uur zal ik alles even uit de doeken doen. En Michael Jackson hoor je ook zo.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
3: Verrassend, altijd voordelig.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Nog een keer!
7: Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
10: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
10: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
10: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
12: Green Wave. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
22: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
23: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Dit is jou.
26: Michael Jackson na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
27: Goedemiddag.
2: Nog één keer wil de gemeente Groningen de nachtopvang en een congrescentrum in de stad aanbieden aan asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Voor de opvang vanaf morgen heeft een andere gemeente zich gemeld. Welke plaats dat is, wil de gemeente Groningen nog niet zeggen. De relatie van Nederland en Europa met de Verenigde Staten is onomkeerbaar veranderd. Dat zei premier Jette op een veiligheidsconferentie in Den Haag. Volgens hen heeft Amerika meerdere keren duidelijk gemaakt dat we hebben meegelift op hun veiligheidsgaranties. En ze vinden dat Europa dat nu zelf moet doen. En daar is Jette het mee eens.
3: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent.
2: En ook zegt Jette dat het naïef is om te denken dat we bij een nieuwe Amerikaanse president teruggaan naar vroeger. En vrouwengezichten vinden we gemiddeld knapper dan mannengezichten. Zowel vrouwen als mannen vinden dat, blijkt uit een nieuwe studie. Het meest verrassende vonden de onderzoekers dat vrouwen andere vrouwen de hoogste beoordelingen gaven en dat mannen de laagste kregen. En hoe ouder je wordt, hoe kleiner dat verschil wordt. En na je 80ste lijkt het allemaal niet meer uit te maken. Het weer van Weerplaza, er is veel zon. Er zijn ook af en toe wat wolken. Het is 16 tot 26 graden. Morgen wordt zon overgoten. Het wordt droog en nog warmer dan vandaag. 22 tot 29 graden.
4: Oh. Vooral veel files van ongeveer een half uur in het hele land. Geen extreme uitschieters, maar de file met de meeste vertraging is de A15 naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer file en 34 minuten vertraging.
5: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merks.
4: Ja. Volg

0: Doe me altijd denken aan papa appelsap. Dit nummer natuurlijk. Hè. Is oorspronkelijk mee begonnen. Als een mama samen mama appelsap was dat. Maar dat is papa appelsap is dat inmiddels geworden. Bij Timur natuurlijk, mijn lieve vriend. Je hoort hier elke dag tussen 10 en 1 bij Joe. En dan ja, heeft hij altijd een nummer waarin een andere tekst te horen is. Of althans, zo lijkt het in ieder geval. En die behandelt hij dan even. Dus stel, je komt een nummer tegen en je denkt van... Hey, ik hoorde hier dit in, maar dat zingen ze overduidelijk niet. Of althans, dat lijkt me niet. Laat het dan zeker even weten aan Timur. Dat kan via de app van Joe, kan dat. Zodra ik over een paar minuutjes London Beat en I've Been Thinking About You... wat ook wel bekend staat als het nummer Hang Je Pik in de Barbecue... Ja, het is echt waar, dat wordt ingezongen. Let maar op, over een paar minuutjes ga je dat voorbij horen komen. Even kijken, andere zaken die nog spelen. Komende vrijdag hoor je hier de filmhit Top 100 bij Joe. Over 6 minuten bel ik met iemand die helemaal gek is van een bepaalde film. Benieuwd of je kan achterhalen welke film dat is op basis van haar voornaam. Haar voornaam is namelijk Sandy. Moet je het gesprek nog wel voeren überhaupt, zou je kunnen denken. Maar we gaan het zo doen met Sandy over een paar minuten. Want natuurlijk is het Grease. Als je vaker naar de middagshow luistert, dan weet je dat elke dag om 4:15 de Alpha Battle wordt gespeeld. Je krijgt bij dat spel 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. De hoogste score van de week wint 1000 euro. Voor deze week is die net op 10 goede antwoorden gezet door Rick. Dus morgen spelen we de finale om 4:15. Maar... volgende week gaat het net even anders. Noem het gerust een thema-editie. Dan hangt er een thema aan de week. Dan spelen we namelijk de Duo Alpha Battle. Dan mag ik applaus.
1: Ja, nee. Ik stil van.
0: Ik weet, jullie zitten regelmatig met stomheid geslagen als er iets uit mijn mond rolt. En dat was ook nu het geval. Maar...

0: na de finale ronde de hoogste score heeft, wint 1000 euro. Oh, één keer?
1: Nee.
0: Allebei 1000 euro. Zo. Ja, daar mag weer voor geapplaudisseerd worden.
2: Nou, ja.
0: Yes! Ja, dus volgende week 2 keer 1000 euro voor de winnaars in dat geval. Dus denk alvast eventjes na met wie je samen zou willen spelen. En stuur dat als bericht in de app van Joe. En misschien willen jullie dan wel allebei 1000 euro bij de Duo Alpha Battle. Ik zie dat hier al een koppel wordt gemaakt. Begrijp ik. Ja, Jeroen?
2: Ik wil graag met het geweten van de show met Jesse samen.
0: Ja, nou, die heeft alle antwoorden. Ik denk het niet. Ik denk niet dat dit doorgaat. 2 keer 1000 euro.

0: Midnight Oil. Beds are burning. Aanstaande vrijdag. Om 10 uur. Hoor je de filmhit top 100 hier bij Joe vanaf 10 uur. Moet ik dan eigenlijk zeggen. Dat zijn de 100 leukste nummers die onlosmakelijk verbonden zijn aan een film. Je hebt nog tot morgenavond om je favorieten door te geven. Zo kun je bijvoorbeeld gaan voor Survivor met Burning Heart uit de film Rocky 4. Of Michael Cimbello met Maniac uit Flashdance. Of Cardigans met Loveful uit Romeo plus Juliet. Maar misschien is dit ook wel een nummer voor op je lijstje. Hallo Sandy.
1: Hallo, met Sandy.
0: Oh, Sandy, baby. Someday, when high school is done.
1: Nou, prachtig. Zo hoor ik ze zelden.
0: Heeft jouw favoriete film toevallig iets met jouw naam te maken?
1: Je zou het bijna zeggen, ja.
0: Hoe vaak heb jij Grease gezien?
1: Tussen de 20 en de 25 keer, denk ik.
0: Oh, echt waar? Dus je bent ook echt groot fan van de film?
1: Ja, ja, het is wel jaren geleden, maar echt grijs gedraaid. Het was echt mijn all-time feel-good movie.
0: Ja, nou, dat begrijp ik heel goed. Dat is natuurlijk een film waar we allemaal dol op zijn, of zijn geweest in ieder geval. En hoe zit dat met het kip-of-het-ei-verhaal? Ben jij Sandy door Sandy, of jij niet? Of is Sandy in de film misschien wel door jou Sandy geworden?
1: Ik denk dat Sandy door mij Sandy is geworden. Ik was iets eerder.
0: Je was iets eerder. Ja, okay.
1: Ik was iets eerder. Ja. Ik was van 72 en de film is van 78, dus...
0: Dan weten we vanaf nu waar ze de mosterd gehaald hebben natuurlijk.
1: Dat bedoel ik.
0: En ontdek je dan ook nog steeds na die 20 of 25 keer kijken nieuwe dingen in de film? Praat je inmiddels alles mee? Hoe gaat dat dan?
1: Nou, ik deed altijd wel alles mee praten. Ik denk dat dat inmiddels niet meer lukt, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet hem weer een keer opnieuw gaan kijken.
0: Hoe lang is het geleden?
1: Ik denk toch wel 4 jaar geleden of zo.
0: Nou, dan moet je weer gaan kijken. Misschien is er wel iets veranderd, Sandy. Ja, je weet het niet.
1: Ja, daarom. Je weet het gewoon niet zeker, hè?
0: Ja, misschien wordt ze uiteindelijk helemaal geen vamp nu. Je weet het niet.
1: Nee, daarom. Nee.
0: Dan kan er maar één nummer gedraaid worden nu, denk ik, uit Grease, toch?
1: Absoluut.

0: Sandy.
1: Dat is een favorietje van Sandy. Voor de filmhit op 100 die je hier vanaf aanstaande vrijdag hoort. Vanaf 10 uur op Joe. Peter zegt, ja, geweldige film en ook keigoeie muziek. Zet hij erbij via de app van Joe. Ja, maar wat een hit zijn er uit Grease gekomen.
2: Man, ik heb de film 20 tot 25 keer heeft Sandy hem gezien.
1: Ja.
2: Mag ik 25 tot 45 keer?
1: Nou ja, minstens.
2: Waanzinnig.
1: Ik heb hem ook heel vaak gezien.
2: Oh, zo dat, en wat een hit inderdaad.
1: En wat een hit. Nou ja, Summer Nights, You're the One That I Want. Sandy, Grease, Lightning. Ja, noem ze allemaal maar op.
2: Ja.
1: Wat een hit. Oké, nou, je kunt nog steeds je favorieten doorgeven, hè, trouwens, voor de film Hit op 100. Kan via de app van Joe, dus doe dat vooral eventjes. John Farnham hoor je, You're the Voice, na het nieuws van 17:30 natuurlijk. Jeroen alweer.
2: Ja, ik heb even gekeken of toevallig vanavond Grease op tv is. Nee, is niet op tv.
1: Jammer.
2: Maar daarom heb ik een ultieme kijktip voor je vanavond.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Het is niet normaal meer.
11: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.

De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Oranjefans opgelet. KPN.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Vanavond komt het af naar 7 tot 12 graden. Morgen warm, zonnig en droog. En dan kan het wel 27 graden worden. Dit is John Farnham naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
4: Goedemiddag. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van deze kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. Leiden houdt een noodopvang voor asielzoekers in een kerk nog een paar maanden open. Het zou eigenlijk deze week stoppen, maar is verlengd om Ter Apel te helpen. Daar blijft het te druk en moeten asielzoekers ook vanavond weer op een andere locatie slapen. En het is een zeer groot succes. De Schatkamer, het audiovisuele archief van Beeld en Geluid. Gisteravond ging het online en het is nu al 200.000 keer bezocht. Via deschatkamer.nl kun je 700.000 tv- en radioprogramma's gratis bekijken en beluisteren. En onder de meest bekeken titels tot nu toe zijn Floris, Kopspijkers en Zwiebertje. Ik, Kai, ik kwam iets anders tegen.
5: Ja, je hebt lekker zitten struinen.
4: En ik was een beetje stil deze uitzending. Ik was een beetje afgeleid.
5: Ja.
4: Ik kwam dit tegen. Een trotsprogramma, TV uit 1986. Een welkomstprogramma voor Flevoland. Op 1 januari 1986 werd Flevoland namelijk de nieuwste provincie van Nederland. Dat programma wordt gepresenteerd door Linda de Mol en goochelaar Hans Kazan. En dat ademt de sfeer uit en vooral ook de humor van de jaren 80.
6: En daar op het ereterras zitten de burgemeesters van de gemeente van de nieuwe provincie. Daar mag u best even voor klappen.
5: Dat zijn grote tijd.
6: En ik heb begrepen dat jij daar straks een illusie mee gaat doen.
7: Ja, dat wordt heel spannend. Ja.
6: Maar we beginnen met muziek en met een Nederlandse groep. Was het nou your tie, his, her of our tie?
7: No, it's my tie.
6: Ach, my tie.
5: Geweldig. Maar het is lekker struinen. Ik denk dat dit perfect aansluit op waar wij mensen op dit moment nou op zoek zijn. En dat is namelijk nog steeds nostalgie. Je bent toch benieuwd, je gaat toch kijken. Want er zijn inderdaad heel veel tv- en radioprogramma's. Overigens wel alleen van de publieke omroep. Ik geloof dat ze nog in gesprek zijn met commerciële omroepen om daar ook wat aan toe te voegen. Maar je bent toch benieuwd, hoe was dat toen ook alweer, toen daarnaar zat te kijken? Ik heb bijvoorbeeld gisteravond ook nog best lang zitten struinen. Dat je een beetje van het ene in het andere komt. Ik heb bijvoorbeeld ook eens gezocht op... Staan er bloopers in het archief van series? Ja, ik heb dan misschien meer een slag van de molen gekregen. Maar ik denk dan in bloopers. Nou, ik heb een paar bloopers zitten kijken. Van Vreemde Praktijken. Dat was een serie met Gerard Cox, Joke Bruis. Voordat ze toen Was Geluk Heel Gewoon gingen doen. Nou, dat stond er dan op, een beetje een blik achter de schermen. Maar weet je wat ik ook dacht? Want ik dacht ineens, hey, weet je wat we vroeger altijd keken? Dat was best leuk. Pluk de Dag.
4: Huh?
5: Ken je dat nog? Nee. Pluk de Dag was een programma van de Tros met Ron Boshart. En dan ging Ron Boshart in alle vroegte met een hele grote gele bus ging die ergens een markt op. En dan zei hij, ik ga vandaag wat leuks doen, ga je met me mee? Zonder te vertellen wat ze die dag gingen doen. Dus heel veel mensen, die worden overvallen, want die zitten gewoon in een dagelijks leven natuurlijk. En dan zeiden sommige mensen, ik durf het wel aan, ik ga wel mee. En dan gingen ze of parachute springen, of ze gingen surfen, of ze gingen weet ik veel wat doen, of ze gingen Sint en Piet spelen ergens ineens. Ja, dat soort dingen was echt leuk. Heeft ook internationaal ook echt wat prijzen gewonnen.
4: Wat goed.
5: Het is een leuk programma.
4: Maar dat kan ik nu terugkijken dus.
5: Dat kun je nu allemaal terugkijken.
4: Leuk.
5: En de tune was van Willeke Alberti. Zomaar een dag.
8: Zomaar een dag.
4: Oh ja.
8: Waarin je zelf alles mag. Zomaar een dag. Zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach.
5: Nou, het staat allemaal te bekijken. Leuk, hè?
4: Heerlijk.
5: Zullen we hier stoppen?
9: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Ik heb namelijk een hele andere prangende vraag. Leg je zo even voor naar Melissa Etheridge. En dit is John Farnham.

0: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
1: My name is Axel Foley.

0: Bedjo en Like the Way I Do. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. We hebben om 6:10 krijg je het antwoord te horen op een onderzoek. Of althans, het volledige onderzoek eigenlijk. Want het geweten van de show, Jesse, je hebt een onderzoek meegenomen. Om dat woord nog maar eens te gebruiken. Maar het is nog niet volledig.
1: Nee, klopt inderdaad. Uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent.
0: Een jaar van je leven ben je hier aan kwijt. Dat zijn vaak geen leuke berichten. Want dat is vaak iets nutteloos. Bijvoorbeeld, mag ik er al eentje opgooien?
1: Ja, zeker.
0: Bijvoorbeeld, wachten voor het stoplicht.
2: Nee.
1: Dat is niet goed.
0: Dat is niet goed. Oké, kunnen we die al afvinken? Antwoord om 6:10. Ik heb nog even een andere vraag die ik wel even op wil gooien. Want normaal doe ik het gewoon met het handje. Maar ik dacht, ik ga vandaag eens voor gemak. Dus ik ben naar de car wash gegaan om de auto te wassen. En daar viel me ineens iets op wat al langere tijd aan de hand is, maar ik had dat nooit zo gesignaleerd en vandaag ineens wel. Want normaal gesproken, als ik daar dan kwam bij de wasstraat, dan deden ze altijd zo'n soort van plastic huls deden ze om mijn ruitenwisser aan de achterkant. Dus aan de voorkant niet, dat is meteen een andere vraag die ik heb. Dus waarom achter wel en voor niet? Maar goed, wat, dat terzijde. Maar de laatste tijd, dat gebeurt helemaal niet meer. Dus ik vraag me eigenlijk af, misschien is er iemand die hier antwoord op heeft, waarom gebeurt het bij mij niet meer? Misschien bij anderen nog wel, dat weet ik niet. Maar waarom krijg ik geen hoesje meer over die achterruitwisser? En was dat dan onnodig, bijvoorbeeld? Want er is niks voor in de plek gekomen. Dus of heeft het te maken met plastic, dat het volledig is wegbezuinigd? Dat ze zeggen van ja, dat kan niet meer, we doen geen plastic hoesjes meer zomaar om ruitenwissers. Dus ik zit met die vraag. Begrijp je dat?
2: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Want ik kreeg de laatste twee keer dat ik bij een car wash was, de eerste keer kreeg ik ook zo'n plastic hoesje over de achter. Ja. En onlangs was ik nog een keer geweest. Niks.
0: Nou ja, precies.
2: Dus de ene keer wel, de andere keer niet.
0: Nee, dus waarom, als het er nu niet is, waarom is er geen vervanger voor?
2: Ja.
0: Want dan had het blijkbaar geen nut. Of heeft het wel nut?
2: Ja, wat was het nut?
0: Wat was het nut daarvan?
2: En waarom inderdaad achter en waarom niet voor?
0: Ja, precies. Wij zitten hier met ontzettend veel vragen over. Dus als je daar enigszins iets over weet, help ons uit de brand. Daar kunnen wij vanavond ook weer slapen. Er staat vast ook wel ergens Joe op in een wasstraat, kan ik me voorstellen. Dus laat maar even van je horen via de app van Joe. In de tussentijd even pas op de plaats. Even rustig aan. Mariah Carey bij Joe.

0: ik vroeg mij vandaag ineens af. Ik ga normaal niet zo snel naar de car wash, maar ik dacht ik kies even voor gemak dit keer. En toen viel me eigenlijk ineens op dat ze helemaal geen plastic folietje meer om mijn ruitenwisser doen aan de achterkant. En dat gebeurde altijd. Maar ineens is dat gestopt. Er is ook niks voor in de plek gekomen. Dus ik vraag me af, heeft het dan wel zin? Of waar was het dan voor? Of dus, we zitten met een aantal vragen. Floris die denkt een antwoord te hebben, die zegt het volgende.
1: Zover ik weet is het plastic hoesje om je ruitenwisser te beschermen. Want het zou kunnen zijn dat de borstel vastgrijpt aan de ruitenwisser, waardoor die hem eraf trekt. Wat bij verschillende is gebeurd.
0: Oké, maar ja, maar nu dus niet meer.
2: Ja, maar aan de voorkant gebeurt het niet.
0: Nee, ja, precies. Want, want het werd ook altijd alleen maar aan de achterkant gedaan en niet aan de voorkant. Ja. Dat klopt.
2: Ja.
0: Dus kijk, maar dat gebeurt nu dus niet meer. Want er komen ook berichten weer. Maaike zegt bijvoorbeeld, bij ons wordt er nog wel steeds omheen gedaan. Aan het eind staan de speciale containers waar die dan ingegooid mag worden. En dan wordt het hergebruikt.
2: Oké, okay. Maar dus waarom?
0: Ja, maar waarom? Waarom? We komen nog niet verder. We komen nog niet verder. Maar we gaan op zoek. We gaan op zoek naar dit antwoord. In ieder geval een ander antwoord op het onderzoekje. Uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent. Dat hoor je zo na het nieuws van 6 uur. En Elton John komt er ook aan.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. Aan

0: 99 euro en dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts 779 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
18: Dit is Joe! Elton John na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedenavond. Er is nog geen structurele oplossing om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat zegt asielminister Van den Brink. Maar er lopen wel meerdere gesprekken om de problemen op te lossen, zegt hij. Sinds vorige week is het dagelijks te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En daar wordt er elke dag gezocht naar andere locaties waar asielzoekers kunnen overnachten. En zojuist heeft Warfum zich gemeld voor de opvang van 4 nachten. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop bij Ter Apel. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal. Memphis Depay zit erbij, net als Martin de Roon, na 2 jaar afwezigheid, en Guus Stil. Jurrien Timber ook, maar het is niet duidelijk of hij op tijd fit is. Is dit een kampioenselectie, was een van de vragen aan Koeman.
20: Nou ja, we doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is en wat ook andere landen kunnen brengen. Niets is onmogelijk en daar gaan we voor.
19: Opvallende afwezigen zijn Stefan de Vrij, Kees Smit en Jeremy Frimpong. De Fietsersbond en Rover willen meer plek in de trein voor fietsen. Dat is nu veel te weinig, vinden ze. Daarbij is het vaak te lastig om de speciale ingangen te vinden waar je in de trein fietsen mag stallen, zegt de Fietsersbond.
21: Dus dan kan het je overkomen dat je zo lang aan het zoeken bent dat je daardoor de trein mist. Wat wij nog mooier zouden vinden is dat in de zomer er een kar achterkomt met een fietswagon.
19: De speciale ingang voor fietsers wordt nu nog aangegeven met een eenvoudig plaatje van een fiets. En Leontine Ruiters en haar dochter Yara Borsato hebben afgelopen zondag een ernstig auto-ongeluk gehad op Ibiza. Een dronken automobilist klapte frontaal op een taxi nadat hij via de verkeerde kant een rotonde opreed. Omdat Leontine en Yara gewond raakten, hebben ze een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Het gaat nu naar omstandigheden goed met ze. Dan nog het weer van Weerplaza. We krijgen een frisse avond en een zeer frisse nacht. In het noordoosten wordt het vannacht 5 graden. Maar het wordt morgen allemaal weer compleet goed gemaakt. Was er even een ander woord in gedachten, maar goed gemaakt is ook.
2: Maar nee, maar pak de woorden die je zelf wilt, dat geeft niks.
19: Ja, gecompenseerd was het.
2: Gecompenseerd?
19: Ja,
2: ah,
19: frisse nacht,
2: mooi.
19: Maar het wordt morgen gecompenseerd. Dankjewel voor de tijd. Want morgen krijgen we veel zon en het wordt dan 20 tot 29 graden in het zuiden van het land.
2: Super. Voor dit tijdstip is het nog een beetje aan de drukke kant, maar de files die er staan worden wel steeds kleiner. File met de meeste vertraging nog is de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Martinus Nijhoffbrug. 11 kilometer file en een half uur vertraging.
11: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merks.
2: Uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent. Het antwoord.

0: en Freed From Desire over een paar minuten. Maar eerst antwoord op een onderzoek dat we vanavond of vandaag hebben meegenomen weer. Zoals we hier elke middag doen, het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat je hier in totaal 1 jaar van je leven aan kwijt bent.
0: Ja, ik heb al gezegd wachten voor het stoplicht, maar dat bleek niet waar te zijn. Jeroen?
2: Een parkeerplek zoeken.
0: Vind ik ook een goeie. Vind ik ook een goeie. Daar doe je ook een hele lange tijd over. Of überhaupt je auto zoeken als je hem ergens geparkeerd hebt. Ja, zou ook nog kunnen zijn. Maar we gaan eerst even voor een parkeerplek zoeken.
1: Nee, niet goed.
0: En je auto zoeken als je hem ergens geparkeerd hebt.
1: Ook niet goed.
0: Oké. Okay. Michelle.
3: Ik denk dat we minstens 1 jaar kwijt zijn met dagdromen. Pff, het is nogal wat.
0: Ja, het is nogal wat.
1: Het is niet goed.
0: Maar het is niet goed. Monique zegt douchen.
1: Ook niet.
0: Erik.
4: Ik denk benzine tanken.
0: Benzine tanken.
1: Nee, ook niet goed.
0: Elze zegt boodschappen doen.
1: Nee.
0: Sleutels zoeken.
1: Ook niet.
0: Thomas.
5: Ik zou denken dat je wel 1 jaartje kwijt bent van je leven met het knipperen van je ogen.
1: Ja. Als je alles bij elkaar optelt. Nee, dat is ook niet goed.
0: Ook niet goed. Karin die zegt sokken bij elkaar zoeken.
1: Nee, ook niet goed.
0: Mieke.
6: Hallo Kai.
0: Hi.
6: Ik denk dat het antwoord op het onderzoek van vandaag is dat we wel 1 jaar kwijt zijn aan het toiletteren.
0: Ja. Ja, zoals je hoort, Wieke stond naast de droger en die dacht, ik ga nu eerst even mijn antwoord inspreken. Ik denk dat het toiletteren is.
1: Ook niet goed.
0: Nee, ook niet goed. Nou, dan wil ik wel heel graag weten wat het antwoord wel is. Let op, hier komt een pauke.
1: Uit onderzoek blijkt dat je in totaal 1 jaar van je leven kwijt bent aan zeppen.
0: Hè?
1: Ja? Zeppen.
0: Zeppen?
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus vooral echt even het doelloos zappen. Dus dat je aan het zoeken bent van wat ga ik kijken op tv. En dat je dan een beetje... Dus het is niet effectief op het knopje drukken, maar echt het rondzoeken. Het zoeken naar wat je gaat kijken.
0: Maar mag ik daar even aan toevoegen? Is dit er wat aan voor onderzoek? Want is dat tegenwoordig nog je van het echt zappen in de tijd van streaming en waar je gewoon gaat zitten en kijkt waar je zin in hebt? Ja, dat is een moeilijke vraag, hè?
1: Dat is een moeilijke vraag.
2: Stond op de schatkamer.nl.
1: Ja, weet ik veel. Nee, tuurlijk, het klopt niet meer, maar goed. Nu het zo zegt, ja, het is totaal achterhaald. Weet ik
0: zappen,
1: veel.
0: Wie zappt er nog? Nee, in de tijd op zaterdagavond. Toen mocht je altijd stoppen met zappen.
2: Ja.
0: Zappen is zinloos.
2: Ja, maar vroeger hadden we maar 2 zenders. Was je zo uitgezept? Nederland 1, Nederland 2.
0: Ook ja. Ja, oké. Okay.
1: Zal ik die van morgen anders maar vast vertellen?
0: Ja, laten we dat
2: vertellen. Als jij zegt, vroeger was het wel zo natuurlijk.
0: Ja, vroeger. Ja,

0: spijt me, er komt toch wel kritiek op je onderzoek. Floris zegt ook, ja, het is 3 jaar geleden dat ik tv heb gekeken. Ik heb geen idee. Zappen. Maar dat klopt, maar vroeger zapte je meer. Maar dan, was je op zoek naar, is er iets leuks om te zien?
1: Absoluut.
0: Maar nu klik je, weet ik veel, in Videoland aan. En dan klik je aan wat je wil zien op dat moment.
1: Ja, maar ik ben echt jaren kwijtgeraakt aan het zappen.
0: Nee, zeker. Ja, voor jou geldt het ook nog wel. Ja.
1: Maar zo oud ben ik ook niet, kan je merken.
0: Even het onderzoek van morgen alvast.
2: Uit onderzoek blijkt dat 10% van de ouders met kinderen op school deze angst heeft.
0: Dat zal ook wel, dat zal ook wel zappen zijn. Of, ja. Of hoepelen met zo'n stok, zal het antwoord zijn.
1: Gevaarlijk, ja.
0: Gevaarlijk. Nou, het antwoord morgenavond om 6:10. 10% van de ouders met kinderen op school heeft deze angst.

0: elke dag iets na 6:30 gaat er even één nummer het podium op. Eventjes extra. Dat is altijd een nummer waar blaasinstrumenten in voorkomen. Want daar ben ik gek op. Want het zijn fantastische instrumenten. Die zorgen voor sfeer, gezelligheid en in dit geval ook een zomers gevoel. En in die categorie zo een fantastisch nummer van Joe Cocker.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Attap.
19: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack.
10: Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
24: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
0: Vanavond koelt het af naar 7 tot 12 graden. Morgen warm, zonnig en droog. En dan kan het wel 27 graden worden. Dit is En Marvin Gaye hoor je na het nieuws van half 7. Jeroen.
25: Goedenavond. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warfum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. En Groningen houdt er na vannacht mee op. Maar er is nog steeds geen blijvende oplossing gevonden voor de drukte in Ter Apel, heeft de minister Van den Brink zojuist gezegd. Ga door met een onderzoek van de ANWB onder Nederlanders die met de auto op vakantie gaan. Daar komt heel veel uit. Ik doe even een kleine greep uit de uitkomsten. Mm-hmm. Zo verwacht ruim 80% van de Nederlanders dat autopech hen niet zal overkomen op vakantie. En ook blijkt dat Nederlanders graag goed voorbereid op vakantie gaan. Zaken als reisdocumenten, de staat van de auto, vignetten en de juiste reisverzekeringen hebben onze hoogste vakantieprioriteit. Op papier. Want desondanks blijkt dat ook 40% van de vakantiegangers eerder denkt aan de versnaperingen in de auto voor onderweg dan aan verzekeringspapier.
0: Ja, dat begrijp ik ook eigenlijk ergens wel. Ik check dat eigenlijk ook nooit van tevoren. Of ik überhaupt mijn verzekering. Die zijn er natuurlijk een keer ingelegd. En ik denk, ja, dat ligt er waarschijnlijk wel in. En ondertussen loop ik me inderdaad druk te maken van, jongens, ik heb hier allemaal verpakte wafeltjes lekker voor onderweg en nog even wat drinken gehaald en wat broodjes hebben gesmeerd en dat soort dingen. Ja. Daar ben je dan mee bezig, inderdaad.
25: Herkenbaar.
0: Ja, toch?
25: We hadden vroeger 5 kinderen, die zaten allemaal achter in de auto. Dus mijn moeder moest voor de reis naar Spanje, 2000 kilometer verderop, moest zij voor 5 kinderen en mijn vader natuurlijk de boodschappen doen. Mijn god, dat er nog bagage bij komt.
0: Ja, met kratten eten ging je op vakantie inderdaad. Maar ook wel opvallend dat ruim 80% denkt dat pech ze niet overkomt op vakantie. Ja. Terwijl, ja, dat is natuurlijk echt een hoop, 80%. Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren.
25: Maar ik denk dat heel veel mensen ook nooit zo vaak pech hebben gehad onderweg. Natuurlijk een aantal wel. Ik heb het nog nooit gehad in mijn leven.
0: Nee. Nou, misschien ben je ook in een hele andere stemming op dat moment. Hè, de ondervraag. Ja. Je denkt, ja, vakantie. Ja, het is de zon schijnt. En we hebben er zin in. En leuk pech. Nee, dat overkomt ons niet. Nou, tot je langs de autobaan staat. Met een rokende motorkap.
25: Dan praat je wel anders.
0: Dan praat je wel anders.
25: Ja, is waarschijnlijk, Klaas. Ja, precies. ik sluit af met een ander gevoel. Nog geen vakantiegevoel, maar mijn WK-gevoel begint wel aan te wakkeren. Vandaag is de selectie voor het WK-voetbal bekendgemaakt. Dus het WK kan beginnen, wat betreft mij. Maar vooral door de supermarkten, die denken daar zo over. Die proberen namelijk volop mee te profiteren van het WK, van de aanstaande WK-koorts. Spar bijvoorbeeld heeft een oranje shirt in de aanbieding met daarop je eigen naam. De Albert Heijn hoopt te scoren met een oranje badjas. En Jumbo die komt met een speciaal juichjack en een eigen supporterslied met Rob K.

0: avond van het Nederlands elftal gaan spelen. En je draait dit. Ja, nu zit ik een beetje te kijken, ja, is het dit nou? Maar ik denk, die avond wordt iedereen
1: gegeven. Nee, maar dat is wat het is. En dat is ook een beetje hoe het WK werkt. We zitten nu te kijken als twee konijnen naar koplampen. Maar op het moment dat dit over een paar weken gespeeld wordt voor een wedstrijd... en wij zitten op onze bank met een zakje lekkere paprika chips en een biertje op de site. Nou, en dit nummer wordt gespeeld, dan is de Polonaise dans in de huiskamers, hoor. Dan wordt de horlepiep gedanst op tafel. Dan denk je, ja, we hebben er helemaal zin in. Daar gaan we, huppakee. En scoren maar, jongens. En geef maar een flinke poeier naar voren.
0: En je weet, een van de wedstrijden is om 4 uur 's nachts, hè?
1: Maar we zijn erbij, hè? Met WK. Nee, we zijn erbij. Ja, want dat is zo mooi aan Nederland. Het maakt niet uit, maar als we eensgezind zijn... dan gaan we er volledig voor. Dus dan zitten wij om 4... Nou, dan is om 4 uur 's nachts de horlepiep op tafel. Dat maakt mij niet uit. En dan eet ik om 4 uur 's nachts een lekkere bak paprika chips leeg. Dan doen we dat wel.
0: Ik doe met je mee.
1: Toch? Leuk. Met mijn oranje badjas en een shirt eronder... en een juichpak en het lied van Rob Camps. Ik ben er klaar voor.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Bereid je eerst over 6 minuten even voor op de warmte van morgen. Dan ziet ze dichterbij. En met zomers...

0: Het wordt morgen weer heerlijk warm. Nou, en dan moet ik zeggen, zitten we nu vandaag al een hele dag te doen alsof het vandaag koud was. Dat is natuurlijk ook echt onzin. Er stond gewoon iets meer wind. Er stond even een lekker briesje wat voor wat verkoeling zorgde. Maar verder was het natuurlijk een uitmuntende temperatuur, laten we eerlijk zijn. Maar morgen wordt het dus echt weer warm, zonnig en hartstikke zomers. Temperaturen tot 27 graden. Dus ik dacht, laten we nu ook alvast een beetje voorgaren met een heerlijk zomersnummer. Joe Cocker met Summer in the City. Met die hele fijne blazers erbij. Hè, want daar gaat het tenslotte om hier. Muziek waar hele goede blazers in zitten, daar ben ik gek op. Het kan dus in steden vaak 4 graden warmer zijn dan in het platteland eromheen. Komt natuurlijk doordat hitte in stenen en asfalt blijft hangen. Maar dus ook omdat er in een stad veel meer airco's zijn. Dat is geinig.
1: Zo, dat is een leuk feitje.
0: Juist, en die maken het binnen koel. Maar blazen alle warme lucht weer naar buiten. Dus iets om rekening mee te houden de komende dagen als het weer warmer wordt. Flink warmer wordt. Joe Cocker bij Joe, hoor je nu? Summer in the City.

0: Walker bij Joe en Summer in the City. Het volgende is het geval. Ik ging vandaag sinds lange tijd weer eens naar de wasstraat. Normaal doe ik dat gewoon met de hand. Dat vind ik ook gewoon een goede bezigheid. Je hebt echt de eer van je werken. Als je je auto daarna ziet stralen, denk je van, nou, dat heb ik goed gedaan. Maar ik ging naar de carwash en toen dacht ik ineens vandaag, hé, daar deden ze toch eigenlijk altijd zo'n plastic hoesje om mijn achterste ruitenwisser. En dat gebeurt al een hele tijd niet meer. En toen dacht ik, hoe komt het? Want was het dan wel ergens voor nodig? Omdat er ook geen vervanger voor is gekomen. Dus nu gebeurt dat niet meer. Dus wat is daar aan de hand? Is het al de hele tijd niet nodig geweest? Is het voor het plastic? En waarom is het er niet? En waarom eigenlijk alleen aan de achterkant en niet aan de voorkant, bijvoorbeeld? Want het gebeurt alleen aan de achterkant. Iemand die onder andere een bericht stuurde via de app van Joe was Erika. Hallo Erika.
1: Hey, goedenavond Kai.
0: Hallo, kom je vaak bij de wasstraat?
1: Ja, dagelijks.
0: Dagelijks, want je brengt er de koffie rond? Of,
1: Ik ben taxichauffeur.
0: Ach, je bent taxichauffeur.
1: Ja,
0: okay.
1: En de taxi zijn een visitekaartje voor onze klant. En die moeten iedere dag spik en span zijn. Dus ja, de wasstraat zien we elke dag.
0: Dat moet er goed uitzien, natuurlijk wel. Dat begrijp ik. En eventjes van het begin beginnen. Zijn ze daar ook gestopt met die hoesjes bij jou bij de carwash?
1: Nee, bij ons dus nog niet. Je krijgt gewoon de hoesjes achter op je ruitenwisser. Ze spoelen hem even voordat je bij de wasstraat staat.
0: Ja.
1: Ze kijken even of je ruitenwissers niet aanstaan. En dan gaat er een hoesje achterop. En als je de straat uitkomt, dan staat er een bak waar je hoesjes mag deponeren.
0: En waarom denk je dat ze erom zitten?
1: Het is om je rubber te beschermen.
0: Oké. Okay. Maar
1: althans, dat zeggen ze hier bij de wasstraat.
0: Maar mijn wasstraat denkt dan, ik krijg lekker de colleren met je rubber. Dat gaan we helemaal niet meer beschermen. Dat is toch ook raar?
1: Dat is heel raar, ja.
0: Toch?
1: Ik hoop dat je onderzoek nog verder duidelijkheid gaat geven dan. Wat de ene het wel zegt en de ander niet.
0: Nee, want het loopt inderdaad een beetje. We lopen een beetje tegen een muur op. Want ik zie ook heel veel reacties inderdaad. Ja, bij de ene wasstraat is het dan wel en bij de andere niet. En dan is het om rubber te beschermen of deze te maken met de machines. Maar ja, het spreekt elkaar ook tegen als het gewoon niet overal gebeurt. Want waarom is het dan überhaupt nodig? Weet je, een van die twee klopt dan niet. Het moet een reden hebben, lijkt mij dan.
1: Misschien nieuwere machines of oudere machines.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zou kunnen. Ja.
1: Ja, ik kan hier verder geen duidelijker antwoord op geven dan dit.
0: En heb je nog een idee waarom het bij de achteruit is en niet bij de vooruit?
1: Nee. Sorry.
0: Nee, dan stopt hier het onderzoek voor vandaag in ieder geval. Dan weet ik het nu ook. In ieder geval, dank Erika dat je even reageerde en dat ik je even kon spreken. Dank.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: Hoi.
0: Als je er wel meer informatie over hebt, mag je het altijd laten weten natuurlijk. Maar ik ga door tot er een antwoord is, een duidelijk antwoord. Waarom die hoesjes over die ruitwissers? Of waarom niet? Of waarom ineens niet? En waarom is het nodig?

vele bewijzen dat de muziek uit de 70s, 80s en 90s ons later nog veel meer heeft geïnspireerd natuurlijk om daar een beetje mee aan de haal te gaan. Want dit is inderdaad gewoon Leo Sayer, Thunder in My Heart. Maar in 2006 dacht Mac van, hey, wacht eens even, dat is een leuk liedje, klein beatje erop.

0: verschil in. Jos staat ook te luisteren. Je denkt, ja, wat is het verschil eigenlijk?
1: Ja, ik dans op beide, hoor.
0: Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus, nou, om maar even aan te geven. Hè, veel van die muziek komt toch terug als het aan gaat. Jos Egging, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, we spelen een nieuwe ronde Minute to Win It Show.
2: Gezellig.
0: Ja, hoe gaat het? Ook alweer even een korte uitleg.
2: 5 begrippen, 1 minuut de tijd en weet je alle 5 begrippen te raden. Jij of ik, ja, we gaan ze uitbeelden eigenlijk in tekst, hè? En,
0: ja, vooral in
2: ja,
0: tekst.
2: In tekst, vooral in tekst. Ja, want ja, daar heb je de andere kant natuurlijk niks aan.
0: Nee, heb helemaal niks aan. Ik doe het wel eens. Dan sta ik hier maar eigenlijk helemaal wezenloos.
2: Op zijn kop hier alles. Ja, maar en win je, dan pak je het prijspakket. Zo simpel is het.
0: Angelica!
3: Hi. Hoi.
0: Hallo, ja, dan ben je fijn. Angelica, de vraag is natuurlijk met wie wil je zo spelen? Met Jos of met mij?
3: Ik zou graag met Jos gaan spelen.
0: Dat is leuk.
2: Doen we.
0: Dat is leuk.
2: Zin in.
0: Goed. Dat is de eerste keer dat Jos mag spelen deze week.
2: Deze week zeker.
0: Ja, absoluut. Nou, we gaan zo kijken hoe dat gaat. Om 7:10 spelen we nu rond de Minute to Win It. En Starship hoor je ook zo na het nieuws.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.

0: en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
13: Geen borrel zonder kippie plank. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie!
15: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
26: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
27: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
29: Dit is jouw...
0: Goedenavond, 7 uur, het nu.nl nieuws. Nathalie van Zuidenkom, goedenavond.
1: Goedenavond. Groot overleg morgen in Den Haag. De vakbonden en premier Jette gaan om de tafel om het te hebben over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Gisteren werd bekend dat een snelle verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. Door de droogte is er extra risico en daarom moeten regio's extra voorzichtig zijn, waarschuwt de brandweer. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. Dat doet het leger voorlopig niet meer. Het gaat iets beter met twee kinderen die in België gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeluk tussen een schoolbus en een trein. Volgens een school mogen ze waarschijnlijk snel het ziekenhuis uit. Drie kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Bij het ongeluk in Buggenhout kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. En een spannende dag voor spelers van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal. Memphis Depay zit erin, net als Martin de Roon en Guus Til. Jurrien Timber is er ook bij, maar het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit is. Ja, zit je erbij of niet? Sportverslaggever Ripke Bakker legt bij RTL uit hoe spelers erachter komen.
2: Vroeger zat je bij de telefoon te wachten tot je gebeld werd of niet en of je geslaagd was. Ja, zo horen de Oranje Internationals vandaag ook of ze naar het WK gaan. Een aantal weet al lang dat ze erbij zitten. Het gaat echt om een klein groepje van 6-7 spelers die op de WIP zitten.
1: Ja, de eerste wedstrijd van Oranje op het WK is op 14 juni tegen Japan. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen, dan wordt het weer tropisch.
0: Dan Joop Keer van Flitsmeister. Nog één file in Nederland. Die is langer dan 10 minuten. Maar 11 minuten gelukkig op de A27. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Daar is een kapot voertuig.
3: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, Angelica gaat over 7 minuten 48 de strijd aan met mij in Minute to Win It. Gaat ze voor de 5, weten we zo. Na Starship.

0: Spandau Ballet bij Joe, Through the Barricades. Woensdagavond. En we zeggen wederom goedenavond Kai.
1: Goedenavond Jos.
0: Hallo. En goedenavond Angelica.
2: Hoi,
0: hi. Zeg, we hebben onze informant op pad gestuurd om even wat informatie over jou te verzamelen. En we hebben iets gehoord. Je bent bezig met het opzetten van iets. Wat is dat?
2: Ja, klopt. Ik ben bezig met het opzetten van konijnenwelzijnsplein.nl.
0: Ah, nou, laten we het daar even over hebben.
1: Oh, van konijnenwelzijnsplein.nl.
0: Ja. Vertel eens.
2: Heel veel konijnen in Nederland die worden niet helemaal goed verzorgd. Er is heel veel achterhaalde informatie te vinden op internet. En in winkels is het natuurlijk een commercieel belang.
0: Ja.
2: Niet dat ik ze nou wel af wil kraken natuurlijk. Het zijn ook hele goede dingen.
0: Zeker.
2: Alleen daardoor krijgen dus heel veel konijnen in Nederland niet de juiste zorg. Veel worden ook uiteindelijk gedumpt in opvangcentra.
0: Ja.
2: En ik hou heel erg veel van konijnen. Ik ben ook gediplomeerd bedrijfsleider dierverzorging. Met alle vergunningen bijna die ik kan halen.
0: Ja.
2: En ik gun die konijnen gewoon een heel goed leven.
0: Ja.
2: En daarom heb ik konijnenwelzijnspijn.nl in het leven geroepen.
1: Dat we ze niet behandelen als flappies, Angelica.
0: Nee, precies,
2: ja,
0: dat is het eigenlijk.
2: Nee, dat is echt niet de bedoeling. Nee.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nou, je hebt toch even reclame kunnen maken. Zullen we een spelletje doen?
2: Ja, superleuk.
0: Mooi. Ja, superleuk.

0: Sapper?
1: Het is een Engels woord eigenlijk. Het is een Engels woord.
0: Centrifuge?
1: Ja, maar dan weer het andere woord daarvoor. Je weet precies wat ik bedoel natuurlijk.
0: Een ander woord voor centrifuge, ja.
1: Ja, oh, nee, zo'n ding.
0: Oh. Een ander woord voor centrifuge.
1: Je gooit de dingen in, dan gaat hij heel hard draaien.
0: Oh, ik weet niet.
1: En dan wordt het... Nee, ik mag het niet vertalen. We gaan even naar de volgende. Laten we even staan.
2: Ja, doe maar.
1: De volgende. Deze zet je op als het regent. Boven je.
0: Een paraplu.
1: Ja hoor, dat is goed. Dan de volgende is een ding dat je gebruikt in de tuin. Want als al dat spul van de bomen is gewaaid... dan wil je natuurlijk alles een beetje... Nee, dan wil je een beetje weg... Weg dingen ze, wil je net? Je wil
0: zeggen...
1: Ja hoor, ja, heel goed. Dit hangt aan een boot en dat wordt neergelaten naar beneden, naar de zee, om de boot vast te leggen.
0: Een touw?
1: Ja, alleen dan met zo'n ding, met zo'n haak eraan.
0: Oh, een ding met een haak van een boot, ik weet het niet.
1: Het was een anker.
0: Oh, een anker.
1: Een anker.
0: Natuurlijk. Ik dacht dat we hem aan de kade vast te leggen.
1: Oh ja, nee. En ja. We zochten ook nog een blender. Dat was de eerste.
0: Oh, een blender. Oh ja, dat had ik echt niet zo geraden. Ik denk dat van milkshakes of smoothies of zo.
2: Nou, oh ja, helaas. We begrepen het al.
1: Het was een dappere poging.
0: Nee, ja, ja.
1: Angelica, dankjewel voor het meespelen. Hè?
0: Ja, jullie ook heel erg bedankt. Kei leuk.
1: Heb een mooie avond.
0: Ja, kom
1: was,
0: goed.
1: Het was kei leuk, hè?
2: Het was kei leuk.
1: Het was kei leuk.

0: Tracy Chapman. En Fast Car. Dit is Joe, goeie avond. Zometeen muziek van Men at Work. Ook Mark Cohn en Blondie komen eraan. Hey, en aanstaande vrijdag dan hoor je hier de filmhit Top 100 bij Joe. En daarvoor kun je al stemmen via de app. En als je denkt dat de jeugd alleen nog maar naar Paw Patrol en TikTok kijkt, dan heb je het mis hoor. Want ik ga zometeen even bellen met de allerjongste stemmer uit de lijst. Denk je, de lijst? Welke lijst? Nou, deze.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner.
1: Jack. Aanstaande vrijdag.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
20: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
21: Zo, reclame.
2: Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Dit is Joe met Jos en Gink.
5: Avondspits is officieel voorbij. Geen files, wel een rij met muziek hoor. Marcone, Blondie en nu Man Edward.

was een moeilijke dag vandaag, hè? Vond je niet? Iedereen was in de war. Ik zag mensen met korte broeken, mensen met jassen, mensen met Hawaii-shirts, mensen op slippers. Maar ja, hey, na zo'n dag als gisteren, eigenlijk zat ik te denken, is er maar één oplossing. De oplossing voor al je problemen op warme dagen. De afritsbroek, natuurlijk. En oké, als je echt zeker wil weten, godzijdank is daar het internet natuurlijk. Kan ik een korte broek aan.nl. Antwoord vandaag, ja. Hou het luchtig met de muziek van Joe. Dit is Blondie en Heart of Glass.

0: Hey Auke, hoe oud ben jij?
1: 9.
0: Welk jaar ben jij geboren?
1: 2016.
0: 2016. En jij dacht, ik vind films kijken heel erg leuk.
1: Ja.
0: Ja, wat zijn je favoriete films?
1: Ik vind Ace Ventura heel leuk.
0: Ace Ventura, ja, dat is een leuke film. En wat nog meer?
1: Ghostbusters.
0: Ghostbusters, natuurlijk. En toen kwam de oproep op de radio dat je je favoriete liedjes uit de film mocht inzenden. En toen dacht jij, weet je wat? Ik ga een lijstje maken.
1: Ja.
0: Nou, hey, en wat staat er allemaal op? Weet je dat nog?
1: Eén stond volgens mij Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Twee La Bamba.
0: Ja.
1: En op drie volgens mij Kokomo van de Beach Boys.
0: Oké. Okay. Hey, en je had ook iets van Grease erop staan.
1: Grease Lightning.
0: Grease Lightning. Waarom vind je dat zo'n leuk liedje?
1: Ik heb de film nooit gezien, maar ik vind het gewoon een leuk liedje.
0: Kun je al een beetje meedansen op dat liedje?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan moet je eigenlijk die film maar eens gaan kijken.
1: Ja. Tenminste, als ik het oud genoeg voor ben.
0: Ja, precies. Ja, moet even. Is mama in de buurt?
1: Ik zit ernaast.
0: Oh, je zit ernaast. Ja, ja, je zou, nou, bij deze mag hij een keer Grease kijken.
1: Nou, dat mag vast wel een keertje. Vind
0: ik
1: vast leuk.
0: Heel goed. Nou, Auke, ik vind het heel erg leuk dat je hebt gestemd. En we gaan hopelijk heel veel van jouw liedjes draaien in de film Hit Top 100.
1: Oké.
0: Nou, doe je.
1: Chill. Well, this car is automatic. It's systematic. Hydromatic. Why is it greased lightning?

0: Travolta. En Grease Lightning, favorietje van Auken van 9, de jongste stemmer voor de Joe Filmhit Top 100. De 100 beste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. Vrijdag vanaf 10 uur. En stemmen doe je via de Joe app. Zometeen het nieuws. Nathalie, wat zit erin?
1: Goedenavond. Het kabinet gaat meer doen om dakloze asielzoekers op te vangen.
0: En ook Brian Adams en Ace of Base komen eraan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
4: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
10: Aldi. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf 268 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
21: Dit is niet normaal meer.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: Deals. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Het is 8 uur, het nu.nl nieuws met Nathalie van Zuidekom. Goedenavond.
7: Goedenavond. Het kabinet gaat zorgen voor meer opvangplekken voor dakloze asielzoekers. Het gaat om een verdubbeling in de grote steden, meldt RTL Nieuws. En ook zullen meer gemeenten opvang aanbieden. Momenteel leven er duizenden arbeidsmigranten op straat. Ze raakten hun baan kwijt en raakten daarna dakloos. Er is een gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warfum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt asielminister Van den Brink. Teleurstelling in Amerika, nu ons land niet van plan is het bedrijf achter DigiD aan hen te verkopen. Gisteren heeft het kabinet de deal tegengehouden. Mogelijk had het Amerikaanse bedrijf bij een overname toegang gekregen tot vertrouwelijke gegevens van veel burgers en dat wilde het kabinet niet. En vrouwengezichten vinden we gemiddeld knapper dan die van mannen. Zowel vrouwen als mannen vinden dat, blijkt uit een nieuwe studie. Het meest verrassende vonden de onderzoekers dat vrouwen andere vrouwen de hoogste beoordelingen geven en mannen de laagste. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner het verschil wordt. Na je 80ste lijkt het allemaal niet meer uit te maken. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon, 20 tot 28 graden. En over een paar dagen wordt het weer tropisch.
8: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
6: Pak alvast je telefoon erbij, open de Joe-app. Zometeen kun je weer stemmen voor Oh Ja, die had je ook nog. Ook Bryan Adams en Ace of Base, hoor je nu?

Ace of Base en The Sign. Bij Joe, goedenavond. Het is woensdagavond. Ja, je zou bijna zeggen dinsdag, maar het is woensdag. En iedere avond om ongeveer 7:50 krijg je de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. Nou, vandaag zijn er 2 liedjes uit de top 40 van

0: want de oranje selectie is bekend. Nou, wat blijkt, Koeman neemt dus Jeremy Frimpong niet mee naar het WK. Verder is Martin de Roon na 2 jaar terug. En zitten ook Memphis Depay en Julian Timber bij de selectie. Beiden zijn net terug van een blessure. Nou, welkom terug bij het elftal. En volgende week gaat het weer regelmatig regenen. Daarom waarschuwt Rijkswaterstaat voor zomergladheid. Ja, want na een lange droge periode liggen er opgehoopte rubberdeeltjes, vuil en stof en olieresten op het asfalt. En als dat gaat mixen met regendruppels, krijg je dus een gladde weg. Dus als stevige regenbuien daarbij zitten, dan spoelt dat vuil wel gelukkig weer weg. Dus laten we daarop hopen dat het snel weer weg is.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Iedere dag dus 2 keuzes, of eigenlijk 2 liedjes, 1 keuze. 2 liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we al even niet meer hebben gehoord. Of nou ja, die we toch wel weer even terug kunnen brengen.

Welke van deze twee wil jij zo horen? Stemmen, dat doe je in de poll in de app van Joe. Dus open even de app van Joe. Bovenaan staat de poll. Jij mag bepalen welk van deze twee liedjes je zometeen helemaal hoort bij Joe. Uit 1982. In Oh Ja, die had je ook nog. Eric Clapton, zometeen Wonderful Tonight komt eraan. Na Earth and Fire. Nog even wachten

0: jaar waarin ik bijna dood ging. Hij kampte toen met een stevige verslaving. Hij dronk 3 flessen per dag, maar hij zocht hulp. Maar goed, 1982 gaf het nog meer.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Want de meest geciteerde quote uit 1982 was niet van een wereldleider, een artiest of een helderziende, maar van dit beest.
3: Phone home.
0: Ja, natuurlijk van de film E.T. Het was ook het jaar dat deze maand het kabinet van 8 viel. Ze konden het niet eens worden over de bezuinigingen. En we keken massaal naar Knight Rider. Ja, David Hasselhoff werkte daarin samen met zijn futuristische auto Kit. En ja, oké. Hier heb ik dus altijd een beetje van gedroomd, hè? Even proberen, hoor. Kit, lanceer met Turbo Boost de tracks uit 1982 in... Oh ja, die had je ook nog.
4: All right, Josh, thank you. No problem. These are the songs in the top 40 today, May 27th in 1982. Turbo Boosting Knighted.
0: Ah,

0: Skandal im Sperrbezirk. And Hot Chocolate.
1: Ja, de vraag was welke wil je helemaal horen op Joe? Dankjewel voor het stemmen. Dankjewel ook, Kit. Dankjewel voor het stemmen in de Joe-app. De winnaar van vandaag, 61% van de stemmen... die gaan naar de Spider-Murphy Gang. Skandaal.
2: Oh ja,
3: die had je ook nog.

0: De winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. De Spider Murphy Gang, Skandal in Sperrbezirk. Morgen weer een nieuwe editie. Dan de keuze uit twee liedjes uit 1987. Het is woensdagavond, je bent over de helft van de week. Ja, die nog maar net begonnen is. Lekker hoor. Het is Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. En ik wil je even vragen om je ogen dicht te doen. Ja? Oké. Okay. Stel je even gezichten voor bij de volgende namen die ik zo draai. Gloria Gaynor en Meatloaf. Wie is knapper? Nou, waarom ik wist dat je dit ging zeggen, vertel ik je zo.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
16: Ja?
17: Waar bel je nu mee aan?
16: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
1: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
0: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
1: Nee, Greenwave. Greenwave.
2: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
1: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
3: It's It's playtime.
4: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Dit is Joe met Jos Egging.
18: Ja, wie is de knapper? Matthias zegt, dit is appels met peren vergelijken. Natuurlijk.

Gloria Gaynor en I Will Survive bij Joe. Ook natuurlijk het anthem bij veel dragshows. Je weet wel waarin mannen en vrouwen van zichzelf een hele mooie vrouw maken. Hé, en wat blijkt? Ze hebben gelijk. Ja. Dus, ik gaf je even de keuze tussen Gloria Gaynor en Meatloaf. Nou, dat was overweldigend in de show-app. Massaal Gloria, ja. Want vandaag kwam een onderzoekje uit. 30.000 mensen hebben in totaal 17.000 gezichten beoordeeld. En wat bleek? Vrouwen worden dus aantrekkelijker gevonden dan 60% van alle mannengezichten. Dus, dubbele punt, vrouwen zijn knapper. Ik weet trouwens niet of ik daar thuis mee aan moet komen, want nou, dan begint ze weer over George Clooney. Misschien kunnen we dan gewoon zeggen, mannen zijn als een goede wijn, toch? En daarover gesproken, Mister.

geldt dat jou, voor jou, of eigenlijk jullie, volgende week. Want volgende week kun je dubbel zoveel geld winnen in de middag bij Joe. Want Kai's Alpha Battle, dat normaal door één persoon wordt gespeeld, is dan in duo-vorm, ja. Je kunt je dan samen met iemand opgeven. Jullie spelen dan allebei afzonderlijk van elkaar een ronde van de Alpha Battle. En de scores worden dan bij elkaar opgeteld. En het duo dat volgende week donderdag na de finale ronde de hoogste score heeft, wint 2 keer €1000. Ja, dus denk even heel goed na met wie jij samen zou willen meespelen. Luister naar Kai en geef je op. En misschien win jij dus wel volgende week samen met je beste vriend of vriendin €1000 bij de Duo Alpha Battle in de middagshow met Kai. Elke maandag tot en met donderdag vanaf 4 uur hier bij Joe. Woensdagavond.

0: En Paradise by the Dashboard Lights. Dit is Joe, de best uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Tina Turner, ook de Pet Shop Boys. En het nieuws van 9 uur. Nathalie, wat zit erin zo?
1: Ja, goedenavond. Een vrouw die jarenlang voor de rechtbank werkte, moet nu zelf de cel in. Wat er is gebeurd, hoor je zo.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
13: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
20: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
21: Oranjefans opgelet,

0: bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is jouw. Het is 9 uur, het nu.nl nieuws. Nathalie van Zuidenkom, goedenavond.
3: Goedenavond. In de Rotterdamse wijk Nesserlanden is vanavond een vechtpartij geweest. Daarbij is ook gestoken. Twee mensen raakten gewond. De vechtpartij ging tussen een groep jongeren. Er zijn twee personen opgepakt. Vorig jaar liep het vaker uit de hand in Nesserlanden door ruzie onder jongeren. Een vrouw uit Woerden die voor justitie werkte moet nu zelf 3 jaar de cel in. Ze verkocht informatie uit het systeem van een rechtbank in Amsterdam door aan een man die later betrokken was bij meerdere explosies. Het gaat onder andere om namen en adressen dat werd doorverkocht. Teleurstelling in Amerika, nu ons land niet van plan is het bedrijf achter DigiD aan hen te verkopen. Gisteren heeft het kabinet een deal tegengehouden. Mogelijk had het Amerikaanse bedrijf bij een overname toegang gekregen tot vertrouwelijke gegevens van veel burgers. En dat wilde het kabinet niet. En met het warme weer deze dagen duiken er ook overal dierlijke ongemakken op. Fruitvliegjes en overal mieren. Hoe hou je die buiten is de vraag. Nou, dat is simpel, zegt deze expert bij Hart van Nederland.
4: Kijk goed waar ze naar binnen komen. Maak dat gaatje dicht. Desnoods met een stukje schilderstape of duct tape. Dat is al voldoende om ervoor te zorgen dat ze hun route naar het kastje niet kunnen vinden.
3: Ja, huismiddeltjes zoals koffie, munt of komkommerschillen kunnen volgens de deskundigen ook helpen, doordat ze de geurroute verstoren. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en dan 20 tot 28 graden in het zuiden.
5: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
2: Lekkere woensdagavond hoor. Muziek zometeen van de Pet Shop Boys onderweg. Ook Chris Norman zo.

0: Show Boys. En It's a Sin bij Joe. En over zondes gesproken.
1: Even poëtisch. In ieder glas past een pilsje. Of melk is voor baby's, bier voor volwassenen. En mijn favoriet. Water is pas feest als het bij de brouwer is geweest. Ja hoor.
2: Ja.
1: Mag ik je even heel hartelijk de week van het Nederlandse bier wensen? Nou, komt-ie. Hartelijk week van het Nederlandse bier. Mooi. Hey, je kunt deze week ruim 900 verschillende brouwerijen bezoeken die we hebben in Nederland. En natuurlijk zijn er proeverijen en speciale evenementen. Natuurlijk mag de Oud-Hollandse pubquiz ook niet ontbreken. Ja, en de beste tip voor een pubquiz, dat zijn wij natuurlijk. Hè? Want de muziekvragen oefen je met de hits van Joe. Zometeen Diana Ross en ook Big Mountain komt eraan. Maar eerst, let even op, het kan zomaar een vraag zijn op het volgende pubquizje waar je aan meedoet. Het jaar van Chris Norman en Suzy Quatro, Stumbling In, is 1980.

tuin en als je portemonnee ondersteboven houdt, is hij dan leeg? Ja? Salaris op, vakantiegeld er doorheen? Zometeen de oplossing voor. Joe met de soundtrack van je woensdagavond. Dit is Styx en Babe.

0: Hey, wil jij nog even 100 euro pakken aan het einde van de avond? Klinkt goed, hè? Ja, zometeen in de 10 voor 10 kan het. 10 vragen, tientje per goede antwoord. Jezelf opgeven, dat doe je nu via een berichtje in de Joe-app. En daarin zet je het antwoord op de volgende vraag. Waar staat de afkorting ZGAN voor? Dus de afkorting ZGAN. Maximaal 100 euro te verdienen zometeen in de 10 voor 10. Ook muziek onderweg van Mike Oldfield en MC Hammer.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner.
1: Jack. Aanstaande vrijdag.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar 299 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Dit is Joe met Jos en Gink.
0: Ja, waar staat de afkorting ZGAN voor, Quirin?
15: ZGAN, zogenaamd anders. Dus dat is het enige wat ik me kan bedenken.
0: Geef jouw antwoord door via Joe.

0: MC Hammer. You Can't Touch This by Joe. Hey Yolanda.
1: Ja?
0: Wat klink jij ongelooflijk helder, zeg.
1: Oh ja, goed hè.
0: Ja, mooi, mooi.
2: De 10 voor 10.
0: Ja, want je hebt een nieuwe telefoon gekocht, begreep ik.
1: Ja, maar dat klopt, ja.
0: Het geld is alweer op deze maand.
1: Ja, helemaal. De vakantiegeld ging naar de telefoon.
0: Yolanda, goeie avond. Jij bent klaar voor de 10 voor 10 zometeen. En je zit in de auto, hè?
1: Ja.
0: Waar ga je heen?
1: Naar Eindhoven Airport.
0: Aha. Nou, dat ga je zelf weg? Ik hoop het.
1: Nee. Je gaat mijn broer ophalen.
0: Oh, waar komt hij van terug?
1: Athene.
0: Kijk. En jij bent als een goede zus onderweg naar de airport om hem op te halen. Nou, dat is sympathiek.
1: Juist, inderdaad.
0: Hey, ja, die 100 euro, als je die zou cashen zo meteen, waar zou je het dan uitgeven?
1: Accessoires voor mijn nieuwe telefoon.
0: Ah, ja, dan moet het natuurlijk even gekocht worden. Wat heb je nodig?
1: Een hoesje, kabels, ja? Opladen.
0: Oh, ja, daar krijg je niet meer bij tegenwoordig, hè?
1: Nee.
0: Nou, dat moet toch lukken, zou je zeggen. We gaan zo meteen het spel spelen samen. En wie weet pak jij die 100 euro.
1: Helemaal top, dankjewel.
0: Nou, ik spreek je zo meteen. Ik heb er zin in. En nou, het kon zomaar eens jouw gelukkige woensdagavond worden.
1: Dat hoop ik.
0: Tot zo, hè.
1: Hey.
0: Dit is Joe. Met Jolene. Dolly Parton.

0: bij Joe. Het is bijna 10 voor 10. Ja, en dan weet je dat het gaat gebeuren natuurlijk.
1: 10 voor 10.
0: Jolanda.
2: Goedenavond.
0: Je staat aan de kant van de weg.
2: Ja, correct.
0: Je broer landt zo op Eindhoven Airport.
2: Correct.
0: Maar je maakt nu kans op 100 euro.
2: Kijk, dat is mooi meegenomen.
0: Ja, dus een goede reden om heel even stil te staan. We gaan het doen, de 10 voor 10. Je krijgt dus zometeen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus maximaal 100 euro. Je mag niet passen en ook niet niks zeggen. Ja, dus je moet er wel voor zorgen dat je iets zegt. En het moet in hetzelfde straatje zijn. Als dat het geval is, dan hou je het geld dat je tot dan toe had. En krijg je er geen 10 euro bij, maar val je ook niet terug. Maar als je past of niks zegt, dan val je weer terug naar 0. Ja?
2: Ik snap hem.
0: Oké, helemaal goed. Nou, dan heb ik de enige vraag die mij nog rest voor je. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Daar gaan we. Vraag 1. En die weet je als het goed is, waar staat de afkorting ZGAN voor?
2: Zo goed als nieuw.
0: Yes! Tientje. Vraag 2. Vandaag is de Oranje WK-selectie bekend geworden. Onder andere Frimpong en De Vrij mogen thuisblijven. Dat maakte de bondscoach vandaag bekend. Maar hoe heet onze bondscoach?
2: Ronald Koeman.
0: Ja hoor, 20 euro. Vraag 3. Waar stoot een ezel zich spreekwoordelijk geen twee keer aan?
2: Aan een steen.
0: Ja hoor, dat is goed. Dat is 30 euro. Vraag 4. In welke Drentse stad, Jolanda, vind je dierenpark Wildlands?
2: Assen.
0: Oeh, nee. Niet Assen, het is Emmen. Maar je hebt de stad genoemd, dus je blijft staan op 30 euro. Dan de volgende vraag, vraag 5. Welke band kun je kennen van de Joe-hits Money for Nothing, Sultans of Swing en The Walk of Life?
2: Dire Straits.
0: Ja hoor, je hoorde ze net. Je zit op 40 euro. Dan vraag 6. De schrijver van welk Amerikaanse cartoonserie, bekend van onder andere Homer en Bart, maakte vandaag bekend dat hij president van Amerika wil worden?
2: Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, nou, nee. Maar het is The Simpsons die we zochten hier. Ik keur het goed. Je houdt hem even op 4. 40 euro. Vraag 7. Als het eergisteren maandag was en overmorgen vrijdag, welke dag is het dan vandaag?
2: Woensdag.
0: Ja hoor, heel goed. 50 euro. Vraag 8. Welke hotelketen herken je aan de toekan in het logo?
2: Van de Valk.
0: Jazeker, dat is 6. En dan vraag 9. Op welk Waddeneiland willen ze zwerfkatten gaan vangen met behulp van drones?
2: Texel.
0: Nee, dat is niet goed. Dat is Schiermonnikoog, maar je noemde een Waddeneiland, dus je blijft staan op 660 euro. Dan vraag 10. Wat is naast blauw en geel nog steeds een primaire verfkleur? Dus naast blauw en geel een primaire verfkleur, zeg jij?
2: Rood.
0: Ja hoor! Dat is goed. 7 antwoorden heb je gegeven die goed zijn. Dus dat betekent, Jolanda, gefeliciteerd met 70 euro.
2: Helemaal top, dankjewel. Ja.
0: Nou, daar kun je een mooie hoesje van kopen. Mooie lader, denk ik ook wel. Kabeltjes, alles.
2: Dat dacht ik ook.
0: Van harte gefeliciteerd en succes met het ophalen van je broer.
2: Helemaal goed, komt goed, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen.
2: Fijne avond,
0: doei.

0: en The Rhythm of the Night bij Joe. En daarvoor Yolanda, die sleept even €70 in de wacht in de 10 voor 10. Morgenavond om 10 voor 10 weer een nieuwe kans op maximaal €100. Je bent bij Joe, met alleen de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Michael Jackson, Donna Summer en ook Bon Jovi.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus...
8: Aldi. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
9: Hey, Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
12: Dit is niet normaal meer.
13: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond. In de Rotterdamse wijk Nesserlanden is vanavond een vechtpartij geweest. Daarbij is ook gestoken. Twee mensen raakten gewond. De vechtpartij ging tussen een groep jongeren. Er zijn twee personen opgepakt. Vorig jaar liep het vaker uit de hand in Nesserlanden door ruzie onder jongeren. Het kabinet gaat zorgen voor meer opvangplekken voor dakloze asielzoekers. Het gaat om een verdubbeling in de grote steden en ook zullen meer gemeenten opvang aanbieden, meldt RTL Nieuws. Momenteel leven er duizenden arbeidsmigranten op straat. Ze raakten hun baan kwijt en raakten daarna dakloos. Dan naar Frankrijk. Er zijn nieuwe details bekend over de spectaculaire roof uit het Louvre vorig jaar. Agenten waren snel bij het museum, maar reden volgens onderzoeksjournalisten toch door. Ook zou een beveiliger niet hebben durven ingrijpen. Bij de roof werd voor 88 miljoen euro aan kroonjuwelen gestolen en die zijn na 7 maanden later nog altijd spoorloos. En tot slot naar India. Daar moet een metershoog standbeeld van stervoetballer Lionel Messi worden verplaatst. Volgens de inspectie is de boel niet sterk genoeg. Het standbeeld is 21 meter hoog en wiebelt te veel als het waait. Het beeld even weghalen gaat niet zomaar, want het staat langs een drukke weg. Daarom is uit voorzorg nu touwen om de schouders van Messi geslagen om hem veiliger te houden. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht met vooral in het noordoosten minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot in het zuiden 28 graden.
3: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is de avond van Joe.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed?
2: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
1: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
2: Nee, Greenwave. Greenwave.
3: Sporten? Het dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: een tikkie anders doet.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: 99 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Tak.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: It's playtime.
1: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Dit is jou.
13: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond. Twee kinderen die gisteren gewond raakten bij het treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. In Buggerhout, dat ligt onder Antwerpen, botste een schoolbusje op een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen om het leven. 3 kinderen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Volgens media daar woonde en werkte de man in Colombia en werd hij aangevallen toen hij een auto wilde verkopen. Waarom er is geschoten is niet bekend. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. En het werk van de politie is elke dag anders. Dat blijkt wel uit dit verhaal uit Oostenrijk. Daar is namelijk een man opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen en de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, want ze moeten natuurlijk wel passen. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en dan 20 tot maximaal 28 graden.
13: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is de avond van Joe.

0: uit de 70s, 80s en 90s. De Joe, filmhit, top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
2: Jack.
0: Aanstaande vrijdag.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon kozijnen.
9: It's playtime.
10: It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen, Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Nu bij Dirk. Vivera. 1,49. Heel lekker en supervoordelig.
4: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen. Zweten.
5: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het weer dan nog van Weer Online? Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland, dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet